0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck It.
0: Met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Een hele goede morgen. Het is 6:00. Je luistert naar Radio Rijnmond.
2: We hebben heerlijke muziek vandaag voor je. Hoobastank komt eraan. Albert Hammond is onderweg. Net als Martin Garrix en Ed Sheeran.
1: Maar eerst het laatste nieuws van Dave Datemaan. Dave, goedemorgen.
3: Goedemorgen. In Rotterdam-Sjaarloos is mogelijk een brandbom afgegaan bij een voordeur van een huis. Dat was rond 11 uur aan de Boerhavenlaan. Er was geen verklap te horen, zeggen ooggetuigen. Maar wel was er een steekvlam, daardoor ontstond brand. De bewoner van het pand was niet thuis, er is nog niemand aangehouden. Het Rotterdamse crypto-platform Knaken komt 2 weken later dan beloofd met informatie voor klanten. Het platform heeft tot eind juni de tijd nodig, meldt het op de website. Knaken is in mei uit de lucht gegaan. Vanaf dat moment kunnen klanten niet meer bij hun accounts waar ze euro's hebben omgezet in cryptomunten. Bij sommige klanten gaat het om duizenden euro's. De toezichthouder Autoriteit Financiële Markten adviseert klanten om juridisch advies te vragen. De Verenigde Staten gaat mogelijk de handel in Russische olie weer aan banden leggen. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd op de G7-top in Frankrijk. Trump sprak gisteravond met zijn Oekraïense collega Zelensky. Kort na de start van de Amerikaanse oorlog tegen Iran had Trump de sancties tegen Rusland opgeschort. Dat moest de gevolgen van de impact van de afsluiting van de Straat van Hormuz compenseren. De zeeverbinding gaat vrijdag weer open, benadrukte Trump. Op het WK voetbal heeft regerend wereldkampioen Argentinië haar openingswedstrijd tegen Algerije met 3-0 gewonnen. Lionel Messi maakte alle 3 de doelpunten. Daarmee is hij, samen met de Duitser Miroslav Klose, topscorer aller tijden op het WK. Algerije was er een basisplaats voor Feyenoord Hajj Moussa. Noorwegen won met 4-1 van Irak. Daar waren 2 doelpunten van een andere wereldster, Erlan Haaland. Bij Frankrijk, dat met 3-1 won van Senegal, waren 2 doelpunten van Mbappé. Op dit moment begint in San Francisco de wedstrijd tussen Oostenrijk en Jordanië.

0: Het weer. In de ochtend veel bewolking, plaatselijk wat regen, in de loop van de middagperiode met zon en het wordt 22 tot 23 graden. Ook vanavond krijgen we de zon te zien. Morgen hetzelfde beeld, zonnig en droog. En de temperaturen gaan dan omhoog richting de 28 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave, een hele goede morgen. 2:06 en goed nieuws voor alle weggebruikers. Want op dit moment, as we speak, staan er geen files. Mocht je er wel in staan, sorry.
2: Dan sterkte en succes, oh,
1: ja,
2: wat lekker.
1: Ja, dan is hij net ontstaan dus, hè. Dat zou zomaar kunnen.
2: Zou kunnen.
1: Voor nu zou ik zeggen,
2: ga met die banaan!
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: Eruit! Met Peter en Milou.
3: Radio met een grote R.

0: Whitney was natuurlijk een geweldige zangeres, maar ze was vanuit huis geen getrainde danseres. En veel van de danspasjes in de videoclip van I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me zijn dus pure improvisatie. Ze sprong, huppelde en danste zo enthousiast dat ze naar verluidt de dagen na de videoopnames flinke spierpijn had. Ja, ik doe het er niet na.
1: Nee, ik ook niet hoor. Een hele goede morgen. Welkom op deze gloednieuwe dag.
0: Op deze brand new day.
1: Bij Fonkel Nieuwe Kakelverse editie live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam vanuit met Peter en Milou op Radio Rijnmond. We zijn weer live en kicking. Vanochtend veel bewolking, plaatselijk een beetje regen. In de loop van de middagperiode met zon en de middagtemperatuur die schommelt rond de 23 graden.
0: En geen files op dit moment bij ons in de regio, dus lekker doorrijden.
1: We hebben vandaag zoveel te doen. Er komen onthullingen voorbij. Er gaat van alles gebeuren in
0: Zeker.
1: Deze show. Maar wat zit er nog meer in, Milou? Wat gaan we doen?
0: Nou, ook het laatste nieuws. En het laatste nieuws is natuurlijk gaat over het Molukse monument. Dat komt hier op de Lloydpier in Rotterdam. En we bellen zo meteen met een Rijnmonder met Molukse roots, die dus betrokken is bij het monument. Want wat blijkt, onze premier Rob Jette komt aankomende zondag hier naar die pier toe om het monument te onthullen. Ja, en de Molukse gemeenschap is natuurlijk heel erg benieuwd. Gaat hij excuses aanbieden?
1: Ja, dit kan maar één ding betekenen natuurlijk. Ja,
0: ik
1: precies.
0: Denk het ook.
1: Ik denk wel dat die excuses, maar betekent dat dan ook dat je moet betalen?
0: Ja, daar ben ik eigenlijk ook heel benieuwd naar.
1: Want ik las
0: of het
1: ergens
0: alleen maar symbolisch is of
1: excuses
0: niet.
1: Excuses met inhoud las ik ergens. Dus ik ben benieuwd wat die inhoud dan inhoudt. Maar goed, en er komt ook vandaag iemand op bezoek bij ons.
2: Er komt visite.
1: Yes.
2: We zullen we genieten. We wachten op de gast die straks zal komen.
1: Ach, ik maak er gewoon een rijmpje van. Hij woont in Capelle. Je hoort hem hier wel vaker, omdat we hem geregeld om zijn mening bellen. Hij staat ook wel eens voor een debat op de planken. En hij schrijft zijn mening niet onder stoelen of banken. Het is een man die zijn podcast en talkshows vult met oeverloos gezwam. Het is the one and only Victor Vlam.
0: Wat leuk.
1: Ja,
0: gezellig.
1: Leuk, vanaf 8:30 is hij bij ons te gast. En wij zijn dan vooral benieuwd, weet je, either you like him or you hate him. Sommige mensen hebben echt een hekel aan hem. Vinden hem echt verschrikkelijk. Maar wie is nu eigenlijk de man achter de mening?
0: Wie
1: dat hoor je dus zo meteen.
0: Achter Victor Vlam.
1: Vanaf 8:30. En het is vandaag ook WK Woensdag, Milou. Wat betekent dat?
0: Dat we weer een heerlijke snackpan, een gevulde snackpan weg mogen geven. En dat doen we niet één keer, maar gewoon twee keer.
1: Ja, binnen nu en een paar minuten is het al zover. En we hebben de beste muziek voor je uit de jaren 80, 90 en nu. Met nu Martin Garrix samen met Ed Sheeran. Dit is Repeat It hier bij Peter en Milou op Radio Rijnmond.

0: terug. En nu een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond met Huba Stank en The Reason For You.
1: Het WK van 2026. Je bent erbij met Peter en Milou.
2: Ja, even een korte WK-update met Milou en Peet met een natte thee. Welke wedstrijden werden de afgelopen avond en nacht gespeeld en welke komen eraan? Nou, Frankrijk won met 3-1 van Senegal vannacht. Onder andere dankzij twee goals van Kylian Mbappé.
0: En Irak-Noorwegen werd 1-4. En Argentinië speelde tegen het Algerije van Feyenoord-speler Harts Moussa. En ook Feyenoorder Seruki, oud-Feyenoorder Seruki, kwam nog binnen de lijnen. Maar beide spelers konden er helemaal niets aan doen dat een ploeg met 3-0 verloor. Dankzij die drie goals van Lionel Messi.
2: En vandaag de volgende wedstrijden. Op dit moment spelen Oostenrijk en Jordanië in groep J tegen elkaar. Nou, die wedstrijd staat voorlopig. Die wedstrijd is begonnen om 6:00 vanochtend. Het staat daar op dit moment na 17 minuten spelen nog altijd 0-0. En vanavond om 7:00 in groep K nog de wedstrijd Portugal tegen Congo. En dan 3:00 later om 10:00 de kraker tussen Engeland en Kroatië. Ja, en ik heb een ontboezeming. Ik ben totaal niet blij op dit moment.
0: Oh.
2: Ik had gewoon de laagste dagscore in de door onze nieuwslezer Dave Datema opgezette Rijnmond voetbalpool. Waardoor ik nu echt bizar ben afgezakt tot de krochten van het klassement.
0: Nou.
2: Ja, de krochten van het klassement. Ik sta namelijk gelijk met Milou en Veza.
0: Pardon?
2: Veza van de middagshow en Milou van de ochtendshow.
0: Is toch gezellig
2: samen? Ik kan toch niet verder afzakken, of wel? Verschrikkelijk.

0: Carly Rae Jepsen en Call Me Maybe voor je op Radio Rijnmond. En het was een van de eerste videoclips die ik meerdere keren gekeken heb. Want Carly Rae Jepsen die zingt over Call Me Maybe. En ze wilde heel graag gebeld worden door een hele knappe jongen die erin zat. Dat ging in een hele videoclip zo door. En op het einde zie je haar dus haar nummer geven aan die knappe jongen. Maar die geeft het gelijk door aan een ander bandlid. Want die jongen die valt dus hartstikke op mannen. Dus het was niet Call Me Maybe, het was gewoon Call Me Never.
1: Oh, wacht. Dit is hem. Yes, daar is hij weer hoor. Het is WK woensdag. En dat betekent dat wij vandaag twee keer een goed gevulde snackpan mogen weggeven. Het is heel erg simpel. Het enige wat jij hoeft te doen als luisteraar van Radio Rijnmond is het woord goal appen. En dan win je dus als vroege vogel die goed gevulde WK-snackpan, zodat je genoeg hapjes hebt voor jou en je vrienden en je familieleden tijdens de volgende groepswedstrijden van Oranje. Dus het enige wat je hoeft te doen is het woord goal appen naar de Rijnmond-app. Dus je opent de Rijnmond-app, dan heb je rechtsboven de App Ons-button en dan kom je zo bij ons in de studio. En het woord goal is dus goed voor die WK-snackpan. Dan is die van jou hoor, als we je zo meteen begroeten als onze vroegste vogel. En over vroege vogels gesproken, Roxette is er ook weer vroeg bij deze ochtend. Noah Kahn meldt zich in alle vroegte, maar eerst Toontje Lager, stiekem gedanst.

0: Yes, Toontje Lager. Ik heb ze laatst ontmoet, hè? Deze man, Erik Meesje van Toontje Lager. Ja, wat een lieve man, zeg. En hij leeft echt zijn tekst. Deze tekst komt recht uit zijn hart. Want hij vond het zo spannend altijd om naar meisjes te kijken. Hij wist niet zo goed hoe hij ze moest benaderen. En in zijn hoofd had hij dan hele verhalen. Terwijl hij een popster was, was hij nog steeds hartstikke verlegen. Toontje Lager, stiekem gedanst.
1: En zometeen krijg je het laatste nieuws van Dave Datema.
2: De grote meneren van het WK voetbal lieten vanavond, gisteravond en vannacht van zich spreken. En hoe? Met een paar opmerkelijke records. Straks meer.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Dit is de laatste wens van de 78-jarige Jan Bot uit Pijnakker.
5: Nou, ik zou zo donders graag naar die zee willen.
4: Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben met een laatste wens.
5: Die geur van dat water.
4: Doneer nu en help Stichting Ambulancewens om een laatste wens in vervulling te laten gaan.
5: Uitvinding, die ambulance.
6: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Een hele goede morgen, je luistert naar Radio Rijnmond. Je krijgt van mij de verkeersinformatie met op dit moment 1 filemelding bij ons in de regio. De A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht-West 5 kilometer. En daar doe je 5 minuten langer over. En dan met gezwinde spoed naar Ed Aldus, want volgens mij heb je goed nieuws en wordt het lekker weer vandaag. Of wordt het toch nog een beetje regenachtig. Ed, een hele goede morgen.
9: Ja, Peter, een hele goede morgen. Nou, ik vind Milou trouwens, die trekt wel de kar op dit moment, hè? Want die ziet er al uit als wat 1 graden wordt vandaag.
1: Nou, ik had het vanochtend al vrij benauwd, dus ik dacht, ik doe geen t-shirt aan, maar een hemd. Staat ook beter bij mijn groene broek namelijk.
9: Zo?
1: Ja, die is ook lekker benig
0: ook. Ja, die groene broek die zie je niet, want die zit onder de tafel natuurlijk. Maar ik moet zeggen, je ziet inderdaad wel zonnig uit vandaag.
1: Dankjewel.
0: Maar kan ze het wel aan, Ed, vandaag?
9: Tuurlijk, Milou kan alles hebben. En als je kijkt naar het weer, ja, dan is dit nog maar een overgangsdag, jongens, wat we gaan krijgen. Naar dus dat echt, ja, zeg maar, tropische weerbeeld op vrijdag. Ook dat drukkende weertype, hè, wat ons te wachten staat. Temperaturen gaan aanzienlijk hoger uitpakken dan de afgelopen weken. Dus ja, maak je borst maar nat. En
0: als je
9: kijkt. Ja, daar hoef je inderdaad weinig voor te doen, Peter. Zo hoog wordt die luchtvochtigheid. En ja, er passeert vanochtend nog even een zwak warmtefront. Nou, dat uitzicht dan, zeg maar, in normale mensentaal, in bewolkt weer. Er kan zelfs even een beetje regen vallen, met name in het westen van de regio. Maar in de loop van de middag, dan klaart het op, komt de zon er vaker bij. En dan krijgen we in de namiddag en vanavond mooie zonnige periode. Een temperatuur van 23 graden, dat bij een matige wind uit het zuidwesten. En morgen overdag is het toch wel best zonnig weer. Met pas in de avond een toenemende kans op een stevige onweersbui. Dus hou daar wel rekening mee, mocht je de barbecue gaan aansteken. En de temperatuur komt aanzienlijk hoger uit. Het wordt 25 graden langs de kust en 28 graden landinwaarts morgen.
1: Ed, dankjewel. Is het tijd voor de hoofdpunten van het nieuws? En die krijg je deze ochtend weer van Dave Datema. Dave, goedemorgen.
2: Goedemorgen. In Krimpen aan de IJssel is brand uitgebroken bij een bedrijf aan de Van der Giessenweg. Een beveiligingsbedrijf sloeg vanmorgen rond 6 uur alarm, toen rook zichtbaar was op de beelden van de camera's. En toen de eerste brandweerwagen bijna te plaatsen was, werd flink opgeschaald vanwege de grote hoeveelheid rook die vrijkomt bij de brand. Bij welk bedrijf de brand woedt, is niet bekend. Het kloonbedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand instelde. Een woordvoerder van staatssecretaris Aarts bevestigt dat na een bericht van NRC. Solvinity zou worden overgenomen door het Amerikaanse bedrijf Kyndryl. Experts en Tweede Kamerleden maakten zich grote zorgen over die stap. In de Verenigde Staten zijn er namelijk wetten waardoor de overheid in bepaalde gevallen de toegang tot DigiD zou kunnen blokkeren of gegevens zou kunnen opvragen. En het was de avond en de nacht van de verdetten op het WK voetbal. De toppers kwamen in actie en hoe?
10: Dit is goed en dan zit hij erin. En natuurlijk is het Erling Haaland die hem maakt.
11: Daar komt nog een kans in hem. Mbappé. Is dit een boodschap aan alle volgers van het WK? Hij is er weer. Eén helft onzichtbaar. En dan zo'n glorieuze uithaal.
12: González natuurlijk weer naar Messi. Messi! Weer Messi! Een hat-trick van Lionel Messi. Zijn 16e WK-goal.
2: Ja, Noorwegen won dus met 4-1 van Irak. Erling Haaland 2 keer. Mbappé 2 keer tegen Senegal. In de wedstrijd die Frankrijk won met 3-1. En Messi dus met zijn hat-trick tegen Algerije 3-0. Daarmee is hij niet alleen de oudste speler ooit die 3 keer scoorde op een WK in 1 wedstrijd. Dat record stond op naam van Ronaldo. 2018 was al even oud. Toen was die Ronaldo 33 jaar. Ook was het de 16e goal van Messi op een WK. En daarmee is hij gedeeld topscorer. Een titel die hij nu deelt met Miroslav Klose van Duitsland. Maar ja, Argentinië komt nog een paar keer in actie. Dus de kans dat hij die titel voor zichzelf alleen mag opeisen is redelijk aanwezig. Nu bezig Oostenrijk tegen Jordanië. Stand 1-0 voor Oostenrijk. Doelpunt Romano Schmid. Overigens komen vanavond en vannacht nog 2 grote meneren in actie. Bij Engeland is dat natuurlijk
0: Harry Kane.
2: Juist, en bij Portugal is dat uiteraard
0: Cristiano Ronaldo.
2: Inderdaad, tot zover het WK voetbal.
0: Dit is Radio Rijnmond. Zijn we toch goed op elkaar ingespeeld, hè Dave? Dit is Roxette.

0: Ja, ik word ook een beetje oud inmiddels, want dit was gewoon mijn eerste single aller tijden. Zo'n plastic singeltje kocht je dan. Je had of een kartonnen of een plastic. Karton was 9,95 gulden. Deze was dan 14,95 gulden. Kocht ik bij de Radio Modern samen met de single Dream On, een heruitgave van Aerosmith. En dat was gewoon de allereerste die ik dan in mijn cd-speler deed en keihard aanzet. Oh, dat was leuk, man. Heerlijke herinneringen. En laatst ging ik er weer naar terug, naar de plek waar ooit de Free Record Shop en de Radio Modern en Dixons waren, waar ik mijn singles kocht. Maar al die winkels zijn natuurlijk uit het straatbeeld verdwenen.
1: Helaas.
0: Over de vergankelijkheid des levens gesproken. Milou, we kregen een bericht van Erik, zijn vaste luisteraar van dit programma. Die zei, Milou, we horen je nooit meer over je relatie de laatste tijd. Je bent toch nog wel samen met je vriend Auke?
1: Ja, het korte antwoord is van niet.
0: Nee.
1: Ja, shock.
0: Ja.
1: Nou ja, niet voor mij, niet voor jou, maar misschien wel voor jou die nu luistert.
0: Ja.
1: Het is uit.
0: Het is uit. Je relatie is voorbij. Hoe is dat zo gekomen, als ik vragen mag?
1: Ja, waar moet ik beginnen? Ja, een paar maanden geleden begon ik met twijfelen. Dat is eigenlijk het eerlijke antwoord. En ik ben 25, bijna 26. En ik ben te jong om te twijfelen, vond ik. En dan ga je afvragen, is dit dan wat je wil? Ben ik echt gelukkig? Vind ik deze persoon leuk genoeg om mijn hele leven bij te blijven? En helaas was het antwoord van toch niet.
0: Nee, en dat ligt helemaal niet aan die persoon of van jou. Maar gewoon de match ontbreekt dan natuurlijk op dat moment gewoon.
1: Ja.
0: En dat kan, alleen dat is wel heel pijnlijk, kan ik me zo voorstellen.
1: Ja, het is heel pijnlijk, want ik had bijna 10 jaar een relatie. Het was echt een soort van puberverliefde. En dat is uitgegroeid tot een hele volwassen relatie. Ik had een huis gekocht 2 jaar geleden met hem.
0: Ja.
1: 2 katten. Ja, en dan is het best wel, ook al heb je nog geen kinderen, is het best wel lastig om dan te zeggen, ja, geef ik dit allemaal op? Maar dat heb ik wel. Nou ja, de katten zijn van mij, maar dat heb ik wel gedaan.
0: Ja, en het huis geef je daarmee op natuurlijk.
1: Ja.
0: En wat betekent dat? Moet je het huis gaan verkopen? Wat is het idee?
1: Vandaag komt dus een fotograaf en die gaat foto's maken van het huis. Dus ik heb gisteren ook de katten verhuisd. En ik kan gelukkig eventjes terug, althans voor zolang het moet en duurt, ben ik van harte welkom in mijn ouderlijk huis bij mijn vader.
0: Bij je vader, ja.
1: Met mijn katten.
0: Dat is wel leuk. Hoe gaat het met de katten?
1: Ja, goed. Ik heb ze gisteren verhuisd en ik dacht wel van, oh, als dit maar goed gaat. En want katten houden daar helemaal niet van om verhuisd te worden. Maar ze doen het goed. Eentje heeft zelfs bij mij in bed geslapen en ze doen alles. En mijn vader zei, stiekem wel gezellig hoor, dat jullie nu met z'n drietjes thuis wonen.
0: Ja.
1: Dus ja, het is gewoon, ik voel me af en toe zwaar kak. Buiten de uitzending.
0: Ja.
1: Maar ik krijg heel veel energie van jou, van jij die nu luistert en van de lekkere muziek die we draaien.
0: Ja.
1: En hopelijk wordt het allemaal beter. Het is nu eventjes een beetje grijs en grauw af en toe. Maar ik weet zeker dat er aan het eind van die tunnel een hele mooie regenboog is.
0: Ja, nou, wat zeg je dat mooi. Ik krijg je met je kippenvel van zelfs. En je gaat ook meteen de platen instarten. Ja, mooi. Ja, oh, lieverd.
1: Kan ik even huilen misschien.
0: Ja, je bent een schat. Je bent echt een lieverd. En we moeten op zoek naar een huis voor je, hè, geloof ik.
1: Ja, Milou zoekt een huis.
0: Ja, dat is een project waar we de komende weken aan gaan werken. Misschien wel maanden, maar het gaat goed komen.
1: Alle 100% tips zijn zeker. Welkom.
0: Alle tips zijn ook welkom via de Rijnmond-app natuurlijk. Zometeen Enrique Iglesias, maar eerst Noah Kahan. Hier op Radio Rijnmond.

0: Goedemorgen, je reis naar Radio Rijnmond. Je bent er weer bij, hoor. Noah Kahan hoorde je American Cars. Ja, Milou, er komen al wat steunbetuigingen voor je binnen. Mensen die het echt niet leuk vinden voor je dat je relatie voorbij is. En ook dat je op zoek moet naar een nieuwe woning natuurlijk. Nigel die zegt bijvoorbeeld, we krijgen echt kippenvel van heftig om dit te horen. Maar dat huis zoeken komt helemaal goed. Want Petertje, die kent nog wel een tv-programma waar ze je kunnen helpen.
1: Ja, nee, dat klopt.
0: Ja, ik heb meegedaan even voor de derde keer dat het programma kopen zonder kijken. Mogen helaas alleen maar stellen aan meedoen, heb ik begrepen.
1: Snap ik wel, anders is het ook niet te betalen natuurlijk, zo'n huis.
0: Milou, je hebt gelijk, zegt Ad. Je moet jezelf nooit laten dwingen in een relatie te blijven. Gelukkig zijn er nog geen kinderen en je bent hartstikke jong. Het beste, lieve Milou, het komt goed.
1: Nou, dikke knuffel terug.
0: Wat mooi, hè?
1: Ja, zeker.
0: En Ilse, mag die van Ilse ook nog even meenemen? Die zegt, goedemorgen, wat een grote beslissing. En je hebt gelijk, als je nog zo jong bent, moet je ook niet twijfelen. Nu is het even een dalletje waar je doorheen moet. Maar je komt er echt sterker uit. En fijn dat je terug kunt vallen op je vader.
1: Nou, dat vind ik zeker. Ik vind
0: je hebt echt een schat van een vader ook,
1: ja,
0: hè?
1: Nee, dus daar ben ik heel blij mee. En ik ben heel blij met jou die nu luistert. Want ik vind het ontzettend lief dat je de moeite neemt om een appje te sturen en me een knuffel te geven. En je krijgt een hele dikke knuffel terug.
0: Oh, het is er weer tijd voor. Je kunt nog één keer meedoen met het spelletje. We gaan namelijk een goed gevulde WK-snackpan weggeven op deze WK-woensdag. Dit is je ultieme kans om 14 minuten voor 7 om voor de laatste keer mee te doen. Als vroege vogel kun je dus kwalificeren. Het enige wat je hoeft te doen is de Rijnmond-app openen. Rechtsboven de app ons button aan te klikken. En dan het woord goal te appen. Dus app het woord goal naar de Rijnmond-app. En alleen dan ding je mee naar die geweldige prijs. En dat is die goed gevulde WK-snackpan. Zodat je tijdens alle groepswedstrijden van het Nederlands elftal gewoon niet meer zonder snack zit. Hoe lekker is dat?
1: Dat wil je toch winnen?
0: App goal.

0: Enrique Iglesias en Suma bij Mala Radio. Ah shit, ik had me zo mijn best gedaan om dit vlekloos uit te spreken.
1: Zeg het zoals Enrique Iglesias het ook zegt. Suma bij Mala Radio. Zoiets. En dan heel snel.
0: Ja, doe jij maar dan.
1: Suma bij Mala Radio, Enrique Iglesias.
0: Heel goed. 9:07. Je luistert naar Radio Rijnmond. Hoogste tijd om op te staan en je aan te kleden. Een hele goede morgen zeggen wij tegen Adrie.
2: Goedemorgen.
0: Adrie, heb je een beetje een leuke dag in de vooruitzicht? Waar heb je er zin in vandaag?
2: Ja, ik heb er altijd zin in. Dus in dat opzicht moet je zo min mogelijk juist geen zin hebben natuurlijk.
0: Mooi gezegd.
2: En het is weer voetbaltijd natuurlijk. Hè? Dus ik geniet als voetballer geniet ik daarvan.
0: Ja, het zijn alleen wel een beetje ongelukkige tijden, vind je niet?
2: Kun je
0: veel wedstrijden volgen?
2: Nee, de avondwedstrijden lukt me, want ik sta elke dag 4:45 op en dan wordt het toch wat lastig om s'nachts nog een wedstrijd te kijken.
0: Zo, maar dat is wel vroeg, zeg.
1: Waarom sta je zo vroeg op?
2: Ja, dat doe ik eigenlijk mijn leven lang al. En in mijn werk past het, dus dan komt het goed uit voor de files ook.
0: Wat doe je voor werk? Dus,
2: ik ben facilitair manager van een aantal zorginstellingen in de regio Moerdijk.
0: Oh, wat mooi zeg. Oh, regio Moerdijk. Ja, ik moet meteen denken aan het opheffen daarvan. Maar op dit moment zijn de vooruitzichten gunstig, geloof ik, hè, voor Moerdijk. Ziet er goed uit.
2: Het dorp zelf zit ik niet. Ik zit meer de dorpen eromheen. Dus zeg maar Zevenbergen en Klundert en dat soort plaatsen.
0: Oh, ja.
2: In het plaatsje Moerdijk zie ik zelf niet. Maar het is natuurlijk de gemeente Moerdijk.
0: Precies, ja. Adrie, jij zou graag die goed gevulde WK-snackpan winnen.
2: Ja, lijkt me lekker.
0: En ik heb goed nieuws voor je. Want die komt naar je toe.
1: Dankjewel.
0: Nou, dan kijk je voortaan met die goed gevulde WK-snackpan naar de groepswedstrijden van het Nederlands elftal. En we benoemen jou ook nog tot onze vroegste vogel vandaag op deze WK-woensdag. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is wel even belangrijk. Even een raampje open of zo, een deurtje of heb je iets?
2: Ik heb mijn deur van mijn kantoor al opengezet naar buiten. Dus.
0: Oh, gelukkig. Oké, nou dan komt hij eraan gefladderd. De vroegste vogel. Komt jouw kant op, Adrie? Welke plaats?
2: Ja. In Zevenbergen. Ik zie hem al.
0: Oké, daar is hij. Ja. Ja, we hebben tot de goede kant op genavigeerd.
1: Hoe ziet hij eruit?
2: Dat is toch een klassieke rood-witte.
1: Fijn hoor. Ja,
0: fijne vogel. Had ik niet anders van jou verwacht, Adrie. Ja, ik dacht misschien nog een oranje vogeltje, maar ja.
2: Ja, ook hoor, zeker wel, maar toch nog iets meer. Mijn hart is nog iets meer rood-wit.
0: Hartstikke goed. Adrie, gefeliciteerd hè, met die WK-snackpan en een fijne dag voor je.

0: Hier wordt hij zo blij van, zeg. Ongelooflijk. Hier is in de wereld. Hello, cheerio.
1: En straks bellen we met een oud-rechercheur die werkte aan de Heineken-ontvoering, maar nu de rollen omdraait, want hij schrijft eigenlijk de perfecte handleiding voor moord. Ja, dat kan er maar eentje zijn. Dat is natuurlijk Johan Simons en je hoort hem zo meteen.
0: En we geven ook deze woensdagochtend weer een goed gevulde WK-snackpan weg. Het is namelijk WK woensdag. En wie komt er op visite? Niemand minder dan Victor Vlam.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Wat zou jij doen als je nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Wilt u deze ambulances en de meer dan 300 vrijwilligers ondersteunen? Doneer dan via de website van ambulancewens.nl.
5: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
6: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
5: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Een hele goede morgen. Het is 7 uur precies. Je luistert naar Radio Rijnmond. Yes, je bent er weer bij. En dat is prima.
1: Met zometeen muziek van CJ Lewis, Suzanne Freek en Chaka Khan. Die komt ook nog aan.
0: Maar eerst het nieuws. Dave Datema, een hele goede morgen.
9: Goedemorgen. In Krimp aan de IJssel heeft korte tijd brand gewoed bij een touwfabriek. Die brand aan de Van der Giezenweg ontstond rond 6 uur vanmorgen. In eerste instantie kwam veel rook vrij. De brandhaard zat pal achter de deur waar de brand weer naar binnen ging. Daardoor was de brand vrij snel geblust. De brandweer had extra mensen opgeroepen omdat de bedrijven aan de Van der Giezenweg dicht op elkaar zitten en dat er niet al te veel bluswater in de buurt zit. Inmiddels is het vuur uit en worden de laatste controles uitgevoerd. Bij het topsportcentrum in Rotterdam-Zuid is een auto uitgebrand. Rond 6:30 stond de auto volledig in licht te laaien. De auto stond op een parkeerplaats vlak naast de sporthal op een paar meter afstand, maar het vuur is niet overgeslagen naar de hal. De brandweer heeft de zaak overgedragen aan de politie. Die moet gaan uitzoeken of het vuur is aangestoken. In Rotterdam-Sjaarloos is mogelijk een brandbom afgegaan bij een voordeur van een huis. Dat was rond 11 uur aan de Boerhavenlaan. Er was geen klaptoren, zeggen ooggetuigen, maar er was wel een steekvlam. Daardoor ontstond dus de brand. De bewoner van het pand was niet thuis. Er is, zover bekend, nog niemand aangehouden. Op het WK voetbal heeft regerend wereldkampioen Argentinië haar openingswedstrijd tegen Algerije met 3-0 gewonnen. Lionel Messi maakte alle drie de doelpunten. Daarmee is hij, samen met de Duitser Miroslav Klose, topscorer aller tijden op het WK. Noorwegen won met 4-1 van Irak. Daar waren twee doelpunten van een andere wereldster, Erling Haaland. En Frankrijk won met 3-1 van Senegal. Daar twee doelpunten van Mbappé. Bij de laatste wedstrijd van deze avond en nacht, Oostenrijk-Jordanië, is het nu rust. Oostenrijk leidt met 1-0. Dan het weer. In de ochtend veel bewolking, plaatselijk wat regen. In de loop van de middagperiode met zon. Het is 22 tot 23 graden. Ook vanavond periode met zon.

0: Morgen hetzelfde beeld, zonnig en droog, maar de temperaturen die gaan wel flink omhoog. Het wordt morgen zo'n 28 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. Ik krijg van mij nog de verkeersinformatie. En die is lekker kort en krachtig, want geen files op dit moment bij ons in de regio.
2: Wel lekkere muziek bij ons in de regio, want CJ Lewis komt eraan hoor.
3: Jouw recept voor een goede start van de dag. Weer uit.
4: Met Peter en Milou.
5: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
7: Op zoek naar stijl en kwaliteit in huis? Bij Lombardije Interieur vind je al 40 jaar de mooiste vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Een Rotterdams begrip. Laat je inspireren in onze showroom aan de Zenostraat of kijk op lombardijeinterieur.nl.
8: Op zaterdag 20 juni speelt Oranje tegen Zweden. Het WK voetbal kijken zonder lekkere hapjes? Dat is toch gewoon buitenspel? Daarom is het vandaag WK Woensdag bij Radio Rijnmond. En geven we goed gevulde snackpannen weg. Dus, hoor je de scheidsrechter fluiten? App dan meteen goal via de Rijnmond-app. En voor je het weet zit jij te snacken alsof Oranje met 3-0 voor staat. Oranje kijken, dat doe je pas echt lekker met de boordevolle Rijnmond snackpan.
9: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
10: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
9: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
10: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
12: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
13: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
14: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
15: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
14: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: Eruit. Met Peter en Milou.
3: Radio met een grote R.

0: Nummertje is later nog uitgevoerd door Whitney Houston natuurlijk. In 1992 voor de soundtrack van de film Bodyguard met Kevin Costner. Maar veel mensen dachten dus dat de 15 jaar jonge Whitney Houston al meedeed als achtergrondzangeres bij dit nummer van Chaka Khan. Maar dat is niet waar. Haar moeder deed mee. Sissy Houston.
1: Ook leuk.
0: Dat is toch bijzonder, want het is zo'n muzikale familie. Een hele goede morgen. Welkom op deze gloednieuwe dag.
1: Op deze brand new day.
0: Bij Fonkel Nieuwe Kakelverse editie live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Van de Rijn met Peter en Milou op Radio Rijnmond. Vanochtend veel bewolking, plaatselijk een beetje regen. In de loop van de middagperiode met zon. Middagtemperatuur schommelt rond de 23 graden.
1: En geen files, dus lekker doorrijden.
0: En Lionel Messi die schoot Argentinië met een historische hattrick naar een 3-0 overwinning op het WK gisteravond. Messi die heeft dankzij deze 3 goals Miroslav Klose geëvenaard. Duitser als WK-topscorer aller tijden. En is ook nog eens de eerste speler ooit die in actie is gekomen op 6 WK's.
1: En de pindakaasvloer van Wim T. Schippers keert volgende maand terug in Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Ja, de vloer wordt weer opgebouwd als eerbetoon aan de bedenker die vorige week op 83-jarige leeftijd overleed. En Schippers kan je onder meer kennen als de stem van Ernie van Bert en Ernie.
0: En tijdens een militaire oefening in Duitsland zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt. Ze zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. De oorzaak van het ongeluk wordt door de Koninklijke Marechaussee onderzocht. En ik heb goed nieuws voor je. We mogen zo meteen nog een snackpan weggeven. We mogen gewoon nog een snackpan weggeven. Want het is vandaag WK woensdag. Zoals we dat noemen hier weer in Radio Rijnmond. En het enige wat je hoeft te doen, als je de scheidsrechtersfluit hoort. Ik kan nog niet zeggen wanneer die klinkt natuurlijk. Kan ook ineens tussendoor klinken.
1: Zeker.
0: Als je hem hoort, app dan even goal naar de Rijnmond-app. Dus hou hem in de gaten. En we draaien natuurlijk het beste van de jaren 80, 90 en nu met zometeen CJ Lewis. Terrence en Darby is onderweg, net als Sabrina Carpenter. Eerst Suzanne en Freek, dit is Halverwege.

0: Oh, dat is zo'n lekker nummer. Begin jaren 90, een grote hit van C.J. Lewis. Sweet for my sweet. Sugar for my soul. Het is inmiddels 18 minuten over 7. Ja, wat moet je nou als je met pensioen bent? Sommige mensen vallen echt in een zwart gat.
1: Ja.
0: Mijn vader bijvoorbeeld, die dacht, wat moet ik nou doen met mijn leven? Wat moet ik nou doen met mijn dag? Gelukkig was hij een stripverzamelaar. Ging hij allemaal leuke dingen doen. Veel fietstochten maken en zo. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een politieman uit Gorkum.
1: En zelfs een rechercheur inderdaad.
0: Rechercheur inderdaad. Niet zomaar iemand. Die na 40 jaar trouwe dienst iets heel anders is gaan doen. Hij is namelijk een boek gaan schrijven. Goedemorgen, Johan.
2: Goedemorgen, Peter.
0: Johan, Simon uit Gorkum dus. Je bent opgegroeid in Dordrecht. Allemaal bij ons in de regio. Je hebt een boek geschreven. Wat voor boek is het?
2: Het is een thriller. Fictie dus. Bij mijn pensionering hadden collega's al gezegd, nou, jij gaat vast een boek schrijven. En ze gokten eigenlijk op een iets autobiografisch, maar nou, dat vond ik niet zo'n goed idee. Dus ik denk, ja, weet je wat, ik moet een goede plot verzinnen, een verhaal verzinnen waarin ik natuurlijk wel allerlei ervaringen uit mijn leven en uit mijn werk verwerk.
1: Ja. Ja,
2: maar dan wel gewoon helemaal vanuit mijn, ja, vanuit de fantasie. Dus lekker overdrijven. En
0: wat leuk zeg. En waarom kon het niet te dichtbij komen? Waarom niet over je persoonlijke leven, biografisch?
2: Nou, dat is wel een nou, ik heb dat uiteindelijk wel gedaan. Wat persoonlijke dingen daarin verwerkt. Want maar ik vind een biografie schrijven, dan had ik me ook heel erg aan de, toch weer aan de feiten moeten houden, weet je wel.
0: Dus ja.
2: En ik had er erg een behoefte aan. Na al die jaren heb me zo moeten houden aan de feiten zonder eigen interpretatie. En nu kon ik gewoon, ik denk, dat ga ik niet doen. Ik ga gewoon, ik wilde ook lekker kunnen overdrijven en het mogen chargeren.
0: Wat leuk, man.
1: Wat heerlijk.
0: Nou, dat klinkt hartstikke gezellig, maar we hebben nog maar 1,5 minuut ongeveer voor wat highlights uit je boek. Ik ben heel erg benieuwd, wat lezen we in het boek? Het boek heet namelijk, het is een thriller getiteld Recht en Wraak.
2: Ja, nou, wat je leest is het gaat over een hoofdinspecteur van politie die teamleider is en die met zijn team in korte tijd 2 moordzaken oplost. En de wijze waarop hij dat doet, de gedrevenheid en alles, dus daar, dus dat typeert de persoon. En vervolgens gebeurt er iets in zijn, dus dat is recht.
0: Ja.
2: En vervolgens dan zijn oogappeltje, zijn 18-jarige dochter, wordt slachtoffer van een ernstig misdrijf. En dan ineens, dan slaat hij helemaal om. Dan komen er trekjes in hem naar boven die hij liever niet had.
0: Oh.
2: En dan gaat hij wraak nemen op de dader die zijn dochter dat heeft aangedaan.
1: Oh nee, maar Johan, heb jij niet stiekem hiermee gewoon een handleiding voor een perfecte moord geschreven als rechercheur zijnde?
2: Nou, dat hoop ik niet.
0: Nee.
2: Nee, dat hoop ik niet. Nee. En bovendien, hele ervaren rechercheurs en een echte patholoog anatoom, die zullen hierin zeggen, ja, leuk geschreven. Leuk plot, maar feitelijk, technisch. Ja, het is een beetje net alsof je alsof ik naar een spannende politieserie op televisie zit te kijken. Dan zeg ik ook van, ja, leuk, verzonnen.
0: Het komt in de buurt, maar net niet, zullen we zeggen.
2: Het gaat iets anders.
0: Johan Simon uit Gorkum, rechercheur, dus altijd geweest van beroep. Zijn boek ligt nu in de winkel en heet, even kijken, hoe heet het ook alweer?
2: Recht en wraak.
0: Recht en wraak! Ja!

0: Trends and Derby, if you let me stay bij Radio Rijnmond. En zometeen het nieuws met de one and only Dave Datema.
1: Kan een shirt te oranje zijn? Jazeker, maar hoe dat zit, dat hoor je zometeen.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
4: Zin in een marathon, maar niet in je eentje? Doe mee aan het eerste hardloopfestival van Nederland. De Rijnmond Rotterdam Ekiden. Leg met 6 lopers een marathonafstand af. Zaterdag 4 juli in het Kralingse Bos. Kijk op rotterdamekiden.nl.
5: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
4: Doe mee aan de Rijnmond Rotterdam Ekiden. Het eerste hardloopfestival van Nederland in het Kralingse Bos. Schrijf je in via rotterdamekiden.nl.
6: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een vierdaags all-inclusive arrangement al voor €199,50. Voordeelhaartjes.nl.
7: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
8: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij voordeeluitjes.nl.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
10: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
9: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
10: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
11: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
12: Een hele goede morgen, 7:30. Je luistert naar Radio Rijnmond met op dit moment 1 file bij ons in de regio. Namelijk op de A27 Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. 4 kilometer en daar doe je 5 minuten lang over.
0: Dan gaan we naar Ed Alders met het weerbericht. Goedemorgen Ed.
13: Dag Peter, goedemorgen.
0: Wat brengt deze dag eigenlijk?
13: Nou, vandaag hebben we te maken eerst met veel bewolking. Er kan zelfs even een spatje regen uit het wolkendek vallen. Maar in de loop van de middag dan breekt de zon vaker door. Krijgen we uiteindelijk ook zonnige perioden voor de namiddag en voor vanavond. Nou, het wordt vanmiddag zo'n 23 graden. En de wind die waait matig en komt erbij dan uit het zuidwesten. En morgen een dag met heel veel zonneschijn tot de avond droog. In de loop van de avond bestaat de kans op een stevige onweersbui. Het wordt morgen al flink warmer. Het wordt landinwaarts wel 28 graden. Aan zee een graad of 25. En er staat niet veel wind. Ja, en vrijdag wordt de heetste dag van de week. Wellicht van de zomer tot nu toe. Met temperaturen van 32, 33 graden. Periode met zon ook. Maar ook kans op een stevige onweersbui. En het zal erbij drukkend warm aanvoelen.
0: Dankjewel Ed voor zover. We spreken je over een uur weer. Het is inmiddels namelijk 7:58. Tijd voor de hoofdpunten en die krijg je van Dave Datema. Goedemorgen Dave.
1: Goedemorgen. In Krimpen aan de IJssel heeft vanmorgen korte tijd brand gewoed in de werkplaats van een touwbedrijf. Dat vuur was vrij snel uit, maar de schade van de brand is aanzienlijk. Verslaggeefster Esther Schalkwijk.
14: De brand brak uit in de werkplaats van een bedrijf dat nylon touwen verkoopt. Gekleurde touwen voor bijvoorbeeld armbanden. De brand is snel geblust, maar de werkplaats is wel verwoest.
1: Onder meer het dak van de werkplaats ligt eruit. De brand was ontdekt door camera's van een beveiligingsbedrijf. Daardoor was de brandweer snel te plaatsen. Omdat er veel rook vrij kwam, werden extra brandweerwagens naar Krimpen gestuurd. De WOZ-waarde van een huis is het hardst gestegen in Vlaardingen bij ons in de regio. Daar ging die omhoog met zo'n 12,5%. Daarna volgen de Albrandswaard, Dordrecht, Ridderkerk en de Hoekse Waard. Dat meldt het CBS. De WOZ-waarde wordt gebruikt om de lokale last te berekenen, maar dan gaat het ook om het aantal vierkante meters van een woning en het percentage dat is vastgesteld door de gemeente. In de gemeente Albrandswaard is de WOZ-waarde het hoogst met gemiddeld €511.000 per woning. Het laagst is die in de gemeente Nissewaard met €339.000. En het is je misschien opgevallen dat het beeld van de wedstrijden op het WK niet altijd even scherp is. Dat heeft een reden. De NOS krijgt de beelden aangeleverd in 4K, maar vanwege de kosten worden ze in een lagere resolutie doorgestuurd richting de televisie, schrijft de Telegraaf. En dus zie je beeld in HD. Dat is nog steeds heel goed, maar een stuk goedkoper, want het scheelt honderdduizenden euro's. Maar er speelt meer, zegt RTL Nieuws, dat oranje shirt, dat hele felle, heeft ook zo zijn invloed op de beelden. Volgens een expert is het zo dat het oranje buiten de kleurruimte van een normale tv-uitzending valt. Daardoor vervallen sommige details en zien mensen bij sommige instellingen alleen maar een soort oranje vlek over het veld gaan. Je televisie op een dynamische stand zetten zou die problemen ietsjes moeten verminderen.
0: Jeetje, dat we anno 2026 dat de televisie moeten bijstellen om goed beeld te krijgen.
1: Ja, nou ja, goed, aan de andere kant, dat was altijd nog wel zo. Maar wat ook bijspeelt is dat wij bijvoorbeeld met onze ogen oranje beter kunnen onderscheiden dat televisies dat kunnen. Dus we hebben gewoon een hele ongelukkige keuze qua shirt.
0: Ik hoor nu mensen denken die kleurenblind zijn. Zijn het oranje shirts, weet je wel? Dat mensen dat denken.
15: Dit is Radio Rijnmond.
0: Shanna Spyro komt eraan. Eerste Sisters.

0: zijn de Sisters Sisters, I Don't Feel Like Dancing. En het grappige is, er doet een hele bijzondere muzikant mee met dit nummer. Niemand minder dan Elton John doet gewoon mee.
1: Nee, echt?
0: Ja, Elton John die heeft het pianoriffje ingespeeld. En hij heeft het nummer meegeschreven en ingespeeld dus. En de band was zenuwachtig. Die dacht, oh mijn god, moeten we Elton John gaan aansturen? Weet je wel, die legende. Maar Elton John, ja, die hoef je helemaal niet aan te sturen. Want die heeft het gewoon helemaal vlekkeloos ingespeeld in één keer. Zowel live als tijdens de opnames voor de single. Oh! Ah, je hebt hem misschien net al voorbij horen komen tijdens die plaat van de Sisters Sisters. Maar dit is dus het officiële startsignaal voor het spel dat we spelen. Namelijk de WK woensdag. En dat betekent dat we 2 keer een goed gevulde snackpan mogen weggeven. We hebben er net al 1 weggegeven aan onze vroegste vogel. En wat je nu moet doen is het woord goal appen.
1: Precies.
0: Heel simpel eigenlijk, hè?
1: En dan maak je dus kan op die heerlijk gevulde snackpan inderdaad.
0: Ja. Het enige wat je hoeft te doen is de Rijnmond app te openen. Die kun je gratis downloaden. Rechtsboven heb je dan de App Ons button. En dan kom je zo gezellig hier bij ons in de studio. Met het woord goal word je gewoon beloond met die goed gevulde snackman. Nou, dat zou toch fantastisch zijn. Ook fantastisch is de muziek die we draaien de komende paar minuten. Kenny Rogers en Dolly Parton komen eraan. Eerst Shanna Spyro voor je bij Rijnmond.

0: Shannon Spyro op je favoriete radiozender. Dit is Radio Rijnmond met Material Lover bij Peter en Milou. En ja, Milou, we kregen een bericht van Erik, vaste luisteraar van dit programma. Die zei, Milou, we horen je nooit meer over je relatie de laatste tijd. Je bent toch nog wel samen met je vriend Auke?
1: Ja, het korte antwoord is van niet.
0: Je bent niet meer samen. Hoe lang waren jullie samen eigenlijk?
1: Ik denk bijna 10 jaar. 8,5.
0: Ja,
1: zoiets.
0: Precies.
1: Dus
0: ja.
1: Op een gegeven moment dan ga je twijfelen. Ik ben 25. En dan ik vroeg mezelf eigenlijk af van, is dit het? Maakt dit mij gelukkig? Is dit wat ik voor me zie? Hè? Huisje, boompje, beestje. En het antwoord was van, niet helaas.
0: Nee.
1: En dan moet je keuzes gaan maken. Als je zo lang een relatie hebt, misschien herkennen mensen zich ook wel in dit verhaal. Is niet makkelijk. We hadden ook een koophuis samen 2 jaar geleden gekocht, ja, bijna. Ja. 2 katjes. Maar ja, ik vind mezelf echt nog te jong om dan hiervoor te settelen, terwijl je eigenlijk niet gelukkig meer bent.
0: Jullie zijn 2 fantastische mensen, allebei super lief. Dus het ligt niet aan jullie persoonlijk natuurlijk. Maar
1: nee.
0: De match is het dan even niet meer.
1: Nee,
0: om het zo maar
1: nee
0: te
1: soms
0: zeggen.
1: Dan kom je erachter dat je eigenlijk jezelf gelukkiger maakt dan iemand anders dat doet. En vice versa voor hem, hoop ik ook.
0: Ja, dat hoop ik ook inderdaad. Hey, spannend om zo'n stap te zetten natuurlijk. Maar hoe is het dan nu met je?
1: Nou ja, buiten de uitzending gaat het af en toe gewoon heel erg kak, om het zo te zeggen.
0: Ja.
1: Het leven is iets grijzer geworden, iets minder gesatureerd. Maar dat is helemaal niet erg, dat hoort erbij. En ik weet zeker dat er weer hele mooie tijden aankomen. Maar je moet ook eventjes door die zure appel heen, want het huis moet verkocht worden. Je moet dingen gaan verdelen, je moet een nieuw onderkomen zoeken. Nou, ik kan gelukkig terecht bij mijn vader, wat
0: heel
1: fijn
0: zeggen,
1: is.
0: Jullie zitten niet meer samen in hetzelfde huis,
1: nee,
0: hè?
1: Nee, vandaag komt ook de makelaar foto's maken, dus het huis staat binnenkort te koop. En ik ben gisteren officieel verhuisd naar mijn vader, met mijn 2 katjes erbij.
0: Ja, je 2 katjes. Ja, dat is toch. En hoe is het voor de katten? Want dat is ook een hele stap natuurlijk, andere woning even.
1: Nou, ik had denk ik uiteindelijk toch meer stress dan zij dat hadden. Ze waren wel een beetje gestrest, maar het is allemaal goed gegaan. En het allerliefste vond ik, vlak voordat ze kwamen gisteren, dat mijn vader zei, vindt het wel gezellig hoor, dat jullie alle 3 thuis komen wonen nu.
0: Oh, jij hebt zo'n lieve vader, hè?
1: Ja.
0: Dus het zijn ups en downs, het is ook wel spannend. Maar op dit moment is het dus vooral ook even kijken naar een nieuwe woning, denk ik, voor jou.
1: Ja, precies. Ik wil gewoon een heel gezellig, hoe we dat noemen, girls apartment, hè? En dus ik wil een roze bank en heel veel roze en heel veel groen.
0: Nee, joh.
1: Jawel, want ik hoef het helemaal met niemand meer te delen.
0: Oh, je wilt het nu helemaal naar je eigen smaak inrichten.
1: Precies.
0: En er is voorlopig ook niemand welkom, want ik denk niet dat een man dat gezellig vindt zo.
1: Alleen met 2 katten.
0: Nou, dat is wel hartstikke leuk. Ja, maar je bent dus echt even op zoek naar. En welke regio zoek je dan een woning?
1: Heel Rotterdam, Capelle en Nieuwekerk staan op mijn lijstje.
0: Oké.
1: Okay, dus dat is best wel. Nou ja, het is gewoon moeilijk, hè, hier bij ons in de regio. Maar ik vind het best wel een groot gebied.
0: Ja, nou, ik zie je gelukkig weer steeds vaker lachen. En volgens mij komt het helemaal goed met jou. Ik krijg ook heel veel reacties binnen van luisteraars. Alles is zeer herkenbaar, zegt Ilse bijvoorbeeld. Alleen bij mij duurde het 30 jaar voordat ik die beslissing nam. Nigel die zegt, ik heb echt kippenvel op dit moment. Maar dat huis zoeken. Peter, je kent nog wel een tv-programma waar ze je kunnen helpen. En dat doelt hij natuurlijk op Kopen zonder kijken, waar ik aan heb meegedaan. Brian die zegt, jeetje, sterkte Milou. Milou, ik ben 2 keer zo oud als jij, maar op dit gebied ben jij 2 keer zo wijs. Je bent een mooi mens van binnen en van buiten. En dat kan ik persoonlijk als presentator bij Rijnmond alleen maar onderschrijven.
1: Nou,
0: als collega van Milou, want je bent echt fantastisch. Je doet supergoed. Milou, lieve meid, vervelende situatie, ook voor Auke. Nu even lastig, maar het gaat goed komen, dat zegt Annemieke. En nog eentje, Jerry, speciaal voor jou, een hartje stuurt hij. Denk eraan, na regen komt de zon altijd weer op.
1: En zo is het.
0: En zo is het ook. Nou, dat is hartstikke lief, toch? Al die steunbetuigingen van onze luisteraars. Speciaal voor jou, omdat je zo'n fantastische vrouw bent. Zometeen Bastille en Britney Spears. Eerst Kenny Rogers en Dolly Parton. Islands in the Stream.

0: Wat een prachtig nummer is het toch, hè? Onvergetelijk. Islands in the Stream van Kenny Rogers samen met Dolly Parton. Je krijgt trouwens heel veel steunbetuigingen en heel veel liefde van onze luisteraars. Jacqueline die zegt bijvoorbeeld, oh Milou, met allemaal hartjes erbij. Wat verdrietig, maar het kan zo heerlijk zijn alleen.
1: Zo, zeg dat wel.
0: En Wiebe die zegt ook, lieve Milou, veel sterkte de komende tijd. Moedige beslissingen. En Ilse die vindt dat ook heel moedig. Net als Hans, die zegt ook, oh, je bent super lieve meid. Moeilijke tijd, maar je komt er wel.
1: Nou, hele dikke knuffel. Maar ik heb ook zin in wat vrolijks, hoor.
0: Nou, dat is ook zo. Oh, nou. Je wordt op je bekken bediend, Milou. Want er komt iets vrolijks aan. We gaan namelijk de WK, de goed gevulde WK snackpan weggeven.
1: Nou, zeker weten. Want
0: deze WK woensdag.
1: WK woensdag inderdaad is er bij Rijnmond. Tot het einde van de WK mogen we 2 keer per dag in onze, of 2 keer per uitzending bij ons, een snackpan, een hele goede, goed gevulde snackpan weggeven. En misschien ben jij wel de gelukkige. Simon uit Zwijndrecht, een hele goede morgen.
2: Nee, goedemorgen.
1: Volg jij het WK een beetje?
2: Sorry?
1: Volg jij het WK een beetje?
2: Ja, zeker. Elke dag even een wedstrijdje kijken. Liefst als ik thuis kom, gelijk televisie aan.
1: En ook die in de late avond?
2: Nou, ik moet eerlijk bekennen, ik heb Nederland-Japan ook gekeken. Maar ik kwam niet verder dan de eerste helft, want ik was zo moe. Ben ik toch naar bed gegaan.
0: Precies, met die wedstrijd ook, hè? Hey, en wie support jou? Maar wat vind je de leukste landen om te supporten, behalve Oranje natuurlijk?
2: Nou, ik kijk altijd al graag naar Frankrijk. Dus dat heb ik gisteren ook even gekeken. Die doen het altijd supergoed.
0: Kylian Mbappé weer gescoord, hè? 2 doelpunten, geloof ik. Ja, ongelooflijk. Ja.
2: Messi... Nou, ik heb 18 hier niet gezien, maar heb ik gezien dat Messi 3 keer heeft gescoord.
0: Gewoon 3 goals. Ja, daarmee is hij topscorer aller tijden. Tenminste, hij heeft de score van Miroslav Klose geëvenaard. En ja, dat is echt absurd natuurlijk. Hey, en we krijgen binnenkort weer een groepswedstrijd. En jij kunt er naartoe met die goed gevulde snackpan die je gewonnen hebt.
1: Gefeliciteerd.
0: Nou, dat is goed nieuws voor jou. Waar mogen we naartoe sturen? Welke plaats woon je?
2: Naar Zwijndrecht.
1: Naar Zwijndrecht.
0: Gaan we zeker doen. Hey, en geniet ervan, hè?
2: Nou, super. Hartelijk bedankt.
0: Oké, man. Dag, hoi, kerel. Maak er een mooie dag van.
2: Hetzelfde. Doei.
0: Zometeen Human League. Ruben Hinnen, de winnaar van The Voice, komt er zometeen aan met zijn nieuwste single. Eerst Bestel. Pompeii.

0: Yes, het is Britney Spears en Hit Me Baby One More Time.
1: En zometeen praten we met Jordi over het nieuwe Nationaal Monument voor Molukkers aan de Rotterdamse Lloydkade. Gaat premier Jette daar aanstaande zondag de langverwachte excuses aanbieden voor het leed wat deze eerste generatie is aangedaan? We vragen het straks aan Jordi zelf.
0: En zometeen krijgen we Victor Vlam op visite. En of je hem nou geweldig of vervelend vindt, zometeen krijg je antwoord op de vraag: wie is die Victor Vlam nou eigenlijk echt?
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25.

0: En jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
11: Goedemorgen, het is 8 uur. Je luistert naar Radio Rijnmond.
12: Zometeen de Human League, Don't You Want Me. Ruben Hidde, de winnaar van The Voice, komt eraan. En een klassieker van Wham is ook onderweg.
11: Maar eerst het laatste nieuws van Dave Datema. Dave, goedemorgen.
13: Goedemorgen. In Krimpen aan de IJssel heeft korte tijd brand gewoed in de werkplaats van het touwbedrijf. Dat vuur was vrij snel uit, maar de schade is aanzienlijk, zag ook verslaggever Esther Schalkwijk.
14: De brand brak uit in de werkplaats van een bedrijf dat nylon touwen verkoopt. Gekleurde touwen voor bijvoorbeeld armbanden. De brand is snel geblust, maar de werkplaats is wel verwoest.
13: Onder meer het dak van de werkplaats ligt eruit. De brand was ontdekt door camera's van een beveiligingsbedrijf. Daardoor was de brand weer snel te plaatsen. Er kwam veel rook vrij, daarom werden er extra brandweerwagens naar Krimpen gestuurd. Bij het topsportcentrum in Rotterdam-Zuid is vanmorgen vroeg een auto uitgebrand. Rond 6:30 stond de wagen volledig licht te laaien. De auto stond op een parkeerplaats pal naast de sporthal op een paar meter afstand. Het vuur is uiteindelijk niet overgeslagen naar de hal zelf. De brandweer heeft de zaak overgedragen aan de politie. Die moet gaan uitzoeken hoe het vuur is ontstaan en of er sprake is van brandstichting. In Rotterdam-Charloes is mogelijk een brandbom afgegaan bij een voordeur van een huis. Dat was rond 11 uur aan de Boerhavenlaan. Er was geen klap te horen, zeggen ooggetuigen. Wel was er een steekvlam te zien, daardoor ontstond brand. De bewoner van het pand was niet thuis, er is nog niemand opgepakt. Op het WK voetbal heeft regerend wereldkampioen Argentinië haar openingswedstrijd tegen Algerije met 3-0 gewonnen. Lionel Messi maakte alle drie de doelpunten. Daarmee is hij, samen met de Duitse Miroslav Klose, topscorer aller tijden op de WK's. Bij Algerije was er een basisplaats voor Feyenoord Hajj Moussa. Noorwegen won met 4-1 van Irak. Daar waren twee doelpunten van een andere wereldster, Erling Haaland. Frankrijk won met 3-1 van Senegal met twee doelpunten van Mbappé. Bij de laatste wedstrijd van deze avond en nacht, Oostenrijk-Jordanië, zitten we nu in de slotfase. Oostenrijk staat met 2-1 voor. Het weer. In de ochtend veel bewolking, plaatselijk wat regen. In de loop van de middagperiode met zon. Het wordt 22 tot 23 graden. Ook vanavond periode met zon. Morgen hetzelfde beeld, zonnig en droog. De temperaturen gaan omhoog naar 28 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
11: Dankjewel Dave. Krijg van mij de verkeersinformatie met op dit moment twee files bij ons uit de regio. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Sliedrecht-West en Alblasserdam. 3 kilometer doe je 5 minuten langer over. En dan ook verderop een file op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam-Prins Alexander en Moordrecht. 4 kilometer en daar doe je 5 minuten langer over.
12: En zometeen deze van de Human League.
15: Jouw recept voor een goede start van de dag.

0: Tandgeld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Bakfiets kopen, leasen of financieren? Na je proefrit gelijk meenemen of gratis laten bezorgen? Dat kan bij Megabike in Rotterdam. Bakfietsen van vele aanmerken zoals Urban Era. Megabike vind je aan het Oostplein in Rotterdam.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
8: Oké, we gaan.
5: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
10: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
12: Dit is Radio Rijnmond.
13: Eruit. Met Peter en Milou.
12: Radio met een grote R.

0: Er zit best wel wat variatie in dit nummer. Maar laatst was ik in een karaokebar in Rotterdam-Noord. En er was een gozer, die was knetterlam, die ging dit nummer doen. En die kende alleen maar de eerste regel. En die zong vervolgens het hele liedje met alleen maar die eerste regel. I was working as a waitress in a cocktailbar. Maar ook, I was working as a waitress in a cocktailbar. En dat ging niet maar door. En ik werd helemaal gek van die gozer. Maar ergens was het ook wel weer heel erg grappig natuurlijk. 7:50, welkom op deze gloednieuwe dag.
1: Op deze brand new day.
0: Bij Fonkel Nieuwe Kakelverse editie live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Vanuit met Peter en Milou op Radio Rijnmond. En vanochtend veel bewolking, plaatselijk een beetje regen. In de loop van de middagperiode met zon, middagtemperatuur 23 graden.
1: En de langste file in onze regio die staat op dit moment op de A20... tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. En heb je 6 minuten vertraging.
0: En Lionel Messi die schoot Argentinië met een historische hattrick naar een 3-0 overwinning op het WK gisteravond tegen het Algerije van Feyenoord Hartz Moussa. Messi heeft dankzij zijn 3 goals Miroslav Klose, dat is een Duitser, geëvenaard als WK-topscorer aller tijden. En hij is ook nog eens de eerste speler ooit die in actie is gekomen op 6 WK's.
1: En de pindakaasvloer van Wim T. Schippers keert volgende maand terug in het Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. En de vloer wordt weer opgebouwd als eerbetoon aan de bedenker die vorige week op 83-jarige leeftijd overleed helaas. En Schippers kan je kennen als de stem van Ernie, van Bert en Ernie.
0: Ja, en zometeen, ja, het wordt wel een heel bijzondere uitzending hoor. Komen er excuses namens Nederland van premier Jetten voor de Molukse gemeenschap. Er komt hier een monument te staan op het Lloydkwartier. En ineens is ook de aanwezigheid van premier Rob Jetten aangekondigd. Maar is het wel nodig voor Nederland om excuses aan te bieden? En je kent hem van zijn mening op televisie en in talkshows. Maar wie is Caperna Victor Vlam nu eigenlijk echt? Hij komt zo meteen bij ons op visite. Na de Voice-winnaar Ruben Hille met zijn nieuwe single 20 Seconds.
2: I've got

0: 80, 90 en nu een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond met Wham en Wake Me Up Before You Go Go.
1: De komende zondag 21 juni is een historisch moment voor Rotterdam en voor de Molukse gemeenschap. Want na 10 jaar hard werken wordt aan de Lloydkade het Landelijk Nationaal Moluks Monument onthuld. Precies op de plek waar in 1951 de schepen met Molukse kneelmilitairen aankwamen. En de lading van die dag is nog groter geworden, want premier Rob Jetten die komt namelijk spreken. En de verwachting is dat er zomaar eens excuses kunnen komen voor de behandeling van de eerste generatie.
0: En Jordi Taamata, bestuurslid van de Stichting Landelijk Moluks Monument, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jij zet je hier al jaren voor in voordat het monument er komt. Wat betekent de onthulling van dit monument aankomende zondag voor jou persoonlijk?
2: Ja, persoonlijk is het natuurlijk een heel moment waar wij als bestuur gezamenlijk al meer dan bijna al 10 jaar aan hebben gewerkt. Dit hebben we eigenlijk niet alleen gedaan, maar ook samen met de gemeenschap. Die gewoon heel vrijwillig dit initiatief hebben gedaan. En dit resultaat is nu dat wij het monument gaan onthullen op 21 juni.
1: En het is een prachtig monument, maar ik hoor mensen aan de andere kant van de radio ook denken, waarom duurt dat 10 jaar?
0: Ja, 10 jaar is lang.
2: Ja, omdat het 5 jaar geduurd heeft om te kijken, waar moeten we zijn bij de gemeente? Wie wilt ons helpen? En uiteindelijk na 5 jaar dachten, laten we dan zelf het initiatief starten om een stichting op te richten. En eigenlijk vanuit die gedachte hebben we eigenlijk gedacht, hoe gaan we dit oppakken? Dus hebben we eigenlijk gewoon gedacht, laten we kijken of we dit samen met de gemeenschap kunnen doen. Dus we hebben eigenlijk ook Molukse kunstenaars gevraagd om een idee eigenlijk naar ons op te sturen. En eigenlijk zodoende het traject gestart, waarbij we elke keer feedback hebben opgehaald binnen de gemeenschap, in Rotterdam, maar ook verder buiten.
1: Ja, ik hoor het al. Het is een heel lang traject geweest. Zelfs de uitleg duurt lang. Dus het is inderdaad een heel lang traject geweest.
0: Ik ben er van de week al langs gelopen, Jordi, toen er geplaatst werd. En ik kan je vertellen, het is een heel mooi monument geworden. Maar ik ben ook even benieuwd, want jullie werden eigenlijk een beetje eerder deze week overvallen met het nieuws dat premier Jetten aankomende zondag ook op de Lloydkade komt. Wat ging er toen je heen toen je dat hoorde, dat de premier erbij is?
2: Ja, dit hadden wij nooit verdacht natuurlijk dat dit zou gaan gebeuren. Dus het was wel even, toch wel een mooi moment dat hij komt.
1: En waar hoop je op?
2: Ik hoop dat hij dus eigenlijk begint te erkennen wat er eigenlijk 75 jaar geleden is gebeurd en daarna. En eigenlijk ook in de geschiedenis ervoor. Dat er uiteindelijk ook wel later fouten zijn gemaakt. En ook wel erkent wat er is gebeurd met de Molukse gemeenschap. Ja. In 75 jaar.
1: Maar is dat niet een beetje mosterd na de maaltijd? Ik bedoel, heel veel mensen zijn natuurlijk ook wel overleden die dat hebben meegemaakt.
2: Ja en nee. Aan de ene kant, misschien voor veel mensen kan het mosterd na de maaltijd zijn. Maar ik denk juist dat het goed is dat dit gewoon eigenlijk uitgesproken wordt door iemand van het kabinet.
1: Kun je heel kort uitleggen wat het onrecht is dat de Molukse gemeenschap is aangegaan en waardoor die excuses op zijn plaats zouden zijn?
2: Ja, in eerste instantie natuurlijk gewoon voor de tijdelijke komst naar Nederland. Het uiteindelijk het laten zich huisvesten gewoon in de voormalige woonorde en concentratiekampen. Daarnaast uiteindelijk ook gewoon de vele beloftes die zijn gedaan in de jaren dat zij eigenlijk in het begin de jaren hier in Nederland woonden.
1: Ja, in het journaal hoorden we ook over de niet betaalde knilpensioenen en over de wens van ereherstel. Er komt nu een onafhankelijk onderzoek. Denk jij dat excuses van Jetten genoeg zijn? Of zouden ze daarna over geld moeten gaan praten? Over rechtseerherstel en over die pensioenen bijvoorbeeld?
2: Ja, daar zijn denk ik wel de meningen over verschil. Maar ik denk dat het juist goed is dat er onderzoek naar wordt gedaan. Zo kan je uiteindelijk ook wel de feedback ophalen wat er gewoon eigenlijk binnen de Molukse gemeenschap speelt. En ik denk dat dat een duidelijke zaak moet zijn. Dat als je gaat praten over eerherstel of over onbetaalde pensioenen, et cetera, dan zou je eigenlijk eerst met de Molukse gemeenschap om de tafel moeten zitten om eigenlijk aan te horen wat zij ervan vinden.
1: Ja, en is het niet zo dat er heel veel is misgegaan in de geschiedenis en dat je overal dan excuus voor kan aanbieden en overal wel een soort van eerbetaling aan zou kunnen doen?
2: Niet, want uiteindelijk, dit stuk is eigenlijk gewoon nog maar 75 jaar geleden. Ja. En ik denk dat dit tijdsbestek vrij kort is en dat het gewoon voelbaar is dat het gewoon nodig is.
1: Ja. Jordi Taamata van de Stichting Landelijk Molukse Monument. Ontzettend bedankt voor je tijd. Heel veel succes en een mooie gedenkwaardige dag ook gewenst. Hè, komende zondag.
2: Jullie ook hartstikke bedankt.
1: Ja, natuurlijk. Graag gedaan. Het monument heet trouwens Ulu Kora. Zeg ik dat goed?
2: Helemaal.
1: Ulu Kora, top. Aanstaande zondag, 21 juni, dus om 3 uur aan de Lloydkade in Rotterdam. En meer informatie vind je ook op de website van die stichting Landelijk Molux Monument. Zometeen ABBA, Mariah Carey komt er ook aan. Maar eerst Danny Vera, Like It Always Was.

0: Danny Vera, like it always was bij Radio Rijnmond. En zometeen is hij te gast, hoor. Niemand minder dan mediadeskundige Victor Vlam bij ons in de studio. En we mogen hem het hemd van het lijf vragen.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womo Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womo Alexandrium.
3: Voordeelhuisjes.nl. Boek nu 4-sterren hotel De Bontewever in Assen. 3 dagen all-inclusive, al voor €179.
4: Voordeelhuisjes.nl. Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
3: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
5: Voordeeluitjes.nl.
6: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
8: Op zaterdag 20 juni speelt Oranje tegen Zweden. Het WK voetbal kijken zonder lekkere hapjes? Dat is toch gewoon buitenspel? Daarom is het vandaag WK Woensdag bij Radio Rijnmond. En geven we goed gevulde snackpannen weg. Dus, hoor je de scheidsrechter fluiten? App dan meteen Goal via de Rijnmond-app. En voor je het weet zit jij te snacken alsof Oranje met 3-0 voor staat. Oranje kijken, dat doe je pas echt lekker met de bordevolle Rijnmond snackpan.
9: Zalet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
10: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
11: Een hele goede morgen, 8:40. Je luistert naar Radio Rijnmond. Je krijgt van mij de file-informatie met 2 files op dit moment bij ons in de regio. Namelijk op de A15, Gorkum richting Rotterdam, tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost. 5 kilometer, 10 minuten vertraging heb je daar. En een andere kleinere file op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 3 kilometer en daar doe je 5 minuten langer over.
0: En het zonnetje in huis is Ed Alders. En dat mogen we best wel letterlijk nemen, want de zon die schijnt uitbundig vandaag, denk ik, of niet? Ed, goedemorgen.
12: Nee, dat denk ik niet, Peter. Een hele goede morgen.
0: Goedemorgen.
12: Ja, nee, het is bewolkt, sorry, op dit moment. En er valt zelfs plaatselijk een beetje lichte regen, Peter. En dat heeft te maken met het instromen van zeer warme lucht. Pas in de loop van de middag komt de zon er vaker bij. In de namiddag en avond zijn er dan perioden met zon. De maximumtemperatuur komt uit op zo'n 22 of 23 graden. En dat bij een matige wind uit het zuidwesten. Morgen, nou, dan krijg je hier zin. Dat is een dag met veel zonneschijn. Tot de avond blijft het in ieder geval droog. Maar morgenavond is er een behoorlijk grote kans op een stevige onweersbui. Dat zou dan eventueel ook een bui kunnen zijn met veel neerslag, met hagel, met zware windstoten ook. Dus houd morgen de berichtgeving goed in de gaten. De temperatuur komt hoger uit. Landinwaarts morgen 28 graden. Langs de kust een graad of 25. Ja, een vrijdagperiode met zon. Kans op een onweersbui. Volgens de laatste berekeningen lijkt dat tot ver in de middag sterk mee te vallen. Het wordt erg warm met temperaturen tussen 30 en 33 graden. Drukkend zal het ook zijn, Peter. Ja, en dan in het weekend periode met zon. Kans op een regen- of onweersbui, maar die kans lijkt op dit moment niet al te groot. Het blijft ook drukkend warm en temperaturen in de middag, ja, ze komen zo uit tussen de 26 en 29 graden.
0: Dankjewel, Ed, voor zover. We spreken je volgende week weer. Want morgen is Steven van der Gijs aan de beurt. Het is inmiddels 8:30 en tijd voor de hoofdpunten. Die krijg je van Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
13: Goedemorgen. De brandweer heeft een drukke ochtend achter de rug. Bij het topzorgcentrum in Rotterdam-Zuid is een auto uitgebrand. Rond 7:30 gebeurde dat. Stond een lichte laaier pal naast de sporthal op een paar meter afstand. Het vuur is niet overgeslagen op de hal zelf. De brandweer heeft de zaak overgedragen aan de politie, want die moet gaan uitzoeken of het vuur is aangestoken. Vanmorgen ook een brand bij een bedrijf in Krimpen aan de IJssel. Een touwfabriek. Die brand ontstond rond 6:00 vanmorgen aan de Van der Giessenweg. In eerste instantie kwam er veel rook vrij. De brandhaard zat pal achter de deur waar de brand naar binnen ging. En het vuur was vrij snel geblust. Wel is de werkplaats verwoest. En dat was de avond en de nacht van de vedette op het WK voetbal. Want de toppers kwamen in actie. En hoe?
14: Dit is goed. En dan zit hij erin. En natuurlijk is het Erling Haaland die hem maakt.
15: Daar komt nog een kans en Mbappé. Is dit een boodschap aan alle volgers van het WK? Hij is er weer. Eén helft onzichtbaar. En dan zo'n glorieuze uithaal.
16: González natuurlijk weer naar Messi. Messi! Weer Messi! Een hat-trick van Lionel Messi. Zijn 16e WK-goal.
0: Ja, dat is Rotterdammer Armand Afsarogu, die gewoon even een Braziliaanse sportcommentator nadoet.
13: Ja, ik dacht even van, goh, krijgen we nou Zuid-Amerikaanse taferelen op de publieke omroep.
0: Mooi,
13: nou ja, even de uitslagen doornemen. Noorwegen won met 4-1 van Irak. Erling Haaland 2 keer. Mbappé 2 keer in de wedstrijd tegen Senegal. Werd 3-1. Messi dus met een hattrick tegen Algerije. Daar 3-0. Oudste speler ooit die 3 keer scoorde in een wedstrijd op het WK. Dat record stond op naam van Ronaldo. 2018, toen was Ronaldo al 33 jaar. Ook was het de 16e goal van Messi op een WK, waarmee hij gedeeld topscorer is ooit. Die titel deelt hij met Miroslav Klose van Duitsland. Oostenrijk won net van Jordanië met 3-1. De komende avond en nacht komen er weer wat grote kanonnen in actie. Harry Kane van Engeland en Cristiano Ronaldo van Portugal.
0: Ja, en Ronaldo kennende, die laat het hier niet bij zitten natuurlijk. Die wil dat record terug in handen krijgen.
13: Hij is al 40, hè?
0: Ja, dat maakt hem niet uit.
17: Dit is Radio Rijnmond.
0: Zometeen Cloud en Mariah Carey, maar eerst ABBA voor je, Dancing Queen.

0: is ABBA en Dancing Queen op je favoriete radiozender. Dit is Radio Rijnmond met Peter en Milou. En we hebben visite vandaag, Milou. Wat gezellig, hè?
1: Gezellig. Hij kwam bij ons in de studio.
0: Ja, Victor Vlam, mediacommentator, communicatie-expert uit Capelle aan de IJssel. Onder andere bekend van tv-optredens in Vandaag in Zij, De Oranje Zomer en Nieuws van de Dag. Een hele goede morgen.
2: Ja, goedemorgen, jongens. Ja, fijn om hier te zijn.
0: Heel leuk om hier te zijn. We mogen jou het hemd van het lijf vragen.
2: Tuurlijk mag dat, ja. Dat is meestal een inleiding voor het stellen van hele kritische vragen.
0: Ja, precies. Ja, valt een reuze mee. We hebben een gezellig programma. De toon is altijd goed. Maar wat ik persoonlijk mooi vind aan jou, en daar wil ik mee beginnen, is dat ik het gevoel heb dat je altijd wel streeft naar eerlijkheid.
2: Klopt.
0: Dat vind ik mooi aan jou.
2: Ja, maar ik denk dat heel veel mensen dat tegenwoordig niet doen, omdat we in een tijd leven van veel politieke correctheid. Dus ik denk dat dan moet je ook gewoon, dan is het onderscheidend om eerlijk te zijn.
0: Ja, maar ik bedoel vooral ook eerlijk als je bijvoorbeeld een keer een fout maakt of als je iets stoms hebt gezegd, dan kom je daar ook wel weer op terug.
2: Klopt.
0: Dus behalve je mening geven, wat je ook eerlijk doet.
2: Ja.
0: En dat vind ik dan wel weer bijzonder. Dat zie je andere meninggevers niet zo snel doen. En ik waardeer het ook dat hoe extreem je mening ook is af en toe, je kunt het wel altijd goed beargumenteren. Tot zover het positieve nieuws. Nee hoor. Maar voor sommige mensen, je hebt echt een rode lap op een stier. Hè? Voor sommige mensen.
2: Ja, dat is wel. Ja, dat is als je je mening geeft over dingen, dan zijn er mensen die het radicaal ermee oneens zijn.
0: Dus ja.
2: Er zijn mensen die inderdaad grote tegenstanders zijn. Ja.
0: Ik heb zelfs een collega gehad die zei: Victor Vlam, moet je niet meer bellen hoor. Dat is echt waar. Wat wil je bereiken? Welke rol wil jij spelen in het maatschappelijk debat?
2: Nou, ik vind het wel gewoon belangrijk om debatten open te breken soms. Dus ik lever commentaar op dingen. En ik denk dat het ook wel goed is om sommige discussies te voeren die andere mensen misschien niet durven voeren. Ik vind bijvoorbeeld echt van deze tijd, als je een onderwerp wat mij wat nader aan het hart is, dat wij een beetje een diploma-democratie geworden zijn. Dat heel veel mensen zonder diploma eigenlijk niet toegang hebben tot het maatschappelijk debat. Ik vind dat iets wat een groot probleem is eigenlijk. Dus ik probeer dat open te breken bij dingen. En dan moet je af en toe een klein beetje provoceren. En dan gaan mensen erover nadenken. Dus het heeft wel een bepaalde functie.
0: Ja, het heeft iets. Je wil iets positiefs bewerkstelligen in de maatschappij.
2: Ja.
0: En wat is de reden daarvan? Wat maakt het dat jij denkt, ik moet dat zijn, die persoon?
2: Ja, ik heb daar ook wel eens over nagedacht. En dat is altijd een beetje psychologie van de koude grond. Als je bij jezelf gaat nadenken waar het vandaan komt. Maar ik heb geen kinderen. Ik heb ook geen kinderwens. Ik denk dat er ergens wel een soort diep van verlangen zit om toch iets na te laten. Dat klinkt misschien een beetje zoetsappig, maar ik denk dat het wel een rol speelt. Dat ik iets wil doen voor de samenleving. Op deze
0: het klinkt een beetje zoetsappig. Ook wel een beetje Trumpiaans. En ook wel een beetje van ego-achtig. Van ik wil iets nalaten. De grote V van Victor
2: Ik kom
0: Vlam.
2: Even het land redden, inderdaad.
0: Nou, inderdaad. Ja.
2: Precies,
0: zit dat er ook een beetje in?
2: Ja, misschien ergens inderdaad wel, als ik eerlijk ben. Ja.
0: Je woonde 7 jaar van je jeugd in Amerika. 2 keer 3,5 jaar.
2: Ja.
0: Je werd een beetje ontvoerd door je ouders, geloof ik, hè? Daar
2: ja, die wilden heel graag naar de Verenigde Staten. Mijn vaders werk eigenlijk verplaatste zich daar naartoe. Dus toen moest ik mee.
0: Wat was het werk van je vader?
2: Hij werkte bij de luchtmacht, was daar personeelsofficier. En hij werd uitgezonden om te werken voor de Verenigde Naties. Dat is waar we in New York gingen. Dus het grote hoofdkwartier wat daar staat. En later voor het NAVO-hoofdkwartier in Norfolk, Virginia. Dus toen heb ik een beetje een progressieve linkse staat gehad en een wat meer rechtere, conservatievere staat, Virginia. Zeker in die tijd was dat echt een republikein. Staat.
0: En dat voor zo'n provocateur als jij. Ja. Zo'n provocateur in de dop toen nog. Hè? Maar daar komen we zo meteen op terug.
1: En wat neem je van die tijd nog steeds mee in je dagelijks leven?
2: Nou, ik vind een van de mooie dingen van Amerikanen vind ik dat zij echt een mentaliteit hebben dat je daar je kop boven het maaiveld mag steken. In Nederland hebben we dat wat minder. Maar in Amerika mag je echt gewoon apart zijn en gek zijn. En ik denk dat dat een van de redenen is waarom er heel veel innovatie, hè, zoals de iPhone en noem het allemaal maar op, uit dat land komt. Omdat er ook gewoon heel veel gekke mensen rondlopen daar.
0: Ja, dus daar past je ook wel een beetje bij natuurlijk.
2: Ik pas er eigenlijk best wel goed
0: bij. Even wat goed, maar je hebt daar gewoond en je hebt je vader wel vervloekt, hè? Dat je daar naartoe moest voor de tweede keer.
2: Ja, ik vond dat helemaal niet leuk. Als je natuurlijk op een gegeven moment 15 bent en dan moet je al je vrienden achterlaten. En dat is net de puberteit en zo, dus dat is echt verschrikkelijk, hè?
0: Ja, dat was net een tijd dat je een beetje vrienden begon te maken. Want dat is niet altijd geweest, hè? Het is ook wel eens, je hebt ook wel eens een lastige periode gehad toen je nog in Nederland woonde, toen je jong was.
2: Ja.
0: En niet altijd kon aanhaken. Kun je daar iets meer over vertellen, over de onzekere kant die ook in Victor Vlam zit?
2: Nou ja, kijk, omdat je gewoon, ik ben altijd een beetje een apart figuur geweest. Als je vroeger op school zit, dan als je goed bent in sport, dan kan je al best wel ver komen als jongen. Als je er goed uitziet, kan je ook. Ik was niet goed in sport. Ik was niet verschrikkelijk sociaal. En dat betekent dat je dus altijd een klein beetje je eigen weg daarin moet zien te vinden. En dat is gewoon lastig. En ik ben ook een beetje een Einzelganger daarin. Ik vind het eigenlijk best wel fijn om alleen te zijn, wat ook natuurlijk niet heel erg normaal gedrag is. Dus dan moet je gewoon harder werken om daar uiteindelijk aansluiting te vinden. Ik denk tegelijkertijd dat dat van die dingen zijn waar je uiteindelijk wel veel door leert. Want je wordt er sterker door. Dat is gewoon uiteindelijk waar het voor zorgt. Dus je wordt gewoon in heel veel dingen, leer je wel je eigen weg te vinden. En dat is iets wat heel positief is.
0: En heeft dat er nou ook voor gezorgd dat je later wat meer bevestiging wilde door bijvoorbeeld jezelf meer te laten gelden en je mening te geven?
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat dat tot een soort van drang heeft geleid inderdaad. Dat je denkt van nou, ik ga nu even laten zien dat ik wel degelijk wat waard ben. Dat je misschien ergens miskend voelt. Hè? Dat je niet voldoende gezien wordt in je jeugd. Dus ik denk dat dat soort psychologische dingen altijd wel een rol spelen, ja.
0: Ja, nou, kijk, die mate van zelfreflectie die hij heeft, dat vind ik dan wel bijzonder, inderdaad. Dat zie je niet zo vaak bij de meninggevers. Nee, klopt, inderdaad. We laten zo meteen uitgebreid verder, natuurlijk. Ja, je moet in 2 keer 4 minuten, moet je iemand heel goed leren kennen. Dat is best wel ingewikkeld, natuurlijk. Ja.
2: Maar dat is wat dit vak natuurlijk van jou lastig maakt.
0: Ja.
2: Het zijn hele korte gesprekjes steeds.
0: Ja, klopt. Maar dat weet jij als geen ander. Dat heb je bij die talkshows ook vaak. Zometeen Cloud. Christopher Cross komt er ook aan. En we praten dus verder met Victor Vlam naar Mariah Carey.

0: Ça c'est mon dernier mot.
1: Cloud en la da da da, mon dernier mot.
2: Ik vond dat hij er lekker uitkwam.
1: Hij kwam goed eruit, hè?
2: Ik durfde het niet aan. Ik zei, wil jij hem afkondigen? Daar ben ik wel blij om. Het is 13 minuten voor 9. Luister naar Radio Rijnmond. De kapellenaar Victor Vlam is de gast bij ons in de studio. Die ken je van zijn scherpe meningen. In zijn podcast Victor Duit TV. Maar ook in televisieprogramma's als Vandaag in Zeit. Nieuws van de dag. Ik zeg kapellenaar en enigszins verbaasd. Omdat jij komt natuurlijk veel in Hilversum. Wat heb je met Capelle aan de IJssel? Waarom is dat zo'n leuke plaats voor je om te wonen?
3: Ik heb jarenlang in Rotterdam gewoond. En ik heb in Kralingen gewoond, 15 jaar lang, eigenlijk met heel veel plezier. En op een gegeven moment denk je, het is gewoon heel burgerlijk eigenlijk. Dat je op een gegeven moment denkt van ja, ik vind het toch wel fijn om net wat ruimer te gaan wonen. En de huizenprijs net wat beter daar. Je kunt parkeren net wat fijner en dat soort dingen. Dus het is heel praktisch ingegeven. Maar ik woon er verder heel fijn hoor. Dus ik vind het een heel fijn... het is een fascinatio, dus dat is echt ideaal eigenlijk, vind ik.
2: Ja, maar je zegt burgerlijk. En dat voor iemand die eigenlijk een beetje bang is voor saaiheid, hè?
3: Ja, nou, het was ook wel echt een mentale stap hoor, om naar Capelle. Ik dacht echt bij mezelf van wat gebeurt er met
2: mij? Maar jij houdt helemaal niet van saai en van conservatief, toch? Ik bedoel, jij bent een beetje van het recalcitrant. Heb je dat niet van je vader ook?
3: Een beetje wel hoor, een beetje wel. Mijn vader was ook wel dat. Mijn vader was ook wel iemand die mensen de waarheid kon zeggen. Dus zo stond hij ook wel bekend, ja. Dus dat zit er ook wel een beetje met de paplepel in gegat, ja.
2: Waarom heb je zo'n hekel aan het wokisme, aan woke en aan deugen en correctheid?
3: Ik vind het gewoon de nieuwe religie die we tegenwoordig hebben. Dus ik denk dat we eigenlijk op een gegeven moment het christelijke, dat hele burgerlijke van ons hebben afgeschud. En je ziet dat woke daarvoor in de plaats is gekomen. Dus het is een hele soort van onderdrukkende moraal die we hebben. Er zijn heel veel dingen die je niet meer mag en dergelijke. En dat vind ik er vaak ontzettend problematisch aan. Dus de taal die je gebruikt. Hè, je moet heel erg oppassen dat je niet één verkeerde opmerking maakt. Want direct word je bijna gecanceld. Ik denk dat dat uiteindelijk heel slecht is voor het maatschappelijk debat wat we voeren.
2: En wanneer kwam je erachter dat jij daar een belangrijke rol in kan spelen? Tussen aanhalingstekens belangrijk, hè? Want je moet jezelf wel relativeren. Kan je dat ook?
3: Ja, zeker. Ja, ik denk dat het eigenlijk, ik denk dat het helemaal niet zo belangrijk is eigenlijk. Ik denk dat het wel meevalt. Maar je probeert gewoon jouw bijdrage aan het maatschappelijk debat te leveren. En een van de dingen die ik altijd heb gedaan is dat heb ik in Amerika ook geleerd op school daar. Om daar mijn high school daar af te studeren, moesten alle laatste jaars een speech houden voor de hele school. Dus inderdaad, dan sta je voor een paar honderd mensen. Elke dag heb je een andere laatste jaar die daar een verhaal houdt. En ik dacht van, ik ga mijn verhaal houden over het legaliseren van prostitutie. En dit is dus een conservatieve staat. En toen ik dat onderwerp had aangekondigd, nou, direct heel veel commotie, want alle leraren dachten van, kan dit wel? En dat soort dingen. Dus een extra vergadering van de leraren. Uiteindelijk hebben ze het gewoon toegestaan. Uiteindelijk heb ik daar natuurlijk een heel, bijna rationeel verhaal gehouden. Het is gewoon het Nederlandse beleid dat ik daar aan het verdedigen was. Maar dat gaf me een soort van kick. Van, het is grappig om daar iets te bewerkstelligen. Ja. Terwijl je gewoon eigenlijk een heel rationeel argument daar hebt. En tegelijkertijd doet wat mensen.
2: En is het dan, ik wou zeggen. Dus het is niet alleen puur shockeren. Het is ook dat je echt iets wil overbrengen daarmee.
3: Ja, er zat gewoon denk ik een sterk argument achter. Want dat is de reden waarom we doen.
2: Maar die combinatie levert wel een sprongetje van je hart op, zeg maar.
1: Maar wat is de prijs die je ervoor betaalt?
3: Nou, de prijs, er is echt een prijs. En dat is gewoon dat, ook vanwege dat wokisme. Dat er gewoon heel veel mensen een hele sterke mening over je hebben. Ik ben er echt vrienden door verloren door op televisie meningen te verkondigen. En dat vind ik heel bizar, want het is niet alsof ze onbekend waren met mijn meningen. Maar het is als je het op televisie zegt, dan worden zij er ook weer op aangesproken door andere mensen. En dan krijgt het een soort versterkend effect. Dus het is echt bizar om dat te zeggen.
1: Maar wat doet het met je? Hoe ga je er dan mee om?
3: Ja, ik vind dat dus heel triest. Ik vind dat echt lastig. En tegelijkertijd, ik vind het ergens gewoon dat ik denk van ik vind dat oneerlijk. Dus ik ga me het ook niet per se door laten beïnvloeden. Want ik zou het een beetje bizar vinden als ik dan tot de conclusie zou moeten komen van dan ga ik die dingen niet meer zeggen. Volgens mij is mijn mening heel redelijk. En ik probeer het inderdaad te onderbouwen. En volgens mij wordt het ook door heel veel mensen gedeeld. Het zou gek zijn als ik zou zeggen van ik ga het niet meer zeggen omdat mensen dan dat niet goed vinden. Dus ik vind het niet eerlijk om voor die keuze te worden gesteld. Dat het feitelijk het kiezen is tussen een vriendschap en een mening. Maar dat is wel wat we zien in deze tijd.
2: Maar het is toch heel verdrietig ook voor je?
3: Dat is verdrietig. Ja.
2: Wat doet dat met je? Ik bedoel...
3: Dat vind ik gewoon echt lastig inderdaad, ja. Ja. Nee, dat vind ik gewoon echt heel moeilijk. Dat is lastig. Kijk, je ergens op een gegeven moment, je gaat verder en je zet je er overheen natuurlijk. Ja. Maar dat is wel heel gek.
2: Vrienden verliezen vanwege je mening.
3: Ja.
2: Maar dan moet je dan niet je definitie van vrienden aanpassen, zegt Elian via de Rijnmond-app.
3: Ik vind dat een hele goede vraag inderdaad. Want er zijn wel meer mensen die dat soort dingen zeggen van waren dat wel inderdaad vrienden? En kijk, ergens begrijp ik die reactie en tegelijkertijd, het waren echt vrienden. Dat is dus het lastige ervan.
2: Ja.
3: Alleen, ik denk dus dat een van de problemen is van deze tijd, is dat we daar iets te rigide in zijn. Ik denk dat ik echt vrienden met iedereen zou kunnen zijn, of je nou heel erg links bent of heel erg rechts. als je gewoon een goed karakter hebt, dan heb ik geen problemen met je.
2: Nou, dat is heel mooi gezegd. Dus Victor Vlam past niet helemaal op een tegeltje. Ja. Maar we kunnen misschien via chat iets inkorten. Tot slot, je mag ons programma nog even fileren.
3: Ik vond het eerlijk gezegd heel erg gezellig. Ik vind jullie studio echt super mooi hier.
2: Ja.
3: Ik ben wel ooit een keer bij Rijnt-Jan geweest. En zaten we in een of andere kelder ergens. En denk ik van, waar ben ik in het land?
2: We hebben Rijnt-Jan ook niet verteld dat we een nieuwe studio hebben neergezet, hoor. Hij zit nog steeds in de kelder. Nee, Rijnt-Jan is ook hier. Rijnt-Jan is, we hebben hier gewoon een nieuwe studio gebouwd. Ja, en hem hoor je weer vanaf 4 uur vanmiddag.
3: Ja, precies. Heel leuk. Ik vond het hartstikke gezellig om hier te zijn.
2: Hartstikke leuk. Wij vonden het ook leuk dat jij er was. En we hopen je snel weer te begroeten. En goede reis naar Capelle aan IJssel. Even lekker rustig aan, hè? Want jij doet niet zoveel thuis, geloof ik, hè?
3: Nee, echt niet.
1: Heerlijk.
3: Ik ga het rustig aan.
2: Heel rustig aan. Trekt hij zich weer even terug. En om zijn mening te geven, zie je hem dan weer in de oranje zomer. Of niet in vandaag in Zeid meer, geloof ik.
3: Nee, maar morgen wel de oranje. Of nee, dus vrijdag weer de oranje zomer.
2: Ja, het lijkt me een ingewikkelde agenda. Want nieuws van de dag komt ook nog geregeld voorbij. En eruit met Peter en Milou natuurlijk. Heel ingewikkelde agenda. Ja. Victor Vlam hoorde je hier bij Peter en Milou op Radio Rijnmond.

0: Christopher Cross en Ride Like the Wind hier bij Peter en Milou op Radio Rijnmond.
1: En zo meteen gaan we de boer op met Ruud de Boer. En hij begint natuurlijk traditiegetrouw met de 5 na 9. Met vandaag onder andere Mo, Raccoon en Pink voor je.
0: Nou, dat wordt een heerlijke 5 na 9. Zo meteen de boer op tussen 9 en 12 met de one and only Ruud de Boer. Veel plezier.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam... of kijk op maxgoud.com.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij AutoStorm in Spijk en Isse.
6: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
7: Steun onze redders op zee.

0: volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
5: Get ready for the OG.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: In Dordrecht is het 18 graden. Goedemorgen, je bent bij de boer op. Ja, de koffiecorner is weer geopend. Hè. Je kunt meepraten. Heb jij ook zoveel te klagen over de beeldkwaliteit van het WK? Er schijnt een reden voor te zijn. Of misschien is het allemaal gedoe om niks. En de pindakaasvloer keert terug bij het Rotterdamse Boijmans van Beuningen Museum. Als ode aan kunstenaar Wim T. Schippers. Is dat onzinnig of juist heerlijk eigenwijs? En ik heb zometeen een jonge dame in de uitzending die de 8:55 heeft aangevraagd. Dus ze heeft een bijzonder beroep, althans dat vind ik. Dat en meer, zometeen in de boer. Op eerst het laatste nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
8: Goedemorgen. De politie heeft vorige week in Barendrecht een man opgepakt voor witwassen. Het gaat om een 47-jarige man uit Capelle. Bij een doorzoeking van zijn huis werden onder meer drugs, munitie, dure tassen en kleding aangetroffen. Ook is een Porsche in beslag genomen. Er wordt nu uitgezocht waar al die spullen vandaan komen. Het voorarrest van de man is inmiddels met 2 weken verlengd. In Krimpen aan de IJssel heeft vanmorgen vroeg korte tijd brand gewoed in de werkplaats van een touwbedrijf. Het vuur was vrij snel uit, maar de schade door de brand is aanzienlijk. Verslaggever Esther Schalkwijk.
9: De brand brak uit in de werkplaats van een bedrijf dat nylon touwen verkoopt. Gekleurde touwen voor bijvoorbeeld armbanden. De brand is snel geblust, maar de werkplaats is wel verwoest.
8: Onder meer het dak ligt eruit. De brand was ontdekt door camera's van een beveiligingsbedrijf. Daar was de brand weer snel ter plaatse. De Rotterdamse crypto-platform Knaken komt 2 weken later dan beloofd met informatie voor klanten. Het platform heeft tot eind juni de tijd nodig, meldt het op de website. Knaken ging in mei uit de lucht. Vanaf dat moment kunnen klanten niet meer bij hun accounts waar duizenden euro's zijn omgezet in cryptomunten. Bij sommige klanten gaat het zelfs om duizenden euro's. De toezichthouder de financiële autoriteit Financiële Markten adviseert klanten om juridisch advies op te vragen. En Jelte de Haan uit Leeuwarden is op 5-jarige leeftijd overleden. Hij was een van de gezichten van de strijd tegen metabole ziekte en werd een paar jaar geleden bekend door de 3FM-actie Serious Request. Die actie leverde ruim €11 miljoen op voor onderzoek. Jelte leed aan MLD, een zeldzame ziekte die leidt tot een snelle aftakeling van het zenuwstelsel. Hij overleed gisterochtend thuis in het bijzijn van zijn ouders. Ondanks zijn ziekte, waardoor hij steeds minder kon, was Jelte een vrolijk kind, zeggen zijn ouders. Omdat ze wisten dat hij jong zou sterven, vierden ze elke maand zijn vermaanddag in plaats van een verjaardag. Het weer. In de ochtend veel bewolking, plaatselijk wat regen in de loop van de middagperiode met zon. En het wordt 22 tot 23 graden. Ook vanavond zon. Morgen hetzelfde beeld, zonnig en droog. Maar de temperaturen liggen dan wel een stuk hoger. Het wordt morgen 28 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
7: Dankjewel, Dave. Geen files gemeld door de ANWB. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. Zometeen de 8:55, aangevraagd door Mariska. En ze heeft een bijzonder beroep, want ze zit in de uitvaartbranche. Maar welke platen horen erbij? Een top 5, een 8:55. Zometeen in de boer op.
10: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
12: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen...

0: is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
6: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
10: Dit is Radio Rijnmond.
11: De Boer op. Ruud de Boer.
10: Radio met een grote R.
11: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 1, 2, 3, 4, 5. Na 9.

0: Pink en Raise Your Glass. De eerste van...
1: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 5 na 9.
0: Aangevraagd door Mariska Kavelaar. Goedemorgen, Mariska.
2: Goedemorgen, Ruud.
0: We heffen het glas op het leven, maar bij het leven hoort ook de dood. Ik begin gelijk even zwaar deze vroege woensdagochtend.
2: Dat zeg je goed.
0: Maar jij hebt er wel dagelijks mee te maken. Leg uit.
2: Ja, dat klopt. Ik ben uitvaartverzorger bij Coöperatie Dela.
0: Ja.
2: En ik zit aan tafel als eerste contactpersoon voor de families... om bij de nabestaanden de uitvaart te regelen.
0: Dat is een vrij bijzonder beroep.
2: Dat is bijzonder, ja.
0: Dacht je als meisje al, ik word later uitvaartondernemer?
2: Nee, dat heb ik eigenlijk nooit gedacht.
0: Nee.
2: Nee.
0: Waarom heb je gekozen voor dit beroep?
2: Waarom heb ik gekozen? Ik werkte altijd in de evenementenbranche.
0: Ja.
2: En op een gegeven moment hebben we corona meegemaakt, natuurlijk 6 jaar geleden. En toen overleed mijn schoonvader.
0: Ja.
2: En daar stond ik natuurlijk wel, was ik nauw bij betrokken bij het afscheid. En toen dacht ik later, wat is dat eigenlijk een bijzondere branche om voor te werken?
0: Ja. Ja.
2: En vrij impulsief zoals ik ben, dacht ik, ik ga gewoon eens kijken of dat voor mij is.
0: Ja.
2: En een tijdje later was ik in dienst.
0: Ja, precies. Je bent in dienst bij Dela. Maar het is wel het is niet een licht beroep, hè? Want je komt bij de mensen thuis. Jij bent het eerste contactpersoon. Mensen zijn vooral bij plotselinge dood verward. Weten niet wat ze allemaal moeten regelen. Dan neem je allerlei dingen uit handen. Maar dat lijkt me geen lichte gesprekken.
2: Nee, dat is niet altijd licht. Maar het blijft ook juist heel bijzonder dat je er voor de families kan zijn in een periode of in een week dat zij nooit meer zullen vergeten. Dus echt een bijzondere week. En ook alles wat ze met je delen, eigenlijk hun persoonlijke verhalen.
0: Ja.
2: En het vertrouwen wat ze bij je neerleggen.
0: Ja, precies. Want ze kijken je aan. En ze, er is ook geen tweede kans, hè? Ik bedoel, alles moet in één keer goed gaan natuurlijk bij zo'n uitvaart. Ja.
2: Ja.
0: Wat zijn nou wensen die jij krijgt?
2: Wensen, die zijn eigenlijk heel divers. Ik zeg ook altijd, elk mens is uniek en elk afscheid is uniek.
0: Ja.
2: Dus hoe groot of klein een afscheid ook is, alles, elke keer is het anders. Dat maakt het werk ook echt heel leuk.
0: Ja.
2: En de wensen, die gaan van heel klein met een groepje van 5 personen in een huiskamersetting tot aan een volle aula of juist een externe locatie zoals 4:30, waar ik wel eens geweest ben met een DJ en bitterballen.
0: 4:30, dat is een evenementenlocatie inderdaad. Ja, met een DJ erbij.
2: Ja.
0: Ja. Ja.
2: Dat maken we natuurlijk niet dagelijks mee.
0: Nee,
2: maar
0: nee.
2: Dat zijn zeker mogelijkheden die kunnen natuurlijk.
0: Ja, ja,
2: En dat is ook juist, vind ik, belangrijk dat alles ook mogelijk is. Dat vaak mensen denken, we doen het maar standaard met een koffiekamer met koffie en cake.
0: Ja, inderdaad, het cliché, hè? Koffie met een natte cake. Maar wordt er ook wel eens gezopen op uitvaarten?
2: Gezopen wil ik het niet noemen, maar we hebben geregeld inderdaad dat mensen een wijntje of een prosecco, vooral om te proosten op het leven.
0: Ja, proost. Vandaar dus Raise Your Glass van Pink. Ja, jij gaat ook over de muziek natuurlijk.
2: Vooral gaat de familie zelf.
0: Ja, dat begrijp ik, maar jij moet dat allemaal faciliteren.
2: Ja, wij gaan dat, wij leggen dat vast bij de collega's van of de crematoria of van de begraafplaats waar we komen, afhankelijk wat de wens is van de nabestaanden.
0: Ja, ja.
2: Maar ook dat regelen we allemaal met de familie samen.
0: Ja, ongelooflijk. Ik vind het een heel bijzonder beroep dat je hebt. Maar wat gebeurt er als je thuis komt? Dan vraagt jouw partner van en hoe was het op je werk?
2: Dan heb ik soms heel veel zin om te praten en soms ook totaal niet.
0: Nee.
2: Een aantal dagen in de week ga ik ook altijd eerst een uur sporten.
0: Ja.
2: Om het even gewoon los te laten.
0: Ja.
2: En hoe langer je het werk doet, hoe meer je ook wel merkt dat je het ook gewoon meer langs je naast je neer kan leggen dan wat je allemaal meemaakt.
0: Ja.
2: Maar het blijft natuurlijk heel bijzonder.
0: Ja.
2: En als je vertelt dat je dit werk doet als uitvaartverzorger, dan krijg je altijd vragen van, ben je dan niet de hele dag aan het huilen? Of ik zou dat niet kunnen?
0: Ja. Ja.
2: Maar juist op dat moment probeer ik mensen bewust te maken van, denk ook eens na over je eigen uitvaart. Want we kunnen het allemaal wel wegstoppen. Maar uiteindelijk moeten we er allemaal over nadenken.
0: We moeten er allemaal over nadenken. Niemand ontsnapt eraan, Mariska.
2: Nee. En het hoeft echt niet elke dag, hè? Maar
0: precies.
2: Zelf over
0: nadenken. Het leven vieren. Ik zie dat je Diggy Dex hebt aangevraagd met Treur niet.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, dat is vooral een liedje. Ja, dat klinkt natuurlijk heel raar. Maar als ik ooit zelf kom te overlijden, denk ik, draai deze vooral. Ga niet te veel treuren, maar vier het leven.
0: Ja, want dat was mijn volgende vraag. Heb jij al over je eigen uitvaart nagedacht? Ja, dus. Ja, precies.
2: Ja, ook niet elke dag dat ik
0: nee.
2: Sinds ik dit werk doe, maak ik het wel veel bewuster.
0: Ja.
2: En dit is inderdaad een liedje die ik denk, als ik die dan hoor op de radio, dan Ja, dan denk ik altijd, die moet gedraaid worden op mijn uitvaart.
0: Nou, ja, we gaan hem straks voor je draaien. God is a DJ van Faithless. Is die ook gedraaid in hal 4 destijds?
2: Oeh, nou dat zou zomaar kunnen. Ja. Het is al een paar jaar geleden.
0: Maar... Ja, precies. En laten we eerlijk zijn, iemand die het tijdelijke voor het eeuwige verruilt, is niet helemaal weg. Dus vandaar misschien wel de Eternal Flame van de Bengals die je hebt aangevraagd.
2: Ja, klopt. Ja.
0: En Dans Mijn Ogen Dicht van Mo en Raccoon, die ga ik nu voor je draaien, Mariska.
2: Ja, nou, dat vind ik een heel mooi liedje. Die heeft mij vorig jaar door een moeilijke periode heen gesleept.
0: Dus ja, voor jou persoonlijk een moeilijke periode bij het overlijden van je schoonvader.
2: Nee, niet met de overlijden van mijn schoonvader, maar meer dat ik vorig jaar gewoon... Het werk is heel pittig, dus dat heb ik een tijdje thuis gezeten.
0: Ja, precies.
2: Dus nou ja, daar is dit liedje in Oda.
0: Een heel bijzondere lijst heb je aangevraagd voor een dame met een heel bijzonder beroep. Dank je wel voor het aanvragen. En moet je nog werken vandaag?
2: Ja, vandaag heb ik ook weer een bijzondere dag eigenlijk. Want we organiseren ook nog we organiseren verschillende lezingen en inspiratiesessies. En vandaag hebben we een lezing van Manu Keers. Dat is een specialist in hoe je omgaat met rouw en verdriet.
0: Oh, wat bijzonder.
2: En dat hebben we vanavond op een crematorium in Rotterdam-Zuid.
0: Okay.
2: Dus... vandaag geen uitvaart, maar wel een bijzondere dag.
0: Dankjewel voor het aanvragen en een mooie dag gewenst, Mariska.
2: Hetzelfde, Ruud.
3: Ik zit constant in een tweestrijd. Diep waar mijn adem het verlamt. Ik ben de godvergeten tel kwijt.

maar dan vervolgens heb ik spijt. Kijk om me heen, de nacht die beweegt, danst tussen donker.

weinig zicht op hoe dat aankomt bij een vijand of een vriend. Ik kijk om me heen, de nacht die beweegt, danst tussen donker en licht. Achtergebleven, daar waar geweest, ik dans mijn ogen.

0: dicht. Ik dans mijn ogen dicht. Ik dans mijn ogen dicht.
1: Dit zijn de 1, 2, 3, 4, 5. Na 9.

0: 5 naar 9. 5 platen door jou aangevraagd. 1, 2, 3, 4. 5 naar 9.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: in vrede, zing deze dan nog een keer.
1: Diggy Dex en J.W. Roy, treur niet. Dat is ook een plaat die Mariska heel graag gedraaid wil hebben op haar uitvaart. Ja, dat is een beetje een beetje morbide. Maar goed, we hebben er allemaal mee te maken. En Mariska werkt dus in de uitvaartbranche. En dat is bij toeval ontstaan. Ze vond het heel erg mooi. En nu, de rest is geschiedenis. En er hoorden heel veel mooie platen bij. De 5 na 9, aangevraagd dus door Mariska. Als je nou ook een plaat wil aanvragen, 5 platen in de 5 na 9. Stuur even een mailtje. Open de app, je mail-app. En stuur een mailtje naar radio@rijnmond.nl onder vermelding van 5 na 9.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
7: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië en ga op avontuur in de Ardennen. Voordeeluitjes.nl.
8: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven en bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
9: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon.
10: Voordeeluitjes.nl.
8: Het Rotterdam van toen, Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
11: Schuifpui nodig? Kom naar ons, Paul en Paul in Bergsehoek. Paulenpaul.nl.
1: Het is 9:30 geweest, goedemorgen. Je bent bij de boer op. En de koffiecorner is nog steeds geopend, hè, dus je kunt meepraten over het WK. Ja, heb je alle wedstrijden tot nu toe gezien? Of gaat dat dan wel eventjes een stapje te ver? En heb je ook klachten over de beeldkwaliteit van het WK? Nou, laat het me even weten. De pindakaasvloer keert terug bij het Rotterdamse Boijmans van Beuningen Museum. Dat is ode aan kunstenaar Wim T. Schippers. Is dat onzinnig of juist heerlijk eigenwijs? Ja, en ik zat in één keer te denken. Hè. Je gaat op vakantie en dan neem je heel veel foto's. Maar kijk je die wel eens terug? Nou, laat het me even weten. Open de app. Rechtsboven klikken op App Ons. Even kijken hoe het staat op de wegen in Zuid-Holland. Nou, daar kan kort over zijn. Je kunt gewoon doorrijden. Rij voorzichtig overigens. Dan gaan we even naar het weer voor vandaag. Veel bewolking. We starten de dag mee. Plaatselijk misschien ook wel een beetje regen. Maar in de loop van de middag, periode met zon bij middagtemperatuur van 22 tot 23 graden. Vanavond is het redelijk zonnig. Vannacht opklaringen en droog. De temperatuur zakt naar een graad of 15. Morgen veel zon en droog. Maar in de avond bestaat er kans op een stevige onweersbui in Zuid-Holland. In het midden en het oosten van Zuid-Holland wordt het een graad of 28. Ja, ik moest een beetje lachen, want terwijl jij hier staat, Dave, nieuwslezer. Jij bent ook de organisator van de WK-bonanza.
12: Ja, de WK-pool.
1: De WK-pool bij Rijnmond.
12: De collega binnen.
1: Collega Sjoerd kwam net binnen en die gaf jou een briefje van 5. Dus die heeft nu officieel ook zijn bijdrage geleverd.
12: Ja, dat zeg jij. Dit is volgens mij gewoon een omkoopbedrag.
1: Hoezo? Heeft hij al eerder betaald dan?
12: Nee, dat niet. Maar dat gaat er komen.
1: Goed, oké. <okay. laughs> Over een uur wil ik graag even met je praten over hoe het met mij staat eigenlijk in die WK-pool.
12: Weet je dat zeker? Heb je zakdoekjes bij je?
1: Ja, ik heb ze al vastgepakt, de zakdoekjes. De hoofdpunten van het nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
12: Goedemorgen. De politie heeft vorige week in Barendrecht een man opgepakt voor witwassen. Het gaat om een man van 47 uit Capelle. Bij een doorzoeking van zijn huis werden onder meer drugs, munitie, dure tassen en kleding aangetroffen. Ook werd een Porsche in beslag genomen. In een zwembad in de sportschool in Capelle aan de IJssel is vanmorgen iemand onwel geworden. Het slachtoffer is uit het water gehaald en gereanimeerd. Daarna is het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met het slachtoffer gaat is niet bekend. En er blijft een bijzonder verhaal van gisteren. Een Brits stel is in het kanaal tussen Engeland en Frankrijk beschoten door een Russisch oorlogsschip. Laat het even op je inwerken.
1: Ja, bizar.
12: Ja, het gepensioneerde stel heeft geen idee waarom. Ze zouden te dicht bij het fregat hebben gevaren, zeggen de Russen. Nou, het tweetal ontkent dat. Het gebeurde 37 kilometer ten zuiden van het eiland van White, buiten territoriale wateren. Het Russische fregat, de admiraal Grigorovich, die vaart al langer in het kanaal en zou daar min of meer de Russische schaduwvloot begeleiden. Ja, en toen kwamen plotseling de gepensioneerde Jane en Ellen aan met hun jacht. Nou, de Russen lieten eerst een scheepshorn klinken. Daarna werden 4 tot 5 schoten afgevuurd. Ja, Moskou bevestigt dat het oorlogsschip inderdaad het vuur heeft geopend, schrijft het AD. De afstand was namelijk tussen het oorlogsschip en het jacht 150 meter tussen beide schepen. Volgens de BBC was het kleine jacht in de mistige omstandigheden mogelijk richting het Russische oorlogsschip afgedreven na vertrek uit het Verenigd Koninkrijk.
13: Nou, dit zijn van die kleine dingetjes die echt in één keer gewoon
12: enorm uit de klauwen kunnen escaleren.
13: Ja, absoluut. Dit kan een. Nou ja, goed. Ik ben benieuwd of mensen nog enigszins het hoofd koel weten te houden.
12: Goh, hoe was je tripje vandaag op het water? Nou ja, ik ben beschoten door Russisch fregat.
13: Ja, bizar. Ja. Dankjewel, Dave.
14: Dit is Radio Rijnmond. De boer op.
13: Met nu, Matthias Rijn.
14: Radio met een grote R.

0: American Girls van Harry Styles bij Radio Rijnmond in De Boer op.
1: Even de juiste papieren erbij pakken.
0: Ja, we zijn weer toegekomen aan de generatiekloof. Nou, die is eigenlijk bijna niet meer existent.
2: Goedemorgen, Ruud.
0: Goedemorgen, Meerte Piek. Want ja, jij bent van Gen Z, ik ben van Gen X. En wij bestoken elkaar met dingen uit onze tijd.
2: Ja. Van gisteren vond ik erg grappig.
0: Nou, ik vond het niet zo grappig.
2: Ja, het was moeilijk. Dat moet ik
0: gisteren, even voor degene die het gemist heeft... Meerte liet mij gisteren allerlei filmfragmenten horen... en ik wist er geen één.
2: Jawel, je wist er eentje. Dat was Blub, ik ben een vis.
0: Ja, oké. Okay. Oh ja, Blub, ja. Ik ben een vis. Die wist ik dan weer wel. Oké, okay. Okay. Maar dat was dan de enige.
2: Ja, een beetje positief blijven. Hè?
0: Nou,
2: gaat beter.
0: De positieve slinger die ik eraan geef... is dat ik weer geïnspireerd ben om al die... want ik ben wel gek op animatiefilms... om die allemaal te gaan bekijken. Dus nou ja, goed. Nu ga ik jou confronteren met ook geluid... maar dan niet filmtrailers, maar geluiden die klonken in mijn tijd.
2: Oké.
0: Ja, geluiden die jij misschien als Gen Z'er niet zo vaak meer hoort.
2: Oké. Oké. Okay.
0: Zei ze tegen mij, terwijl ze me angstig aankeek.
2: Oké.
0: Ben je klaar voor het eerste fragment?
2: Ja, kom maar door.
0: Oké. Okay.

0: Deze is ook wel heel mooi.
1: Heb je dit zelf gisteren op zitten nemen?
0: Nee, want ik heb zo'n ding niet meer.
1: Oh.
0: Het is een diaprojector.
1: Oh.
0: Je weet wel wat dia's zijn?
1: Ja, zeker. Ja. Nee, we hebben dat ook nog wel eens gehad.
0: Echt waar?
1: Maar het was wel echt lang geleden.
0: Ja, ja.
1: Maar we hebben nog wel eens zo'n wat ouderwetsere diaprojector gehad.
0: Ja, een diaprojector.
1: En dat moet je er dan inzetten.
0: Ja, en dan had je van die raampjes en dan moet je dan dat fotootje in zien te frotten.
1: Ja.
0: En ik vond het altijd wel...
1: Wat ik vroeger als kind had, had ik het als speelgoed. Dan was het een cameraatje en als ik dan klikte, dan kreeg je zeg maar een nieuw plaatje. Dat was een soort van nieuwere versie van zo'n diaprojector.
0: Ja, nou ja, goed. Het Engelse is slide.
1: Ja.
0: En daar komt dus het woord slideshow vandaan.
1: Ach.
0: Ja, hier nou weer. Oké, de volgende. Geluid uit mijn tijd.
1: Het is toch gewoon een telefoon?
0: Ja, ho. Wait for it. Gewoon de telefoon.
1: Wat is dit voor enge alien morsecode-achtig?
0: Nou, heel veel mensen van mijn generatie kennen dit geluid. Dit is een fax.
1: Fax, ja.
0: Ja, het fax.
1: Een fax, dit wist ik.
0: En ik vond dat vroeger magisch.
1: Ja.
0: Want je kon van alles sturen. En dan kwam aan de andere kant van de wereld kwam dat gewoon weer eruit.
1: Ja. Sommige dachten, printer, toch?
0: Precies, ja. Maar sommigen dachten ook daadwerkelijk dat het dan ook fysiek verstuurd werd.
1: Ja.
0: Ja, dat is natuurlijk een beetje gek. Dus ik ken een verhaal van iemand die dacht, hey, wat raar, ik krijg de fax steeds terug.
1: Maar ik heb nog wel eens op zo'n bedrijfskaartje van iemand gezien, zo'n faxnummer.
0: Faxnummer, ja. Precies. Nou, oké, goed gedaan. Daar komt de volgende.
1: Dit was hem ook. Bling.
0: Ja.
1: Oh, oké. Pling. Pling. Dat je hem. Ja, een mailtje. Dat had je dat toen nog in jouw tijd?
0: Mailtje, je zit in de buurt. Dit is het geluid van een typemachine. En als dat ding aan het einde van de regel was, dan deed die pling.
1: En dan moest je hem terugduwen en dan kon je
0: precies,
1: verder.
0: Precies, ik ben trots op je.
1: Dank
0: nou, oké, het volgende geluid.
1: Dank je.

0: Grappig om jou zo te zien kijken.
1: Ja, ik zit echt na te denken, goed te luisteren. Maar ik denk echt, okay. Wat hoor ik hier?
0: Ja. Een citruspers.
1: Een citruspers?
0: En zelfs een citruspers. Vroeger, toen je het nog niet bij de supermarkt kon krijgen, moesten wij sinaasappels uitpersen. En daar had je zo'n apparaat voor met zo'n ronde punt aan de bovenkant. En dan drukte hij dan de helft van de sinaasappel op. En hij draaide in twee kanten.
1: Oh.
0: En op die manier perste hij een sinaasappel.
1: Dat wist ik niet. Mijn vader heeft wel zo'n ding gehad. Maar die deed het gewoon zelf. Die deed het gewoon draaien.
0: Oké, de volgende.
1: Oké. Okay. Oh, dat klinkt heel bekend. Dit klinkt echt, dit moet ik weten. Dit klinkt ook alsof je iets oprolt en dan weer loslaat. Ja. En... nou ja, echt.
0: Een draaischijftelefoon.
1: Ja, natuurlijk!
0: Ja, natuurlijk!
1: Ja, natuurlijk. Nou, okay. Zo, dan ding en dan laat je hem los.
0: Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. Komt de volgende. Ja. Wat hadden we enge geluiden, hè, in het verleden.
1: Dit zouden ze tegenwoordig gebruiken, zo'n DJ-mix, denk ik.
0: Maar weet je wat het is?
1: Nee.
0: Oké, dit was een soort signaal van voor de semafoon bedoeld in de jaren 70 en 80. En die zat in de buurt van de radioband. Dus als je een beetje ver doordraaide naar links of naar rechts, ik weet niet meer welke, dan hoorde je dit geluid. En dat vond ik magisch.
1: En wat deed je daarmee dan?
0: Niks.
1: Dat was
0: maar je weet wel wat een semafoon is?
1: Nee, dat wilde ik net vragen.
0: Dat is een pieper. Een pieper, weet je wel? Een pieper. Dat is een kastje waar een nummer op terecht komt. Mm-hmm. Dat was de enige manier om mensen te bereiken vroeger.
1: Ja.
0: Dan werd je gepiept. Je ziet het nog wel eens in oude ziekenhuisseries.
1: Ja, precies. Ja,
0: Oké, dan komt de volgende.
1: Oh, dit is zo'n spelletjeskast, toch? Ja.
0: Hoe heet het?
1: Dan schiet je zo'n ding toch af.
0: Ja.
1: Een flipperkast.
0: Goed zo, een flipperkast. Yes. Ik ben trots op je. Nou, de laatste dan.
1: Het is niet gewoon de radio.
0: Ja?
1: Ja.
0: Maar wat hoor je er doorheen?
1: Ruis?
0: Nee, maar...
1: piepjes.
0: Ja. Vroeger had je dus middengolf en korte golf. En dan kon je dus verre zenders op ontvangen. Maar daar werd ook op diezelfde frequentie... werden ook het morsecode werd uitgezonden.
1: Oh, dat wilde ik net zeggen. Is het morsecode? Ja.
0: Ik ben trots op je. Je hebt het ook heel goed gedaan weer.
1: Mijn kleine hit kwam ik er wel uit.
0: Ik vond het wel heel erg confronterend ook.
1: Ja?
0: Ja, nou nee, dat de tijden zo snel gaan, toch?
1: Dat is, moet ik wel zeggen. Ja, de tijden gaan wel snel. Dat wel. Maar ik kwam er toch op zich nog wel aardig uit.
0: Je hebt het goed gedaan, Meerte. Ja. Dankjewel. We hebben de kloof tussen onze generaties weer een klein beetje kleiner gemaakt. Ja, over generatiekloof gesproken. Dit was zelfs een plaat van voor mijn tijd. Dit is Miriam Makeba en Pata Pata.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam... of kijk op maxgoud.com.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jan Snel in Puttershoek...
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Op zaterdag 20 juni speelt Oranje tegen Zweden. Het WK voetbal kijken zonder lekkere hapjes? Dat is toch gewoon buitenspel? Daarom is het vandaag... WK Woensdag bij Radio Rijnmond. En geven we goed gevulde snackpannen weg. Dus, hoor je de scheidsrechter fluiten? App dan meteen Goal via de Rijnmond-app. En voor je het weet zit jij te snacken alsof Oranje met 3-0 voor staat. Oranje kijken, dat doe je pas echt lekker met de bordevolle Rijnmond snackpan.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
8: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
9: Oh, heerlijk hier, hè?
10: Ja, eindelijk even niks.
11: Het is echt nice.
12: Hola, le pongo dos cervezas.
13: Hola, señor. Sí, twee bier.
11: Voor mij?
9: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
12: Por favor.
13: Proost. Proost. Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
14: De komende tijd juichen veel...

0: Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Geef aan de collectant van MDL Fonds voor maag, darm en lever.
2: In Maasluis is het 18 graden. Goedemorgen, je bent bij Rijnmond. Het is 10 uur, je bent bij de boer op en zometeen... Ja, nou zometeen, het komend uur zou je die wedstrijdfluit wel eens kunnen gaan horen. Ja, als je die hoort, gelijk in actie schieten. En het woord goal appen naar ons. Nu nog niet. Ik laat zometeen ook het voorbeeld horen, dus dan ook niet gelijk in de stress schieten. Maar we gaan het komend uur in ieder geval een snackpan weggeven. Ja. Nou, zet je alvast maar even schrap. Ik heb nu al trek en het is pas 10 uur. En praat natuurlijk ook mee over het nieuws dat je voorbij hoort komen. En wat is je luisterpleisterplaats eigenlijk? Waar hang je uit? Stuur een foto. Open de app. Rechtsboven klik op app ons. Het laatste nieuws. Dave Datema. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. De politie heeft vorige week in Barendrecht iemand opgepakt voor witwassen. Het gaat om een man van 47 uit Capelle aan de IJssel. Bij een onderzoeking van zijn huis werden onder meer drugs, munitie, dure tassen en kleding gevonden. Ook is een Porsche in beslag genomen. Er wordt nu uitgezocht waar al die spullen vandaan komen. Het voorarrest van de man is inmiddels met 2 weken verlengd. Op de Kanaalweg bij Hellevoetsluis zijn een bus en een auto met elkaar in botsing gekomen. Dat was ter hoogte van de Voltaweg. De schade aan vooral de auto is groot. De 2 inzittenden van de personenwagen zijn voor controle overgebracht naar het ziekenhuis. In de bus zaten meerdere passagiers, die raakten niet gewond. Of een van de 2 bestuurders fout zat, kon de politie nog niet zeggen. Bij het topsportcentrum in Rotterdam-Zuid is vanmorgen vroeg een auto uitgebrand. Rond 6:30 stond de auto volledig in lichte laaien. De auto stond op een parkeerplaats pal naast de sporthal op een paar meter afstand. Het vuur is niet overgeslagen naar de hal. De brandweer heeft de zaak overgedragen aan de politie. Die moet gaan uitzoeken of het vuur is aangestoken. Bij de Zevenhuizenplas is vanmorgen een partij achtergelaten pellets met bedorven zuivelproducten aangetroffen. Het gaat om 4 pellets die volstaan met kwark, yoghurt en andere zuivel. En de meeste van die pakken zijn al meer dan een maand over de datum. De boswachter van het gebied heeft lint om de pellets heen gespannen. Er wordt nu een onderzoek gestart en waar het vandaan komt. Mogelijk wilde een bedrijf van de zuivel af omdat het geld kost om het naar de stort te brengen. Dan nog het weer bij ons in de regio. In de ochtend veel bewolking, plaatselijk wat regen in de loop van de middagperiode met zon. En dan wordt het 22 tot 23 graden. Dat is over het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
2: Dankjewel Dave. ANWB meldt nog steeds geen files in Zuid-Holland. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. En zometeen, ja, dan gaan we natuurlijk naar acte 2 van dit programma. De Boer op met lekkere muziek uit de jaren 80, 90 en nu. En natuurlijk zou je dit nog wel eens kunnen horen. Tenminste, dat ga ik zo meteen even laten horen. Dat wedstrijdfluitje. Nou ja, je weet wel ongeveer hoe dat klinkt. Maar als je die hoort, kan zomaar gebeuren tussen 2 platen in. Je weet het niet. Dan kun je goal appen naar onze Rijnmond-app. En dan maak je dus kans op die geweldige snackpan.
4: Oh. Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Om 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
8: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
10: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/

0: Beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
1: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist, Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
0: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: De Boer op. Ruud de Boer.
3: Radio met een grote R.

0: De Mary Jane Girls hoorde je in My House bij Radio Rijn.
1: Een bijzonder goedemorgen. Tweede deel van De Boer op de Luisteraar. En jij kunt natuurlijk nog steeds langskomen in de koffiecorner. Hè. Deel met mij jouw WK-gekte. Bijvoorbeeld foto's vind ik wel mooi. Hoe ziet je straat er nog steeds uit? Of je huis? Oranje foto's, ik ben er gek op. En heb je al plannen voor de wedstrijd Nederland-Zweden? En waar dan? En trouwens, over het WK gesproken, het is weer WK woensdag. Hè? Dat betekent dat je dit uur, maar ook het komend uur, kans maakt op die goed gevulde snackpan. Dit is een voorbeeld trouwens. Hè? Ik laat even het voorbeeld horen van het geluid. Dat als je dat hoort, gelijk goal appen naar onze app van Rijnmond. Rechtsbovenin klik op app ons. Dit is slechts een voorbeeld. Hè? Dus het is niet voor het echi, maar dit is hem. Als je dit dus hoort, straks, zomaar ergens tussen twee platen door, gelijk goal appen naar de app van Rijnmond. En dan maak je kans op die goed gevulde snackpan. Dat is een mooie prijs hoor. En tegelijkertijd maak je ook nog eens een keer kans op de maandprijs. En die gaat er ook heel snel uit. Kleine twee weken. Dat is een avondje voor twee. Op het grootste jazzfestival van Nederland. In Rotterdam, in juli. Dat is echt ook een serieuze prijs. Dus ik zou het wel weten. Dus zodra je die fluit hoort, gelijk goal appen. Hè? Nu nog niet, maar straks misschien wel. En je weet maar nooit wanneer die voorbij komt. Dus hou je radio goed in de gaten. Nog verder over het WK gesproken. Je hoort er veel geklaag over. Tenminste, ik zie het vooral bij nieuwsmedia dat er geklaagd wordt. Ik hoor het eigenlijk niet uit mijn omgeving. De beeldkwaliteit van het WK. Nou schijnt het in Amerika 4K eruit te gaan. Dus hoge resolutie, superhoge resolutie. Alleen de NPO heeft het geld niet om het ook in diezelfde resolutie uit te zenden. Tenminste, dat beweert dan weer de Telegraaf. Maar goed, heb jij klachten over de beeldkwaliteit van het WK? Of misschien juist wel niet. En is het allemaal weer een storm in het glas water? En de pindakaasvloer keert terug bij het Rotterdamse Boijmans van Beuningen Museum in Rotterdam als ode aan kunstenaar Wim T. Schippers. Ja, een pindakaasvloer, is het onzinnig of juist heerlijk eigenwijs? Nou, open de app, rechtsboven klik op app ons. Ik hoor je zometeen graag in de koffiecorner.

0: Cyndi Lauper en Girls Just Want to Have Fun bij Radio Rijnmond. Ik laat even een gepaste stilte vallen.
1: Ja, inderdaad, de fluit heeft geklonken. En dat betekent dat je nu, als de drommels, naar onze app moet gaan en goal moet appen. De tekst goal, app de tekst goal naar de app van Rijnmond. Rechtsboven klik op app ons. En dan maak je dus kans op die geweldige Rijnmond snackpan. Dus, app hem maar. Goal naar de Rijnmond app. En dan maak je dus kans op die geweldige Rijnmond snackpan. Ik wens je heel veel succes, tenminste. Dat valt wel mee, deze opdracht, denk ik. Alleen, wie gaat er zometeen uit die hoge zwarte hoed getoverd worden? Nou ja, dat gaan we zometeen horen.

0: Zal mieux en have a little faith. En Claudia reageerde helemaal verheugd in de app. Van, oh, dat vind ik zo'n mooi liedje. Nou, met alle liefde gedraaid, Claudia. Ja, dan de grote vraag natuurlijk. Wie is er uit die hoge zwarte hoed getoverd als winnaar van die snackpan? Ruud met Ruud, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ruud.
0: Ja, je zat er bovenop.
1: Ja.
0: Nou, dan feliciteer ik je maar gelijk. Want je hebt er...
1: Dankjewel.
0: Ja, goed gevulde snackpan. Ben je een beetje lekker bek?
1: Ja, zeker.
0: Anders had je niet meegedaan natuurlijk. Nee, nee.
1: Ja.
0: Nou, die snackpan is voor jou. Trouwens, weet je al waar je komende zaterdag gaat kijken naar de wedstrijd Nederland-Zweden?
1: Ik zou het nog niet weten, want nee. Ik zit te wachten op een opname in het ziekenhuis.
0: Oh,
1: en ik weet niet hoe lang ik moet blijven.
0: Maar goed, is het spannend? Ja, ik ga natuurlijk niet alles...
1: Mijn prostaat worden geholpen,
0: Oké.
1: Dat is wel afwachten.
0: Nou ja, maar ik ga er wel vanuit dat je gelijk een tv... Nou, dat is standaard tegenwoordig. Vroeger moest je dat nog bestellen, hè? In het ziekenhuis.
1: Ja, vroeger wel. Ja. Maar ik heb de telefoon ook, dus dat...
0: Ja, dat is ook weer waar. Nee, vroeger hing dat als een grote bak hing dat boven je bed, maar dat hoeft allemaal niet meer.
1: Dan kun je stiekem
0: onder de baas
1: kijken met je telefoon, zeg maar.
0: Precies. Nou, Ruud, in ieder geval gefeliciteerd met de snackpan. En ik wens je natuurlijk alle sterkte in het ziekenhuis, hè. En kom er gezond weer uit. Oké, dankjewel, hè. Voor het meedoen. Hoi.
1: Yo, hoi.
0: Ruud was dat. Die ging er vandoor met die snackpan. Maar mocht je nou denken, hè, vertel me. Nou, volgend uur gaat hij er ook weer uit. Het is nog niet te geloven.

0: Lekker vervelend skateboardliedje uit Amerika. Year 3000 hoorde je van Bastards. Andersom. Het is bijna 10:30. Goedemorgen. Ik ben bij Rijnmond, de boer op. Daar luister je naar. Even kijken op de weg. Dat heeft de ANWB althans voor ons gedaan. Ik zie aan de oostkant van onze regio enige vertraging op de 27. Utrecht richting Gorinchem tussen Hagestein en Lexmond. Hou daar rekening met 10 minuten extra reistijd. Het weer voor Zuid-Holland. Periode met zon vanmiddag. Middagtemperatuur 22 tot 23 graden. Dat is allemaal nog wel te doen. Vanavond zonnig. Vannacht opklaringen en droog. De temperatuur zakt naar een graad of 15. Morgen veel zon en droog. In de avond bestaat er wel kans op een stevige onweersbui. En morgen wordt het wel een beetje klammig. In het midden en het oosten van Zuid-Holland wordt het wel 28 graden. De hoofdpunten van het nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Op de Kanaalweg bij Hellevoetsluis zijn een bus en een personenauto met elkaar in botsing gekomen. De auto is daarbij zwaar beschadigd. Twee inzittenden van de auto zijn overgebracht naar het ziekenhuis voor controle. In de bus zaten ook meerdere mensen die raakten niet gewond. In 2030 moet er een plan in werking zijn gezet waarmee Europa zelf voor het grootste deel verantwoordelijk wordt voor zijn eigen veiligheid. Dat staat in de internationale veiligheidsstrategie van het kabinet die minister Berendsen naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Nederland en de rest van Europa moeten voor hun veiligheid in een hoog tempo minder afhankelijk worden van de Verenigde Staten, schrijft Berendsen. Zo moet Europa in 2030 de belangrijkste wapensystemen zelf kunnen maken of op zijn minst aan de ontwikkeling daarvan kunnen werken. En het was een beetje raar knipperen hoor voor de boswachter vanochtend bij de Zevenhuizenplas. Want zag hij dat nou wel goed? Op een parkeerplaats had daar iemand 4 pallets neergezet met allerlei zuivelproducten die zwaar over de datum waren. Denk aan yoghurt, kwark, soms wel 2 of 3 maanden over de datum in verpakkingen die behoorlijk bol stonden. En dan hebben we het niet over een paar pakken, echt maar pallets vol. Vaak ook in complete dozen waar meerdere pakken in stonden van verschillende supermarkten. Nou, sommige zijn dan 1 maand over de datum, andere 2 of 3. Nou, de boswachter liet aan Rijnmond weten dat hij dit eerder ook niet heeft meegemaakt. Vaak worden er wel lachgasflessen gedumpt op zo'n parkeerplaats daar bij de Zevenhuizenplas.
2: Maar zuivel?
1: Ja, er wordt nu uitgezocht waar de spullen vandaan komen. Uit de categorie speculeren. Mogelijk heeft iemand ze daar achtergelaten. Omdat namelijk het bij de vuilnisdienst afgeven. Ja, dat kost geld.
0: Oh ja.
1: Ja. Goed, aan de andere kant, voor deze pallets, dat doe je niet even in een klein busje.
0: Nee.
1: Of zoiets dergelijks. Daar moet je of een hele grote bus voor hebben. Ja. En dan kan je die pallets eruit halen. Of zelfs echt een vrachtwagen.
0: Nee, bizar. Ja. Nou ja, goed.
1: Dit wordt vervolgd.
0: Wordt vervolgd. Dankjewel, Dave.
3: Dit is Radio Rijnmond. De boer op.
0: Met nu Urban Cookie Collective.
3: Radio met een grote R.

Douwe Bob en All for One bij Radio Rijnmond. En praat mee in de koffiecorner over van alles en nog wat. Hoe oranje is jouw huis of jouw straat? Laat het me vooral even weten. Fotootje is natuurlijk helemaal leuk. En heb je al plannen voor de wedstrijd Nederland-Zweden? Waar ga je dat allemaal bekijken? En je hoort er veel geklaag over de beeldkwaliteit van het WK, maar heb jij er eigenlijk last van? Ja, en de pindakaasvloer keert terug bij het Rotterdamse Boijmans van Beuningen Museum als ode aan kunstenaar Wim T. Schippers. Onzinnig of juist heerlijk eigenwijs? En even eerlijk zeggen, kijk jij wel eens je vakantiefoto's terug? We klikken wat af, hè? En sommige mensen die leven echt door een lens. Terwijl je kan hem ook eventjes in je kontzak douwen, die telefoon. En gewoon met je eigen ogen genieten van de pracht en praal van jouw vakantie. Ik moet eerlijk zeggen, ik maak heel veel foto's, maar echt terugkijken? Nee. En sociale media zetten steeds geraffineerder in op verkoop. Hè. Je hebt nu ook die TikTok-shop. Ik ben gewoon benieuwd wat jouw laatste impulsaankoop was. Dus wat was jouw laatste impulsaankoop? Nou, laat het me weten. Open de app, rechtsboven klikken op App Ons.

The Spin Doctors en Two Princes. Best uit de jaren 80, 90. En nu je hoort ze allemaal voorbij komen op jouw radio met de grote R. En je weet het, tijdens de boerop geef ik maar liefst 2 snackpannen weg. Dus zometeen, als het signaal weer klinkt, dan kun je opnieuw proberen die snackpan in de wacht te slepen door Gol te appen naar de Rijnmond-app. Dus mocht je er net naast hebben gegrepen, misschien het komend uur wel kans. Dan geven we niet alleen die snackpan weg, maar de maandprijs komt dan ook wat dichterbij voor je. Want over een kleine 2 weken geven we die fantastische prijs ook weg. Een avond voor 2 op het beroemdste en beste jazzfestival dat Nederland ooit heeft gekend. Inmiddels 50 jaar jong. En dat in juli. Dat is een avondje voor 2. Dat is ook een serieuze maandprijs. Dus hou je radio scherp in de gaten. Want misschien komt het tweede fluitsignaal wel dit uur nog voorbij. Of het komend uur. Opletten dus. Irritant, hè? Ja. Zometeen de specials. Maar lekker eventjes in de ska-sfeer. Even lekker zwart-wit. Maar eerst deze prachtige van Blackbirds. Dit is Built and Broken.

En de zwarte schoenen met de metalen neuzen mogen weer uit. De specials waren dat een Too Much Too Young bij Radio Rijnmond. Zometeen het nieuws van 11 uur. Tot die tijd, en Griet.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
5: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
4: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
6: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmol Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmol Alexandrium.
7: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
10: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger.

0: De app rechtsboven klikken op Apple. Dat is het laatste nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Op de Kanaalweg bij Hellevoetsluis zijn een bus en een auto met elkaar in botsing gekomen. Dat was ter hoogte van de Voltaweg. De schade aan de auto is groot. De twee inzittenden van de personenwagen zijn voor controle overgebracht naar het ziekenhuis. In de bus zaten meerdere passagiers, maar die raakten niet gewond. Of een van de bestuurders fout zat, kan de politie niet zeggen. De politie heeft vorige week in Barendrecht een man opgepakt voor witwassen. Het gaat om een man van 47 uit Capelle. Bij een doorzoeking van zijn huis werden onder meer drugs, munitie, dure tassen en kleding aangetroffen. Ook is een Porsche in beslag genomen. Er wordt nu uitgezocht waar de spullen vandaan komen. In 2030 moet er een plan in werking zijn gesteld waarmee Europa zichzelf voor een groot deel verantwoordelijk wordt voor de veiligheid. Dat staat in een internationale veiligheidsstrategie van het kabinet die minister Berendsen naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Nederland en de rest van Europa moeten voor hun veiligheid in een hoog tempo minder afhankelijk worden van de VS, schrijft Berendsen. Zo moet Europa in 2030 de belangrijkste wapensystemen zelf kunnen maken of in ieder geval aan de ontwikkeling daarvan kunnen werken. In Rotterdam en omgeving zijn op zeker 3 verschillende plekken pallets met zuivel gevonden die ver over de datum zijn. De pallets zijn onder meer aangetroffen in Rotterdam-Olmoord, Nieuwekerk aan de IJssel en bij de Zevenhuizenplas. Het gaat steeds om meerdere pallets met onder meer kwark en yoghurt die al meer dan een maand of zelfs nog langer over de datum zijn. Wie ze daar heeft achtergelaten is niet bekend. In Nieuwekerk werden de pallets gedropt op een parkeerplaats van een voetbalvereniging, terwijl in Olmoord dat gebeurde op een bedrijventerrein. Dan nog het weer bij ons in de regio. In de ochtend veel bewolking, plaatselijk wat regen, in de loop van de middagperiode met zon. Het wordt 22 tot 23 graden. Ook vanavond periode met zon. Morgen hetzelfde beeld. Zonnig en droog. Temperaturen die gaan omhoog naar 28 graden morgen. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
0: Dankjewel Dave. Eén melding van de ANWB aan de rand van onze regio. A27 Utrecht richting Gorinchem tussen Hagestein en Lexmond. Houd daar rekening met een kwartier extra reistijd. Er wordt daar een vrachtwagen geborgen.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuw en Zeeuw in Rotterdam.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
6: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
7: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
8: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
7: Echt?
8: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
9: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
13: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
14: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
13: Oké, we gaan.
15: Gisteren belden ze me op. Niet om

0: hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: De Boer op. Ruud de Boer.
1: Radio met een grote R.

Eros Ramazzotti en het beloofde land, volgens mij. Terra Promessa hoor je bij Radio Rijn. In de Boerhol. Nogmaals, goedemorgen, uur drie. Met dit uur. Ja, misschien wel weer een snackpan die jouw kant op komt. Tenminste, ja, moet je natuurlijk wel gelijk in actie schieten als je dit hoort. Nu nog niet, dus let op. Dit is een voorbeeld. Dit is een voorbeeld. Of mensen zijn trigger happy, hè? Snap ik ook wel. Want ja, het is een mooie prijs, de snackpan. Als je dat geluid dus hoort voorbij komen, dat fluitje, dan het kan zomaar ergens dit uur gaan gebeuren. Dan maak je dus kans op die snackpan. Als je Goal appt naar onze Rijnmond-app. En die app kun je ook gebruiken om je luisterpleisterplaats door te geven. Dus waar hang je uit? Ben je achterin de bakkerij bezig? Op je werkplek? Of ben je stoelen recht aan het zetten in die enorme congreshal waar vanmiddag misschien wel een bijeenkomst wordt gehouden? Of werk je lekker aan het water? Nou, zo'n dag vandaag kan wel, hè? Maakt me niet uit waar je uithangt, als je het maar laat weten. Dus wat is je luisterpleisterplaats? Laat het weten. Open de app rechtsboven, klik op app. Ons fotootje vind ik leuk, hoeft niet per se. En ja, heb je al plannen voor de wedstrijd Nederland-Zweden? Waar ga je dat allemaal bekijken? En een andere vraag. Kijk jij wel eens je vakantiefoto's terug? Onderwerpen waar je over zou kunnen praten met mij in de koffiecorner. Open de app, rechtsboven klik op app ons. Maar je mag natuurlijk ook je eigen verhaal vertellen. Hè? Dus wat heb je op je lever? Hoe hangt de vlag erbij vandaag? Wat is je dagcijfer? Alles is mogelijk. Ik bijt niet. Sterker nog, ik heb een bak koffie voor je of een vers glaasje water. Alles niet over datum. Nee, ook niet van een pallet. Bizar verhaal is dit trouwens. Zometeen Boyzone. Eerst Bausa.

Het glas uur springt van je tanden, maar het is wel een lief liedje, toch? Boyzone hoorde je, No Matter What. Hoorde ik nou inderdaad... Inderdaad, het fluitsignaal heeft weer geklonken. En dat betekent dat jij goal kan appen naar onze Rijnmond-app. Ja, maak kans op die geweldige snackpan van Rijnmond. Ja, dat is voor de lekkerbek, hoor. Maar we geven ze weg op deze WK woensdag. Dus je hebt het fluitsignaal zojuist gehoord. Zal ik het nog één keer laten horen? Kan even... Oftewel, goal appen naar onze Rijnmond-app. Rechtsboven klik op app ons. En dan maak je dus kans op die geweldige, rijk gevulde Rijnmond-snackpan.

0: Bad Dreams. Teddy Swims bij Radio Rijnmond. En ik mag Angela feliciteren met de snackpan. Goedemorgen, Angela.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, je had het heel snel gehoord. Dus nou ja, je schoot gelijk in actie. En dat levert jou een fijne snackpan op. Gefeliciteerd ermee.
1: Ja, dankjewel. Ja,
0: weet je al waar je de wedstrijd gaat kijken trouwens komende zaterdag?
1: Gewoon thuis.
0: Gewoon thuis, ja. Geen klachten over de beeldkwaliteit?
1: Ja, wel.
0: Ja, die oranje shirts die veel te fel zijn?
1: Ja, we hadden er inderdaad, ik zei het gelijk tegen mijn man, zeg, dat ziet er heel raar uit. Ja, alsof je naar een animatie iets te kijken.
0: Ja, het schijnt te maken te hebben, maar dat zegt de Telegraaf, dat weet ik niet zeker, dat de NPO geen geld heeft om de 4K-beelden door te geven uit Amerika. Dat het dus dat wij naar de standaard kwaliteit kijken, ook wel HD, maar daardoor gaat er onderweg iets raars gebeuren dan.
1: Ja.
0: Ja, nou ja, goed.
1: Heel vervelend.
0: Nou ja, zolang we die oranje vlekken maar gewoon heel vaak op de helft van de tegenstander zien, dan is het maar goed. Maar ja, nou ja, ik hoop dat de snackpan een klein beetje het leed kan verzachten, Angela.
1: Ja, lukt het op.
0: Ja, dankjewel. En even veel plezier komende wedstrijd. Wat denk je dat het wordt trouwens, zaterdag?
1: Lastig.
0: 3-1. Ik mag hopen voor Nederland, toch?
1: Ja, voor Nederland.
0: Okay. Nou, ik help het je hopen. Angela, dankjewel voor het meedoen, hè.
1: Oké, dankjewel.
0: Hoi.
1: Doei.
0: Guus Meeuwis en Van Gant nu. Eventjes de hekken sluiten voor het eerste half uur. De eerste helft van dit uur. Met verliefd zijn en zometeen de hoofdpunten van het nieuws.

0: Guus Meeuwis en Vergant horen hier bij Radio Rijnmond en verliefd zijn. Bijna 11:30. Goedemorgen, je bent bij de boer op. Nog steeds, dat vind ik fijn. Even de verkeerssituatie met je delen. De A27 Utrecht richting Gorinchem tussen Hagestein en Lexmond. Daar ruim 10 minuten vertraging vanwege bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. Het gaat om een vrachtwagen en die laat zich lastig wegslepen. Het is een klus die al enige tijd gaande is. Maar voor de rest geen files of vertragingen gemeld in Zuid-Holland. Dus rij voorzichtig als je onderweg bent. Het weer voor Zuid-Holland. Nou ja, het zonnetje komt al voorzichtig tevoorschijn op de meeste plaatsen in Zuid-Holland. En vanavond zal dat ook zo zijn. Dan is het een zonnige avond. Vannacht opklaringen en droog trouwens. Vanmiddag 22 tot 23 graden. Vannacht minimaal rond 15 graden. Morgen veel zon en droog. In de avond bestaat er kans op een stevige onweersbui. En in het midden en het oosten van Zuid-Holland zou het wel eens 28 graden kunnen worden. De komende dagen periode met zon, vooral op vrijdag kans op een stevige onweersbui. Het voelt op alle dagen drukkend warm aan. Vrijdag wordt het plaatselijk 33 graden. In het weekend 27 tot 29 graden. De hoofdpunten van het nieuws, Dave Datema, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De gemeente Schiedam trekt meer dan 200 boetes in die zijn uitgeschreven door BOA's. De bevoegdheid om opsporingstaken en geweldsmiddelen in te zetten van die BOA's verliep op 2 juni. Daarna zijn dus nog boetes uitgeschreven, maar die worden geschrapt. Met een speciale bevoegdheid mochten BOA's bijvoorbeeld identiteitscontroles uitvoeren of handboeien gebruiken. Nou, de gemeente Schiedam komt later vandaag met een reactie waarom de bevoegdheid niet was verlengd. Ander nieuws uit Schiedam. De bouw van 2 gloednieuwe woontorens in Schiedam-West kan eindelijk doorgaan. De Raad van State verwerpt de bezwaren van kranenspecialist Huisman. Het bedrijf dat zich tegenover de bouwlocatie bevindt. Huisman is bang van geluidsoverlastklachten van bewoners, maar krijgt van de hoogste bestuursrechter geen gelijk. Op het toernooiveld moeten in totaal 300 woningen komen. De bouw had al in 2020 moeten beginnen, maar lag onder meer door al die procedures jarenlang stil. En het Amerikaanse leger gebruikte bij zijn aanvallen op Iran de omstreden AI-app Grok. Ze zouden met het systeem van Elon Musk 2000 doelwitten in Iran hebben geselecteerd. Het verhaal komt niet uit het niets, maar komt van de Amerikaanse overheid uiteindelijk zelf. Activisten eisten namelijk dat het bedrijf achter Grok het vervuilende gasturbines bij een datacentrum in Memphis zou stilleggen. Maar de Amerikaanse overheid die gebruikt als argument om die dingen open te houden dat uiteindelijk Grok en alle technologie van XAI, zoals het heet, door mag blijven gaan. Omdat ze dus voor hele belangrijke zaken worden ingezet. Bijvoorbeeld voor het selecteren van doelen in Iran. Bizar. Nou is Grok zeker niet onomstreden. Het wordt vooral veel gebruikt op X of het voormalige Twitter. En daar is het omstreden vanwege het onder meer het genereren van expliciete deepfakes en het verspreiden van complottheorieën. Maar het kan dus blijkbaar ook gebruikt worden voor het selecteren van doelen in Iran.
0: Science fiction is gewoon al begonnen, hè?
1: Dit is niet eens zozeer science fiction. Dit is gewoon parodie, eerlijk gezegd.
0: Ja, zo zou je het ook kunnen zeggen. Ja, bizar. Dankjewel, Dave.

0: denken?
1: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
3: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
4: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
5: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
6: Dit is Radio Rijnmond.
7: Lunchbreak. Erik Lemmers.
6: Radio met een grote R.

0: and You're Beautiful. Ja, je zou het niet denken, maar dit nummer werd in 1982... oorspronkelijk geschreven voor een romantische komedie... genaamd Soup for One. En de film zelf was een gigantische flop. En inmiddels is ze goed als vergeten. Maar ja, gitaristen Nile Rodgers en Bernard Edwards... die weten wel hoe ze een hit moeten maken. En die leverden zo'n sterke soundtrack af... dat de muziek van die toch kansloze film alles heeft overleefd. En Meerte, jij kende hem niet, denk ik?
1: Nee, zeker niet. Ja. Jij wel?
0: Ja, deze ken ik wel. Ja, ja? Ja, ja, leuk nummer. Echt een leuk nummer.
1: Ja, maar de film?
0: De film ken ik niet. Nee,
1: nee.
0: Nooit van gehoord.
1: Nee, precies. Dat
0: nou
1: was
0: ja,
1: echt het al.
0: Dat dus.
1: Ja.
0: En leuk dat ze wel heel enthousiast die soundtrack hebben gemaakt. Want daardoor genieten we er nu weer van hier in Lunchbreak. Fijn dat je er weer bij bent op deze woensdag. Het is vandaag WK Woensdag.
1: WK Woensdag, dat klinkt ook zo leuk, hè?
0: Lekker, hè?
1: Ja. Ja.
0: En we hebben nu op de redactie hebben we overal vlaggetjes laten ophangen. Dus niet alleen in de studio. Het begint steeds groter te worden. Dat merk je denk ik ook wel aan het enthousiasme van iedereen eigenlijk, hè? We gaan meeleven.
1: Ja, zeker.
0: Wie weet blijf ik er ook nog wel een keer 's nachts voor wakker. Je weet het niet. Moet er nog wel wat gebeuren, hoor. Je luistert naar Lunchbreak dus. Straks ga ik het hebben over speeddaten. Je kunt je daar nog voor aanmelden. En je date is een molen. Een molen? Ja, een molen. Dat is de Palmboom in Schiedam. Projectleider Nicky Rijks die vertelt er zo meer over hoe je daarmee kan speeddaten. En we gaan het hebben met KPN's Kees de Graaf... over een bushalte op het Katendrechtse Hoofd in Rotterdam-Zuid... Want daar is iets mee aan de hand, Meerte.
1: Ja, klopt. Ja, ze hebben die bushalte opgeheven daar... omdat er dus te weinig mensen zouden uitstappen. Maar wat blijkt nu dus? Dat dat eigenlijk helemaal niet zo is. En dat er juist wel degelijk gebruik van wordt gemaakt. En met name door ouderen die daardoor gewoon boodschappen kunnen doen... wat zelfstandiger zijn. En dat gaat nu dus niet meer.
0: Kijk, dus protest eigenlijk tegen die halte. Zometeen hoor je Kees daarover. Ja, en dan de lunchplaat. Dat gaat over de Naked Bike Ride in Londen. Dat is een jaarlijks evenement waarbij de deelnemers naakt op hun fiets door de stad rijden. In verschillende steden over de wereld, ook in Nederland. Maar het grootste van die evenementen is in Londen. De fietsers vroegen daar speciaal aandacht voor de veiligheid van fietsers in het verkeer. Ja, en op die manier lieten ze natuurlijk perfect zien dat ze toch wel kwetsbaar zijn. Klein puntje wat ik van Ruud hoorde... is dat veel mensen op een deelfiets rijden. Dus kijk uit als je in Londen op een deelfiets gaat zitten. Want misschien houden ze ervan om dat nog vaker te doen. Je weet het niet. Maar welke lunchplaat past die bij? Ja, bij jou begint het beeld in te dalen, geloof ik, Meerte.
1: Ja, ik kijk hiernaar en ik denk, ja, wauw. Ik vind, ja... Ja, ik zou het zelf nooit doen, denk ik.
0: Nee, ik dus ook niet.
1: Maar ik zie vooral inderdaad dat beeld voor me... dat je dan zo'n deelfiets pakt en dat je dan... Ja, goed. We zijn een lunchbreak.
0: Juist, het gaat over de lunch, dat is waar. Dus stuur even je appje op via de Rijnmond-app. Als je een leuke plaat hierbij weet, druk op app ons. Zometeen de Zeeuwse bluff, die alles door een roze bril ziet. Maar eerst Dean Lewis, een I Hate That It's True.
2: Tijd voor je lunchbreak op Radio Rijnmond. Met Erik Lemmers.

0: en alles is liefde hier op Radio Rijnmond in Lunchbreak. 10:50 is het. In Rotterdam-Katendrecht voeren bewoners actie voor het terugplaatsen van een bushalte die op 1 januari is verdwenen. De halte werd opgegeven omdat er te weinig gebruik van gemaakt zou worden. Voor veel bewoners, en met name ouderen, was de halte belangrijk om zelfstandig boodschappen te kunnen doen of om op pad te gaan. Ondanks honderden handtekeningen en meerdere verzoeken aan de gemeente en vervoersmaatschappij RET hebben de bewoners nog geen reactie ontvangen. Daarom komen ze nu in actie. Een van die mensen is Kees de Graaf. Goedemiddag, Kees.
1: Hele goedemiddag.
0: Ja, die bushalte was dus een uitstaphalte. En hij werd dus opgegeven omdat er te weinig gebruik van werd gemaakt. En dat vinden jullie dat niet zo is?
1: Nee, dat is niet zo. Want ik heb alles uit zitten rekenen. En er zijn zoveel mensen die dus afhankelijk zijn van die ene halte. We hebben namelijk aan het einde van Katendrecht hebben we 4 luxe wooncomplexen, waar in totaal 541 mensen wonen. Uh-huh. En dat is een eigen gedeelte. En rondom de bushalte zelf woont er iets van 1300 mensen. En die maken toch allemaal gebruik van die bus. En nu stopt hij dus bij café, uit café De Pijp.
0: Ja.
1: En dat is bij de Tolhuislaan. En dan gaat hij gelijk linksaf richting de SS Rotterdam. Dus hij slaat eigenlijk heel die ene halte, die is dan vervallen.
0: En dus een heel deel slaat hij over van Katendrecht.
1: In zoverre, het is voor de RET is het 500 meter wat ze inkort, dus op de rit.
0: Je hebt wel eens uitgerekend?
1: Ja, het is alles bij elkaar rijden ongeveer 72 kwartier. Dus 72 keer een bus, dus dat is 36 kilometer wat je eigenlijk inkort.
0: Dat klinkt dan wel weer als heel veel ineens, hè?
1: Ja, maar ik bedoel, als je nu nagaat als op een gegeven moment die bus 77 hele andere route raad rijden, die dus 20 kilometer langer is, zelfs door de Oranje Boomstraat, Olympiaweg, en dan denk je, denk aan de mensen op Katendrecht ook.
0: Nou noem jij wel luxe appartementen. Die mensen hebben meestal toch een auto, of niet?
1: Nou ja, het zijn, kijk, ik woon zelf op de Bellefleur, die is op 40 jaar oud, dat flat. En dat is met de Katerrechtse straat ook het Maasrijn flat. En het enige wat eigenlijk een beetje luxe is, is aan de Kabelhof. En dat zijn de 2 rode flats aan het einde. Maar de rest gaat er toch om ongeveer 300 mensen die dus toch bij de halte uit willen stappen daar.
0: 300 mensen dus op een dag? Of in een
1: week? Nee, gemiddeld gewoon zo. Wat mensen die dus gebruik maken van die halte. Of gebruik maakten van die halte.
0: Ja, want dat is er niet meer. En heb jij dan bijvoorbeeld schrijnende verhalen gehoord van mensen die zeggen, ja, maar zo kom ik niet meer op pad?
1: Ja, nee, dat klopt. En zeker omdat wij natuurlijk op Katendrecht die helemaal geen supermarkt hebben. Alleen aan het begin bij de Rijnhaven. Dat is gewoon, dat zijn ze supermarkt.
0: En ja, dat is wel verlopen.
1: En ze moeten toch vanaf de Tolhuislaan aan het einde helemaal naar de Katerrechtstraat aan het einde lopen.
0: Ja, ja.
1: En nu heb ik dus uit betrouwbare bron van de medewerker van de RET gehoord dat de RET is verplicht om tussen elke halte 500 meter max te houden.
0: En nu is die afstand door dit wegvallen van die halte veel langer geworden.
1: Ja,
0: tussen twee haltes.
1: Is vanaf de Tolhuislaan gaat hij dus linksaf gelijk richting de SS Rotterdam. Dat is 1,2 kilometer.
0: Oh, nou, dat daar kan je ze dus op pakken. Alleen, je hebt nog niks gehoord van ze. Je hebt contact opgenomen, maar niks gehoord.
1: Nee, wij hebben niks. Nee, die mevrouw van de Schaai, dat is eigenlijk dan de actievoerster. En iedereen heeft zijn brief gestuurd in april al. En helemaal geen reactie gehad.
0: En wat gaan jullie nou concreet zo meteen doen?
1: Nou, we gaan nu om 1 uur gaan. Dus en ik hoop dat zoveel mogelijk Katendrecht dus naar het Maasrijnvet komen op de Katendrechtse straat om mee te lopen.
0: Mm-hmm.
1: Het is wel een nette actie is het. En ook de buschauffeurs die rijden toch af en toe, rijden ze toch nog wel even door. Maar het schijnt dat ze dus daar eventueel een boete voor zouden kunnen krijgen.
0: Oké, soms doen ze dat op eigen initiatief wel eventjes om aardig te zijn. Naar
1: reizigers
0: die erom vragen.
1: Ja, inderdaad. Maar, en die er ook begrip voor hebben. Ja.
0: En je gaat daar nu dus, je gaat demonstreren. Ga je naar het kantoor van de RET? Of hoe?
1: Nee, we blijven dus gewoon bij. We zorgen eigenlijk tot de bus op een nette manier niet meer verder kan eigenlijk naar de SS Rotterdam.
0: Een soort blokkade.
1: Ja, kijk, Ja, en de chauffeur die kan er ook niks aan doen. Dus die krijgt nog een leuk presentje ook eigenlijk.
0: Kijk aan. En dan de hoop dat mensen bij de RET gaan reageren. Want jij hebt een voorstel en je wilt daar met ze over praten. Met de RET en met de gemeente.
1: Het is namelijk ook zo, en zeker met Leefbaar Rotterdam, die had dus voor de verkiezingen op 18 maart al zo'n hele mooie slogan van wij zijn er voor de Rotterdammers.
0: En maak dat nou maar eens waar.
1: Juist, en dat is meer een verkiezingsstunt geweest uiteraard. Hè. Dat blijkt dus ook wel.
0: Of ze gaan nu luisteren naar je en gaan toch met je praten.
1: Nou, dat mag ik echt hopen. En ik hoop dat ze ook begrip hebben voor de oudere Kapanezen eigenlijk. Die dus toch ook met alle Rotterdammers heel Rotterdam weer hebben opgebouwd na de oorlog. En dat vergeten ze ook wel eens. En zowel de landelijke...
0: Boodschap is doorgegeven, Kees. Vanmiddag met spandoeken en borden de straat op. Dankjewel in ieder geval dat je er nu over wilde vertellen. Dag, Kees.
1: Ja, en het is...
0: Ik heb eigenlijk geen tijd meer. Want ik ben al twee keer het intro van dit plaatje aan het terughalen. We moeten naar de hoofdpunt uit het nieuws.
1: Ja, oké. Dat was het dan. Ja, oké.
0: Oké, hoi.
1: Ja. Nee.

0: Pointer Sisters was dat, een Automatic. En daarmee is het bijna 12:30 geworden. Je luistert naar Radio Rijnmond. Eens even kijken of er op de wegen nog wat aan de hand is. Ja, de A16, dat is een probleem. Daar de richting Rotterdam tussen Klaverpolder en Dordrecht, daar sta je 5 minuten in de file. En op de A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom, tussen de afrit Numansdorp en Willemstad, daar ruim 10 minuten vertraging. Ed Aldus, goedemiddag.
1: Erik, hele goede middag.
0: Temperatuur gaat omhoog. Zonnetje moet nog eventjes doorbreken, geloof ik.
1: Ja, klopt. Die bewolking die momenteel aanwezig is, ja, hangt samen met het binnenstromen van die hele warme luchtmassa's, Erik. Ja, op dit moment is het verre van koud. Het is al een graad of 20 in de regio. Dus gewoon lekker weer is het op dit moment. En de temperatuur gaat verder oplopen naar zo'n 23 graden in de loop van de middag. En je zal ook zien dat gaandeweg de middag de zon er vaker bij komt. Dus ja, wat dat betreft lijkt het wel een beetje op dat van gisteren. Toen kwam ook pas later op de dag de zon er vaker bij. Het blijft verder ook lekker droog. Er viel vanochtend nog even een drupje regen. Dus ja, al met al ziet het er goed uit. Vanavond is het ook droog met de zon erbij. Temperaturen die zakken dan vannacht naar een graad of 15. Dus toch wel een lekkere slaaptemperatuur. Gaat wel snel veranderen trouwens. Ja, en dan morgen overdag. En dan is het zonnig. Echt veel, denk ik wel. Pas in de avond, dus morgenavond, dan bestaat er vanuit het zuidwesten kans op een stevige onweersbui. Die zou lokaal vergezeld kunnen gaan van veel neerslag, hagel en zware windstoten. Maar of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren, ja, eventjes twijfelachtig. Dat is altijd, ja, toch in de meteorologie een beetje nauwkast. Dat betekent dat je er bovenop moet zitten, zo'n bui moet gaan volgen. En als het gebeurt, is het natuurlijk ook lang niet overal. Het wordt morgen een heel stuk warmer. 25 graden aan zee, 28 graden landinwaarts. Dus ja, echt zomers hoort het.
0: Ja, en het is volgens mij niet zo dat het na die onweersbui nou lekker een paar flink koeler is of zo, hè? Het
1: nee, tegendeel. Door. We krijgen, ja, vrijdag wordt het heet, tropisch heet. Met temperaturen tot zo'n 33 graden aan toe, periode met zon. Pas vrijdag aan het eind van de dag bestaat er ook weer kans op een onweersbui. Maar die berekeningen, ja, die zijn zo wispelturig dat je er eigenlijk geen touw aan vast kan knopen op dit moment. Dus dat is nog wel te ver weg. En ja, de atmosfeer wordt veel vochtiger, Erik. Het wordt drukkend warm. Dat geldt ook voor het weekend, periode met zon. Maar een kleine kans op een regen- of onweersbui. En dan wordt het 's middags zo'n 26 tot 29 graden. En ook opvallend de nachten. Er komen een paar nachten voor. Ja, dan zal het in de bebouwde kom niet onder de 20 graden komen.
0: Wauw, ja, goed. We halen de icepacks en de ijsdekens tevoorschijn. Dank je wel, Ed.
1: Ja, oké, okay, hoi.
0: Hoi. Je luistert naar Lunchbreak. En Dave Datema heeft het hoofdpunt uit het nieuws. Hallo, David. Dave, sorry, ik heb ze allemaal gehad.
2: Zeg maar gewoon Henk.
0: Davides.
2: De gemeente Schiedam trekt meer dan 200 boetes in. Die zijn uitgeschreven door BOA's. De bevoegdheid om opsporingstaken en geweldsmiddelen in te zetten, die verliep begin deze maand. Maar daarna zijn wel boetes uitgeschreven. Die worden ingetrokken. Met een speciale bevoegdheid mochten BOA's bijvoorbeeld identiteitscontroles uitvoeren en handboeien gebruiken. Nou, de gemeente Schiedam reageerde later vandaag waarom die bevoegdheid niet was verlengd. Op de bijeenkomst van de G7 in Frankrijk zijn de leiders het eens geworden over steun aan Oekraïne en meer economische sancties tegen Rusland. Dat staat in een gezamenlijke verklaring na 2 dagen overleggen. Het is een bijzondere verklaring omdat de handtekening van Amerikaanse president Trump eronder staat, zegt deze correspondent Kiesja Hekster van de NOS.
3: Want in deze verklaring staat echt heel duidelijk: we steunen Oekraïne en gaan de druk op Rusland opvoeren. Dat zullen ze in het Kremlin niet leuk vinden, zo'n duidelijke steunbetuiging van Trump. Want de Amerikaanse president, eigenlijk zegt hij normaal gesproken, ik vind dat Rusland en Oekraïne de oorlog moeten beëindigen. En dit, ja, is toch wel duidelijk een aanwijzen van Rusland als de agressor.
2: De G7-leiders verwelkomen ook de overeenkomst tussen de VS en Iran, die een einde moet maken aan de strijd in het Midden-Oosten. En wie heeft toch op meerdere plekken vannacht in de regio pallets gedumpt met zuivelproducten die ver over de datum zijn? Op zeker drie plekken zijn meerdere pallets gevonden met daarop dingen als kwark en yoghurt. Zoals in Rotterdam, in Nieuwekerk en bij de Zevenhuizenplas. In Rotterdam-Ommoord staat Jacob van Giessen.
4: Er wordt aan de straat gewerkt, aan de vlambloem. En de straatwerkers die werden vanochtend geconfronteerd met een enorme partij zuivel dat er hier op een van de parkeerterreinen is gedumpt. Er zijn zo'n 7 pallets met volle kwark, magere kwark van Campina, van de Plus, van ook andere merken. Het ligt hier allemaal op de parkeerplaats. Alles is flink over de datum van mei dit jaar. Wie het heeft gedaan is onduidelijk. Maar in ieder geval, het ligt hier.
2: Op sommige plekken, zoals in Nieuwekerk, zijn de pallets alweer weggehaald.
0: Ik ben toch ook wel benieuwd naar het verhaal daarachter.
2: Ja. Hè? Nou ja, kijk, normaal gesproken kan je dat soort dingen natuurlijk gewoon bij het vuilnis afgeven.
0: Dat kost geld.
2: Maar dat kost geld.
0: Nou, daar hebben ze geen zin in. Waarschijnlijk hele goedkope partij opgekocht en niet gekeken naar de houdbaarheidsdatum.
2: Ja, maar ja, goed speculeren op dit moment wat je nu doet met z'n allen. Dus ja, we hopen er een antwoord op te kunnen geven.
0: We hopen dat de schuldige zich meldt bij de politie. Dankjewel.
5: Dit is Radio
0: Rijnmond. Lady Gaga en Bruno Mars hoor je zo, maar eerst Fat Boys en Chubby Checker.
5: Radio met een grote R.

0: mensen, dat gaat goed.
1: Ja, hè?
0: Ja, lekker hoor. Jij wilde even weten hoe die twist wordt gedanst. Nou, even op TV Rijnmond te zien nu. Heen en weer met de heupen, die voetjes een beetje bij elkaar, op en neer. En dan het liefst met zo'n jurk die lekker uit kan draaien.
1: Ik ben goed op weg.
0: Je bent lekker bezig.
2: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Maar daar ging het dus helemaal niet over. We wilden het ergens anders over hebben. En dat ging over de Naked Bike Run. In Londen gingen ze allemaal naakt op de fiets. Liefst op een deelfiets, dan hoef je hem zelf niet schoon te maken. En het was eigenlijk een soort demonstratie voor veiligheid. Dus let ook op ons, was de boodschap. Monique, Peter en Peter, Peter van der Wulp en Peter Baas, die zeggen op fietsen van Skik. Monique, Wind Beneath My Wings van Bette Midler. Tja. Jaap, fiets van Herman van Veen. Ruud, Bicycle of Fat Bottom Girl. Dat is dus de B-kant van het nummer. Queen. Ruud en Karen die zeggen Naked Truth van Golden Earring. Phil en Leo, zo'n strakke blonde meid op een racefiets. Gerard Cox. Phil, Heading Up High van Armin van Buren. Ada en Arie, als ik tweemaal met mijn fietsbel bel van Max van Praag. En mijn achterband is wel wat zacht, Eddie Christiani. Luke, Totally Nude. Talking Heads, You Can Leave Your Head On. Ja, dat zegt Jetty erbij, van leuk. Maar je kan in ieder geval je hoed ophouden, want niet iedereen is trouwens helemaal naakt. Hè? Olaf, 9 Million Bicycles, Katie Melua. Ria, She Was Naked, Super Sister. En Peter van Dier, die zegt fietsen van de Amazing Strobe Wafels. Er zijn toch wel leuke dingen bedacht. Misschien heb jij er nog eentje erbij. App dat even door via de Rijnmond app. Druk op app ons. Zometeen dan gaan we een plaatje draaien van The Young Rascals. Maar eerst deze, Lady Gaga.

0: oorwurm, hoor. Maar wel een hele mooie met Bruno Mars, Lady Gaga en Die With A Smile. Je luistert naar Lunchbreak op Radio Rijnmond. 13:15. Een historische mode die op zoek is naar een nieuwe liefde. In Schiedam heeft Stichting de Schiedamse Mode een opvallende campagne gelanceerd om een nieuwe huurder te vinden voor mode de palmboom. Die mode uit 1781 presenteert zich als een datende single en zoekt een ondernemend type dat nieuw leven wil blazen in het monumentale pand. Geïnteresseerden kunnen zelfs op speeddate met de molen om te ontdekken of er een match is. Projectleider Nicky Rijks die heeft al een paar single ondernemers ontmoet. Hallo Nicky.
1: Hi, goedemiddag.
0: Hoe waren de eerste speeddates?
1: Ja, heel erg leuk. Het is ook heel bijzonder om te zien met wat voor een unieke en originele ideeën mensen aankomen voor de molen.
0: Kun je een paar bijzondere ideeën noemen?
1: Ja, het is heel verschillend. We hebben een huisarts die wel de molen zou willen huren, of mensen die een B&B willen huren, hoor je ook best wel vaak. Of juist wat meer een creatieve ruimte die open is voor het publiek, waar workshops worden georganiseerd. Goudsmit zou ook wel haar atelier daar willen openen. Dus het is heel
0: divers. Ja, heel divers. Alle kanten kan het op. Hoe gaat die speeddate in zijn werk?
1: We beginnen met een rondleiding in de molen. Dus dan kunnen mensen de ruimtes bekijken die verhuurbaar zijn. En dan komen we ook echt boven in de molen en dan ook op de balie. En dat is dan de molenterm voor het balkon, zeg maar. Met heel prachtig uitzicht over de stad.
0: Oh ja.
1: En na de korte rondleiding zijn dus echte speeddate rondes. Dus dan ga je met 3 verschillende mensen in gesprek die te maken hebben met de molen, met het project. En je kan al je vragen stellen om echt goed kennis te maken met de molen. En om hopelijk zo je plan goed voor te bereiden.
0: En hoe lang duurt zo'n speeddate?
1: In totaal duurt het 1 uur. Dus inclusief rondleiding en dan de 3 rondes. En de rondes worden ook echt getimed. Net als met,
0: een echte speeddate
1: in een café. Ja, dan gaat er een alarm af en dan hup naar de volgende.
0: Hup, door. En zo heb je dus heel wat gehoord. Waarom is het eigenlijk nodig dat jullie die nieuwe bestemming zoeken?
1: Het gaat niet zozeer om een nieuwe bestemming, maar meer dat er gewoon een wens is vanuit de stichting om gewoon voor de lange termijn met een goede huurder een relatie aan te gaan. Dus de molen is al best wel lang verhuurbaar, maar het komt soms niet echt goed van de grond. En we willen eigenlijk liever dat er gewoon 1 goede samenwerking is voor de lange termijn.
0: Juist.
1: En wat ook meespeelt is dat het interieur uit de jaren 90 stamt en best wel verouderd is. Dus er zijn plannen voor een renovatie, maar dat willen we dus nu doen met de nieuwe huurder.
0: Ja, in overleg met die nieuwe huurder. En die kan dan met enthousiasme en hopelijk ook een beetje geld natuurlijk meehelpen om dat interieur te vernieuwen. Wat willen jullie het liefst? Willen jullie een publieke functie of wil je iets? Maakt het je niet uit? Kan daar iemand ook gewoon zijn kantoor houden?
1: We willen wel een partij die ook wel waardering heeft voor het open karakter van de molen. Dus het is niet een ruimte om gewoon te verhuren aan een kantoor. De molen zou altijd een publieke functie hebben. Maar verder laten we ons echt graag verrassen. Dus het is natuurlijk wel wenselijk dat de partij liefde heeft voor molens of geschiedenis, voor erfgoed. Maar verder staan we open voor alle plannen.
0: Zo hoort dat bij een speeddate. En wanneer maken jullie de keuze?
1: De deadline om je aan te melden is 6 juli. Dus. En in de weken daarna volgen gesprekken met de geïnteresseerde partijen. En dan gaan we de keuze maken.
0: Je kan je dus nog aanmelden. Heb je een webadres waar mensen terecht kunnen?
1: Ja, alle informatie over het project is te lezen op molenzoektmatch.nl. Je kan je daar ook nog aanmelden voor de speeddates. En daar kan je ook lezen over het profiel van de molen.
0: Helemaal
1: wat
0: goed.
1: Haar red en green flags zijn. Een beetje geschiedenis. En als je vragen hebt, kan je daar ook het mailadres vinden.
0: Molenzoektmatch.nl. Nicky Rijks, ik wens je heel veel succes en hoor graag wie het gaat worden.
1: Dankjewel, wij zijn ook heel benieuwd.
0: Doeg.

0: Young Rascals hier op Radio Rijnmond.
1: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Ik had nog binnengekregen Elske, Why Don't We Do It On The Road, The Beatles. En Marcel, Panic on the Streets of London. De een kan na de ander, heb ik het gevoel, van de Smith. Dankjewel, ik kies deze van Yeti. En die constateerde dat er toch wel ook mensen waren die nog wat aan hadden. Dus ja, you can leave your head on. De rest niet. Joe Cocker, de lunchplaat van vandaag.

0: Dankjewel voor het insturen van jouw suggesties. Ja, en dat was het fluitje. Je weet wat je te doen staat. Stuur even een appje met goal daarin. En dan maak jij kans op een lekkere snackpan. Nou, heerlijk. Daar hebben we natuurlijk wel trek in zo met al die voetbalwedstrijden. En vooral de komende voetbalwedstrijd van Oranje weer. Dan kan die nog net op tijd bij jou zijn. Dus dat zou mooi zijn. Doe dat eventjes. En dan gaan we zo meteen verder praten. Meertje, met Caroline onder andere.
1: Ja, en ook Caroline is helemaal in het WK-thema. Hè? Het is tenslotte WK woensdag. Dus ook zij heeft lekkere receptjes voor die wedstrijd tegen Zweden.
0: Kijk, en volgens mij gaat ze ook balletjes draaien.
1: Precies.
0: Juist. Hoe dat gaat hoor je zo meteen. Blijf lekker luisteren.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam... of kijk op maxgoud.com.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autostorm in Spijk en Nisse.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
8: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
12: ANWB en gaan.
10: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
11: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
14: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
0: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. Ken jij de band Smash Mouth? Zometeen hoor je een hit van hun. Die ontstond doordat gitarist Greg Kemp te lang in bed bleef liggen. Eerst het nieuws van 1 uur krijg je van Dave Datema. Goedemiddag, Dave.
15: Goedemiddag. In Rotterdam en omgeving is op zeker 3 plekken zuivel gedumpt dat ver over de datum is. Het gaat om complete pallets. Die werden onder meer gevonden in Rotterdam-Ommoord, Nieuwekerk aan de IJssel en bij de Zevenhuizenplas. Vanuit Ommoord, Jacco van Giessen.
16: Er wordt aan de straat gewerkt, aan de vlambloem. En de straatwerkers die werden vanochtend geconfronteerd met een enorme partij zuivel dat er hier op een van de parkeerterreinen is gedumpt. Het zijn zo'n 7 pallets met volle kwark, magere kwark van Campina, van de Plus, van ook andere merken. Het ligt hier allemaal op de parkeerplaats. Alles is flink over de datum van mei dit jaar. Wie het heeft gedaan is onduidelijk. Maar in ieder geval, het ligt hier.
15: Het gaat om steeds om meerdere pallets met onder meer kwark en yoghurt die al minder dan een maand over de datum zijn. Wie ze daar heeft achtergelaten is een groot mysterie. In Nieuwekerk zijn inmiddels de pallets verwijderd. In de Beverwaard in Rotterdam is vannacht een explosie geweest. Rond 3 uur was er een klap te horen bij een woning aan de Gronsveld-erf. Volgens de politie is er schade aan de woning, maar hoe groot is niet bekendgemaakt. Het onderzoek van de politie loopt nog. De 2 verdachten die vastzitten voor de ontploffing eerder deze week in Amsterdam-Osdorp bij een sportschool zijn beide gewond geraakt. 1 van hen mist door de explosie 1,5 been en een arm, meldt het Parool. De 2 waren alleen in een ruimte aanwezig en waren daar onder de sportschool.

0: Nu toe wil Israël daar niets van weten. De straat van Hormuz gaat weer open. Iran zal eventuele zeemijnen opruimen. Verder zal de VS meewerken aan een plan voor de wederopbouw en ontwikkeling van Iran. Alle sancties worden opgeheven en Iran zal nooit kernwapens produceren. De komende maanden moeten alle afspraken verder worden uitgewerkt. Dan nog het weer. Zonnig, het wordt 22 tot 23 graden. En morgen eigenlijk hetzelfde beeld, zonnig en droog. Maar de temperaturen gaan morgen wel omhoog. Het wordt zo'n 28 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
1: Dankjewel, Dave.
2: De Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
1: Oh ja, dat zeg ik nou wel, maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Want we gaan vandaag gewoon een lekkere snackpan weggeven. En dan gaan we een lekker geluidje laten horen. Maar ik heb nou wel een lekker muzikaal bedje ervoor. Meertje, dat is leuk. Ja, leuk om er een muziekje achter te hebben.
3: Ja, zeker wel. Ja. Zal ik anders zelf gaan fluiten?
1: Ja, je mag op dit fluitje moet je gaan reageren. Nu dus nog niet, hè?
3: Nee.
1: Dus doe nou maar, want jij wilt nog even laten horen...
3: Ik kan dat
1: even. Dat jij wel kan fluiten, namelijk. Ja.
3: Ja, op commando.
1: Niet op commando, dat hadden we al bepaald, dat je dat niet kan. Ja, gisteren... Toen heeft Teun even laten, heeft hij gefloten op dat nummer van The Scorpions.
3: Oh,
1: en
3: ja.
1: Toen moest jij dat ook even doen, maar dat lukte toen
3: niet.
1: En toen zei je later, ik kan het echt.
3: Ja, maar niet op commando.
1: Nee, dus let op het fluitje, want straks geven we nog een snackpan weg. En we gaan ook nog even bellen met de winnaar van het vorige uur.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive, al voor €223,50.
8: Voordeeluitjes.nl.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
8: Voordeeluitjes.nl.
9: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
10: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womo Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womo Alexandrium.
9: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
11: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
12: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
11: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
13: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
14: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
15: Hans, alleen de prijs is anders.
16: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Een man, een roltrap, een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Dit is Radio Rijnmond.
11: Lunchbreak. Erik Lemmers.
2: Radio met een grote R.

0: goede hit. Misschien is dat wel de eerste echte prestatie van die zanger van Smash Mouth. Greg. Want hij speelde destijds in een coverbandje. En overdag bleef hij vaak lang lekker op bed liggen. Zijn toenmalige vriendin die moest er wel vroeg uit voor een gewone baan. En was daar niet zo blij mee. Vlak voordat ze wegging maakte ze regelmatig het L-gebaar naar hem. En riep, wanneer word je nou eens volwassen en zoek je een echte baan, loser? Greg die besloot toen deze frustratie om te zetten in een nummer. Nou, zie daar. Een heerlijke hit. Die blijft ons voor altijd bij. Leuk, Meerte.
1: Ja, zeker. Ja, het is nogal grappig, want ik heb eigenlijk een beetje een klein traumaatje aan het nummer. Want toen ik vroeger op de middelbare school zat, had ik een muziekdocent. En het was niet een hele gezellige man. En ik kon ook echt niet zingen, maar hij dwong ons echt om dit nummer dus gewoon te gaan zingen en te doen. En dit nummer, dat zit ongeveer in mijn hoofd gebrand, omdat ik dit gewoon moest doen.
0: Dus de liefde voor muziek is meteen bij jou keihard in de kiem gesmoord.
1: Ja.
0: Leuk is dat, hè, zo'n leraar. Lekker inspiratief.
1: Ja.
0: Maar het is verder goed gekomen, want jij zingt zo'n beetje elk ander nummer bijna letterlijk mee.
1: Ja, dat is wel waar. Ja.
0: Jurgen, daar ga ik eens even mee praten. Hallo Jurgen.
2: Ja, goedemiddag.
0: In het programma Lunchbreak, fijn dat je erbij bent en dat je ook luistert. En dat je daarnet op het goede moment luisterde, want er was fluitje te horen.
2: Ja, zeker.
0: Juist. En dus jij gaat een snackpan van ons krijgen voor de komende wedstrijd. Hoop ik dat die er natuurlijk is, zaterdag 7 uur tegen Zweden. Hoe heet jij van je achternaam eigenlijk?
2: Alken.
0: Waar kom je vandaan?
2: Uit Schiedam.
0: En ga je kijken?
2: Ja, tuurlijk.
0: Ja, dat wordt een groot feest dus. En ja, je hebt nu die snackpan, dus dat is eigenlijk een reden om iedereen erbij uit te nodigen natuurlijk.
2: Ja, ik zal eens kijken wie er langs zal komen.
0: Bij deze...
2: Meestal ga ik naar anderen toe.
0: Ja, dat, jij denkt dat is lekker makkelijk. Maar ja, nou zit je toch even met die erfenis van dat, die prijs.
2: Ja, dat, gewoon... dat geeft niet op.
0: Nee, toch hartstikke leuk. Dus, en het is 7 uur 's avonds, dat is ook nog eventjes wat. Hè? Dat is,
2: ja, dat is een beetje normale tijd.
0: Precies, 1 uur 's nachts daarna, dat wordt even anders.
2: Ja.
0: Nou, ik wens jou heel veel plezier ermee. Blijf lekker luisteren.
2: Dankjewel.
0: Wat ben je aan het doen eigenlijk?
2: Nou, nu sta ik even stil op mijn werk, want ik moet natuurlijk wel die snackpan winnen.
0: Juist. En wat doe je voor werk?
2: Ik werk in de groenvoorziening.
0: Oké. Oh, dus je hebt gewoon heerlijke...
2: Een heel mooi bedrijf uit Schiedam.
0: En je hebt gewoon heerlijke dagen nu met dit weer.
2: Nu is het lekker, ja.
0: Lekker wieën, lekker snoeien. Ik wens je succes, Jurgen.
2: Ja, dankjewel. Jullie veel plezier met de uitzending.
0: Dankjewel. Hoi.
2: Hoi.
0: Ja, en als jij dus die snackpan niet wint dit komend uur... Hè, want er zijn elk uur mogelijkheden, ook straks weer in Afslag Rijnmond... dan is er ook nog een manier om zelf je snacks te maken. Daar gaat Caroline Wimmers je zo alles over vertellen. Nou, en je blijft gewoon lekker luisteren voor de muziek natuurlijk. Gloria Estefan van de Miami Sound Machine komen eraan. The Rhythm Is Gonna Get You. Oh.

0: luister eens.
1: Ja?
0: Wat zet jij altijd graag voor als je met het WK naar Oranje gaat kijken?
1: Wat zet ik voor? Ja, liefst bitterballen. Maar ja, die heb ik nu even niet.
0: Nee, een snackpan is ook wel wat, hè?
1: Die snackpan klinkt heel goed in mijn oren.
0: En die heb jij gewonnen, hoor.
1: Hey, dankjewel.
0: Ah, leuk, hè? Ja, dus dat
1: ja,
0: is...
1: Ja, super.
0: Die bitterballen vergeet je. Je gaat nu lekker volop snacken met z'n allen. Met wie ga jij het WK kijken?
1: Ik zou normaal met mijn koptelefoon op zitten en dan in mijn eentje kijken. Maar nu ga ik natuurlijk de buren uitnodigen.
0: Oh, dat zou ik zeggen inderdaad. Ik bedoel, nemen zij de drank mee?
1: Ja,
0: heb jij lekker
1: mijn man vindt die spanning al... Ja, mijn man vindt die spanning altijd een beetje...
0: Is dat
1: dus
0: zo?
1: Die gaat altijd eventjes... Ja, die vindt het toch wel spannend.
0: Oh, wauw. Dus
1: die gaat altijd even naar boven.
0: En die gaat naar boven? Die gaat alleen daar in zijn eigen shop gaan koken?
1: Even naar de computer. Nee. Die komt af en toe naar beneden rennen. En dan is het van, hoe is het met ze? Ja, het gaat goed of het gaat niet goed.
0: Oh, hij gaat echt niet het kijken? Nee.
1: Nee.
0: Heftig,
1: nee.
0: Sure, dat het zo ver gaat.
1: Ja, nee, dat is precies even de start zien, zeggen we altijd. En dan daarna gaat we even... Ik kijk dan wel en hij niet. En dan ja, kom ik naar beneden en dan kijken we samen.
0: Jij doet het verslag wat dat betreft voor hem. Nou, dat is heel goed.
1: Ja, ja.
0: Netjes van jou. Hey, en wat doe je normaal in het dagelijks leven?
1: Ik ben heerlijk gepensioneerd.
0: Dat is een lekker dagelijks leven.
1: Ja. En ik heb een wandelgroep in Schiebroek. 'S Morgens om 9:30.
0: Elke dag?
1: Iedere woensdag.
0: Oké.
1: En dan mensen bij elkaar brengen en vrijwilligerswerk, zoals met een mevrouw boodschappen doen. Met een mevrouw een uurtje of anderhalf lekker wandelen in het park.
0: Jij komt je
1: tijd
0: wel door.
1: Dus daar zijn wij bezig. Absoluut.
0: Hartstikke leuk.
1: Ik heb tijd tekort.
0: Nou, dat is goed. Maak in ieder geval aanstaande zaterdag even tijd vrij, want dan ga je lekker snacken. Leuk dat je luistert. Hou hem aan, zou ik zeggen. En succes met al je mooie vrijwilligersdingen.
1: Dankjewel.
0: Graag gedaan. Dag Irma.
1: Dag.
0: Hé, fijn zeg. Om zo'n snackpan weg te geven. Dat is toch leuk? Straks bij Afslag Rijnmond heb je weer de mogelijkheid. En dan geven ze ook weer twee pannen weg.

0: direct and won't fall. Nou, dat laten we ons niet gebeuren, inderdaad. Terwijl die muziek uitsterft, gaan we even kijken op de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Ridderkerk en Alblasserdam. Bijna 10 minuten vertraging. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Schiedam-Noord en Rotterdam-Noord. Daar bijna 20 minuten vertraging. Er is een ongeval gebeurd. De rechterrijstrook is daar dicht. En dan het weer natuurlijk. Nou, lekker warm. 22 tot 23 graden bij een matige zuidwestenwind. Vanavond lang nog periode met zon. Vannacht opklaringen, het blijft overal droog. En 15 graden, dat is nog goed te doen vannacht. Morgen veel zonneschijn tot de avond droog. In de loop van de avond wel kans op een stevige onweersbui. Daarbij kan er van alles naar beneden vallen en ook nog zware windstoten kunnen erop treden. Het wordt warmer met in de middag een temperatuur van 25 tot 28 graden. Je luistert naar Lunchbreak. En de hoofdpunt uit het nieuws krijg je van Marten van der Boogaard.
1: Ja, Erik, goedemiddag. Het eerste itempje, ja, dat doet mij een beetje denken aan de kleuterschool. Daar kreeg ik vroeger in van die driehoekpakjes, kregen we melk. En die stonden al uren in de zon. En ja, die waren dan zuur en dan nam je de eerste slok.
0: Kan ik me ook goed herinneren nog, ja.
1: Nou, een hele vieze melk. Nou, in Rotterdam en omgeving, daar zijn op zeker 3 plekken pallets gedumpt met zuivel die ver over de datum is. Ik denk nog van die kleuterschool van mij ongeveer 55 jaar geleden. Die pallets zijn onder meer gevonden in Rotterdam-Ommoord, in de Nieuwekerk aan de IJssel en bij de Zevenhuizerplas. En wie die pallets daar heeft achtergelaten is nog niet bekend. Er is afgelopen nacht een explosie geweest bij een woning aan het Grondsvelderf. Dat is in de Rotterdamse wijk Beverwaard. De politie meldt dat de woning beschadigd raakte, maar er zijn geen berichten over gewonden. En de twee verdachten die vastzitten voor de verwoestende explosie eerder deze week bij een sportschool in Amsterdam zijn allebei gewond geraakt. Eén van hen mist door de explosie 1,5 been en een arm. Dat meldt het Parool. En wat er aan die explosie vooraf ging is nog steeds niet bekend.
0: Dankjewel, Martin.
2: Dit is Radio Rijnmond.
0: Oscar and the Wolf en Sting zometeen, maar eerst Billy Joel.
2: Radio met een grote R.

0: echt een enorme hit van Billy Joel. Tell Her About It wordt hier in Lunchbreak. Ja, Meerte, hij was er zelf niet echt een fan van, geloof ik, hè?
1: Nee, echt totaal niet. Hij vond het eigenlijk echt verschrikkelijk om te zingen. Vooral zijn eigen zang vond hij een beetje te stijf en geforceerd. Maar ja, terwijl dat eigenlijk een van zijn grootste hits was.
0: Ja, precies. Ik hoor hem hier helemaal niet stijf zijn wat dat betreft. Ik hoor hem gewoon lekker helemaal losgaan.
1: Het zat denk ik te veel in zijn hoofd.
0: Ja, hij heeft daar inderdaad zelf een dingetje mee.
1: Je hebt het ook al 30 jaar niet meer met concerten gespeeld.
0: Echt niet? Nou ja, zeg. Nou, gelukkig hebben we dan nog Radio Rijnmond, waar die af en toe gewoon nog lekker voorbij komt hier in Lunchbreak, toch? Zometeen komt ook Caroline Wimmers voorbij, want die is er natuurlijk op de woensdag als huismanager. En zij heeft de balletjes uit een bekend meubelparadijs als inspiratie genomen voor een lekkere snack voor al die mensen die naast die snackpan hebben gebeld en geappt, helaas weer.
1: Ja, in ieder geval dat je zowel zaterdag zonder snackpan ook gewoon je eigen snackpan een beetje kan gaan maken. Hè?
0: Precies, en dat hoeft helemaal niet veel te kosten. Dus zometeen lekker luisteren. Voor die tijd hebben we Mika, Bob Marley en de Wailers komen voorbij. Maar eerst Steen en Oscar en de Wolf. Safe and Sound heet dit.

0: Juist, Mika en Big Girl.
1: De huismanager. Tips voor een goedkoper en duurzaam leven.
0: Ja, je zou zeggen, een echte Big Girl is natuurlijk Caroline Wimmers. Maar dan hebben we het niet over het formaat. Als wel het formaat dat zij natuurlijk heeft als huismanager. Het is een huismanager van formaat. Goedemiddag.
2: En jij
0: hebt lekkere recepten en huishoudelijke tips om zo duur mogelijk, duurzaam mogelijk je dag door te brengen. En ook vandaag gaan we dan hebben over het WK voetbal een beetje. Met name voor de wedstrijd van aankomende zaterdag tegen Zweden.
2: Ja, we eten ze op. We eten ze helemaal op.
0: Zo is het.
2: Echt. Ja, we rollen ze op. We eten ze op. Wat we gaan doen is, we gaan alles in de Zweedse, zeg maar, stijl doen. Zweedse gerechten. En die eten we dan vervolgens, zeg maar, letterlijk eten we ze op. En daarmee steunen we, dat vindt de hond ook, steunen we dus het voetbal. Vandaag is het dus... Sorry jongens. Ja. Het is vandaag... Ik wil jullie meenemen. Het is vandaag... Er staat misschien heel iemand voor de deur.
0: Sta je nou iemand te slaan gewoon ondertussen, terwijl je de hand voor die camera doet?
2: Ja, pakje afgegeven, weggestuurd.
0: Oké, gelukkig.
2: Het is vandaag een heugelijke dag. Want er is vandaag, voor de mensen die dat nog niet door hadden, haring. En laat haring nou iets zijn wat ze in Zweden heel veel eten. We hebben er natuurlijk de bekende bietenharingssalade. Maar ze eten dat ook met smörgåsbröd. Bord. Of hoe zeg jij het ook alweer?
0: Ja, ik zeg altijd smörrebröd, maar dat is natuurlijk gewoon waarschijnlijk helemaal niet goed.
2: We nemen het op z'n Rotterdamse vanaf nu gewoon smörrebröd. ze eten haring, ze eten zalm, ze eten hardgekookte eieren, roggebrood, knekkenbrood, zure room, ei, mosterd, dillen. Allemaal heerlijkheden die we tijdens het voetballen kunnen eten. Die haringbietensalade, dat recept zet ik later vandaag even op de website dehuismanager.nl. We kunnen natuurlijk naar de Zweedse balletjes, hè? Wie kent ze niet van die geel met blauwe, waar we niet over zullen praten.
0: Nee, is de vlag, hè?
2: Gehaktballetjes met, wat zeg je?
0: Is de vlag van Zweden, ja.
2: Ja, de vlag van Zweden, inderdaad. De bruine saus eroverheen. En dan eten we het met veenbessenconfituur. En we vinden het allemaal heerlijk. En dat kunnen we natuurlijk gewoon als avondeten eten. En voor de rest eten we komkommer, radijs, augurk en haring. Want we eten de Zweden volledig op. Juist. Met huid en haar.
0: En
2: we laten ze gewoon zo naar binnen glijden. Kijk, ik zal het nog één keer voordoen. We laten ze gewoon zo naar binnen glijden.
0: Oh, zeg. Jeetje. Oh. Mm. Je bent toch echt een beetje jaloers nu. Ja, heerlijk.
2: En of je nou op z'n Amsterdamse eet, dat doen wij natuurlijk niet. Nee. Of op z'n Robse Rotterdams met een uitje. Een uitje is natuurlijk altijd lekkerder. Maar voor de Zweden, laat ze het zuur krijgen. Ja, ja.
0: Ja,
2: ik geef deze Amsterdamse geef ik aan Zweden.
0: Zo is het. Nou, de plaagstootjes zijn uitgedeeld. Wij gaan keihard aan het werk. Bekijk het op de socials of dehuismanager.nl van Caroline Wimmers. En dan kun jij lekker mee gaan eten voor Oranje. Want dat wordt
2: en
0: de actie.
2: En ik zeg, de haring is fantastisch. Als je het kunt, koop er dan eentje. Zo goed voor je keel en voor de gezondheid. Dus haring, dat gaan we doen.
0: Eet smakelijk.

0: Kensington en Live In For. Wat een lekker nummer is dat, hè? Mooi om weer te horen hier in Lunchbreak. En er komt er nog eentje aan, maar niet voordat ik zeg dat zometeen Ronald hier het heft overneemt. Met de middag door van Justin de Wild, Brandy en Monica en Prince. Die komen allemaal voorbij. Wat is jouw favoriete bij Meerte?
1: Ja, ik wil eigenlijk heel eerlijk zeggen Cheerio, denk ik.
0: Ja, hè? Dat vind jij toch leuk. Een heerlijk nummer gewoon. Ja. Het is WK woensdag, dus why not, zou ik zeggen. Lekker Cheerio'en. Spreek jou morgen weer, Meerte.
1: Tot morgen.
0: En veel plezier hier met de middag door. En later met Afslag Rijnmond. Hier is Gabrielle.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
3: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
4: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Op zaterdag 20 juni speelt Oranje tegen Zweden. Het WK voetbal kijken zonder lekkere hapjes? Dat is toch gewoon buitenspel? Daarom is het vandaag WK Woensdag bij Radio Rijnmond. En geven we goed gevulde snackpannen weg. Dus, hoor je de scheidsrechter fluiten? App dan meteen Goal via de Rijnmond-app. En voor je het weet zit jij te snacken alsof Oranje met 3-0 voor staat. Oranje kijken, dat doe je pas echt lekker met de boordevolle Rijnmond snackpan.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
9: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
11: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
12: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
11: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
12: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
13: Het is 2:00. Je bent bij Rijnmond. Zometeen gaan we de middag door met Ronald van Oudhuisde. Maar nu eerst het nieuws. Ik ben Martin van der Boogaard. Vanaf morgen is het Nationaal Hitteplan van kracht. Dat heeft het RIVM besloten na overleg met het KNMI. De waarschuwing wordt afgegeven omdat het erg warm wordt, met temperaturen morgen van ongeveer 28 graden en op vrijdag van meer dan 30 graden. De dagen erna blijft het naar verwachting ook heel warm. Het Nationaal Hitteplan houdt in dat er extra aandacht moet zijn voor kwetsbare personen, zoals ouderen en mensen die ziek zijn. In Rotterdam en omgeving zijn op zeker 3 plekken pellets gedumpt met zuivel die ver over de datum is. De pellets zijn gevonden in onder andere Rotterdam-Ommoord, Nieuwekerk aan de IJssel en bij de Zevenhuizerplas. Het gaat steeds om meerdere pellets met onder meer kwark en yoghurt die al meer dan een maand over de datum zijn. Wie ze daar heeft achtergelaten is nog niet bekend. In de Beverwaard in Rotterdam is vannacht een explosie geweest. Rond 3 uur was er een klap te horen bij een woning aan het Gronsveld, Hererf. Volgens de politie is er schade aan die woning. Er zijn geen berichten over gewonden en er is, voor zover bekend, ook nog niemand opgepakt.

0: en 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Voor meer nieuws ga je naar onze app of naar onze website rijnmond.nl. Er is verkeersinformatie. Op de A20 staat file Hoek van Holland richting Gouda tussen Schiedam en het Kleinpolderplein 3 kilometer. Het heeft te maken met een ongeluk. De rechte rijstrook is afgesloten.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam... of kijk op maxgoud.com.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jan Snel in Puttershoek...
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rphO.nl/Rijnmond.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
9: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
11: ANWB en gaan.
12: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
10: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en ga.
13: Dit is Radio Rijnmond.
14: De middag door. Ronald van Oudheusden.
13: Radio met een grote R.

dat ook deze plaat volgende week voorbij komt in de 80s en 90s week hier op Radio Rijnmond. Vanaf maandagochtend tot en met vrijdagmiddag kun je dat allemaal horen. En kun jij een bijdrage leveren door een verzoekje in te dienen. Je mag er twee aanvragen. Plaatjes uit de jaren 80 en 90. Niet te obscuur, maar wel een beetje bekende hits natuurlijk. Dit was Fun Fun uit Italië. De diepgang van een pizzadoos zou ik willen zeggen. Dit gezelschap maakte Niemandalletjes. Hittepetit disco noem ik dat altijd maar een beetje. Het werd gezongen door Ivana Spagna, Antonella Pepe en Angela Parisi. Nou, ik krijg trek als ik de namen uitspreek in Italiaans eten. Maar het leuke is dat ze nooit op het podium stonden bij optredens. Want dan huurde het management en de productie gewoon wat Italiaanse modellen in. Ja, dat was toen nog heel normaal natuurlijk. Color Me My Love is de titel. Vergeet het. Ik heb heel veel kwaliteitsmuziek hier nog in petto voor je. In ieder geval dit uur straks. Moet ik even goed gaan zoeken hoor. Chris Isaak. Wat te denken van Chris Isaak. Op 12 juli aanstaande is hij in Nederland. In Beert. In Brabant. De grens met Limburg. Gaat hij een bospop optreden geven. Ik ben erbij, want ik wil hem wel weer eens zien. Ik heb hem een keertje of 3, 4 gezien. Vorig jaar stond hij geloof ik nog in Carré. Was een weergeloos mooi optreden van deze man. In smaakvolle pakken altijd. Van gordijnstof. Die Tante Bertha achter in de woonkamer had hangen natuurlijk. 1991 straks. Joe Jackson heb ik in de tas gedaan. Ik heb ook Ruben Hillen, de kerstverse winnaar van The Voice of Holland, in de tas gedaan. En nu een artiest, een nieuwkomer. Hij is volgens mij 22 jaar. En hij houdt zich vooral ook bezig met poëzie. Want ik put even uit zijn vorige oeuvre. Dan kom ik bij gedichtenbundels. Met name als Esmeralda. Voorlopig. Ik lach en leef als de zon naar mij lacht. En lang leven de lol. Zijn nieuwste bundel heet Cheerio.

Prince was dat die in 1988 met Alphabet Street een mooie hit noteerde. En ook volgende week regelmatig te horen zal zijn. Hè? Want Prince mag niet ontbreken in de jaren 80 en 90 week hier op Radio Rijnmond. Voor Prince 1998, Brandy en Monica met The Boy Is Mine. En Justin de Wild worden we ook nog voorbij komen met zijn grote platte kroeghit Cheerio. Ja, dat is echt zo'n plaat waar je eigenlijk de asbakvlekken op zou kunnen herkennen. Als er nog een hoes zou zijn. Nu tijd voor Ruben Hillen. Dat heb ik een beetje gevolgd. Ik heb de laatste Voice-afleveringen... ik moet zeggen, een beetje gevolgd. Want soms vielen mijn ogen een beetje dicht. Dat had alles te maken ook met het saaie commentaar van de jury. En met name, ik vind ook die presentator. Je hoort die man ook tegenwoordig heel veel in een reclamespotje. Ik vind dat een totaal slaapverwekkende stem. En ook de jury vond ik nou niet echt heel dynamisch. Toch zaten er weer pareltjes van artiesten tussen. Ruben Hillen, vond ik toch een verrassende keuze om die tot de winnaar te kronen. Hij zat in het team van Suzanne en Freek. En hij heeft nu zijn eerste singeltje op de markt gemaakt. En ja, 2 minuten 36. Meer wilde de platenmaatschappij denk ik niet betalen. En hij deed het gewoon in 20 seconds. I've got

Uit Utrecht, de band Ron Day met Love Myself. Veel gedraaid de afgelopen jaren hier op Radio Rijnmond en verveelt nog geen seconde wat mij betreft. Daarvoor hoorde je de grote doorbraakhit van Chris Isaak uit Californië. Wicked Game komt uit 1991. En volgende week wordt hij 70 jaar, Chris Isaak. 26 juni is hij jarig en op 12 juli gaat hij dat vieren in Beert op Bospop. Het festival op zondag met geweldige bands trouwens. Daarom heb ik maar een kaartje gekocht. Ik wil heel graag Chris Isaak nog een keer zien. Ik heb hem al een keer 3-4 gezien, denk ik. Maar het wordt wel weer een keertje tijd. Het is jaren geleden. En ik zie erg uit naar die pakken ook die hij altijd draagt. Hè. Dat zijn van die geweldige kostuums. En een geweldige band trouwens ook. En de Kuif is wat grijzer geworden. Dat dan weer wel. Ja, wat wil jij? 70 jaar. Joe Jackson heb ik nu klaarstaan uit 1980. Dus die kun je ook volgende week gewoon aanvragen in de 80s en 90s week via de Rijnmond app. The Harder They Come was een hit van Joe Jackson. En dat origineel is van Jimmy Cliff van Jamaica, de reggae. Moet je maar eens gaan luisteren. Het is een hartstikke lekkere reggae hit. Maar in die tijd hadden meer Engelse bands die een beetje de new wave en de postpunk bezig waren, hadden iets met de reggae. Ik noem bands als The Clash bijvoorbeeld. Ook The Police was natuurlijk heel erg met reggae beats bezig. En Joe Jackson dacht, ik pak gewoon die enorme knijter van een hit van Jimmy Cliff en maak er een eigen versie van. Nou, die is prima te pruimen. Hier op Radio Rijnmond, The Harder They Come van Joe Jackson.

Miles Smith en Niall Horan met hun monsterhit momenteel. Ja, veel gedraaid op alle radiostations, internationaal trouwens. Drive Safe. Lekkere hit. En daarvoor 1978, de Copacabana van Barry Manilow. Van harte gefeliciteerd, Barry. Want vandaag is hij precies 83 jaar geworden. Dat is natuurlijk... Ja, soms heb je van die artiesten, denk je, dan moet je echt even opzoeken. Leeft hij nou of is hij al dood? Nou, ik kun je verzekeren, Barry Manilow is alive en kicking. Ik weet niet of hij nog heel veel optreedt, maar dat geldt trouwens niet voor Tina Turner, maar dat mag je bekend zijn. In 1995 had zij wel een grote hit met een James Bond tune. Jawel. Weet je hem nog, de titel? Ze gaat hem zelf bezingen. En straks trouwens een bijzondere zaagplaat het volgende uur. Kort na half vier. Een plaat uit 1970 van een roemrucht

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
5: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
6: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
7: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 5 dagen. Ziggo.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
12: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
13: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
14: Het is 3:00. Je bent bij Rijnmond. Ronald van Oudheusden gaat straks verder de middag door. Ik ben Martin van der Boogaert en van mij krijg je het nieuws. Vanaf morgen is het Nationaal Hitteplan van kracht. Dat heeft het RIVM besloten in overleg met het KNMI. De waarschuwing wordt afgegeven omdat het erg warm wordt, met temperaturen morgen van ongeveer 28 graden en op vrijdag meer dan 30 graden. De dagen erna blijft het naar verwachting ook heel warm. Het Nationaal Hitteplan houdt in dat er extra aandacht moet zijn voor de gezondheid van kwetsbare personen, zoals ouderen en mensen die ziek zijn. Het kabinet wil iets gaan doen tegen dierenartsen die hoge prijzen berekenen voor de behandeling van huisdieren. Er wordt onder meer nieuwe wetgeving gemaakt. Kern daarvan is dat dierenartsen vooraf duidelijk moeten maken wat een behandeling gaat kosten. Vorig jaar bleek uit onderzoek dat wie met zijn huisdier naar de dierenarts gaat steeds meer moet betalen, vooral als er spoedzorg nodig is. Het farmaceutische bedrijf van het afslankmedicijn Ozempic is gehackt. De criminelen die daar verantwoordelijk voor zijn, eisen $25 miljoen. Ze zeggen dat ze al 2 maanden in de systemen van het farmaceutische bedrijf zitten. Ze zouden onder andere medische gegevens van klanten hebben gestolen. Het gaat om dezelfde hackersgroep die eerder in Nederland een handelaar in industriële onderdelen afperste. In Rotterdam en omgeving zijn op zeker 3 plekken pallets gedumpt met zuivel die ver over de datum is. De pallets zijn gevonden in Rotterdam-Ommoord, in Nieuwekerk aan de IJssel en bij de Zevenhuizerplas. Het gaat steeds om meerdere pallets met onder meer kwark en yoghurt die al meer dan een maand over de datum zijn. Wie ze daar heeft achtergelaten is niet bekend. En dan het weer, veel bewolking vanmiddag. Het is ongeveer 22 graden. Morgen zonnig en droog en het wordt morgen 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Voor meer nieuws ga je naar onze app of naar onze website rijnmond.nl. En dan verkeersinformatie. De A15 Gorinchem richting Rotterdam tussen Sliedrecht-Oost en Hendrik-Ido-Ambacht een file van 6 kilometer. De A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en Zwijndrecht 8 kilometer. Dat heeft te maken met een kapotte auto. De A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Prins Alexander en Moordrecht 3 kilometer file. De A20 de andere kant op richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 4 kilometer. De N57 Rotterdam richting Middelburg tussen de aansluiting met de A15 en de afrit Hellevoetsluis-Oudenhoorn een file van 3 kilometer. En de laatste file die ik noem die staat op de N59

0: Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2 drie-gangen ineens, al voor €169. Voordeeluitjes.nl.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
2: voordeeluitjes.nl.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
4: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenissen, Rotterdam.
5: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Kees, klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
8: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
9: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
10: Maar ook wel joken, het is een Velderhof.
9: Verwen jij je maar.
10: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
9: Waarmee?
10: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
9: Ja, ik voel hem.
11: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
12: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
13: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
14: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
15: Dit is Radio Rijnmond.
16: De middag door. Ronald van Oudheusden.

Ik hou ervan hoor, van die vuige Amerikaanse klanken uit de gitaar. Een Fender Stratocaster, Telecaster en Gibson mag ook wat mij betreft hoor. Allemaal van die heerlijke klanken. Dan Baird was eerste gitarist en frontman van een beroemde Amerikaanse band. De Georgia Satellites ging daarna ook solo en maakte met I Love You Period een geweldige solo hit in het jaar 1993. En period is het Engelse woord voor punt. En er wordt ook een komma en een uitroepteken. Dus het is een soort lofzang op de liefde. Met heel veel van die koppeltekens in het Engels daarin. Dan weet je dat ook in ieder geval. Goedemiddag, welkom bij het tweede uurtje van Rijnmond de Middag Door. Op deze, wat is het alweer? Woensdag 17 juni. We gaan straks de week doormidden zagen met een lekkere plaat uit, 1970. En ik gaf net al een hint dat het een Britse band was. En de naam van de band is twee woorden. Ik geef jullie een soort raadseltje mee. En het is ook een personage uit een boek van Charles Dickens. Om precies te zijn David Copperfield. Uit 1849. Ja, misschien begint er dan al een belletje te rinkelen. En in het boek heeft hij zeg maar een soort... het is een onbetrouwbaar figuur. Met een beetje een sluwe, slijmerige karaktertrekjes. Als jij denkt te weten wat de zaagplaat straks is, ja, app het me even. Of mail het me even. Straks na 3:30 ga je hem horen. Wat heb ik verder nog in de tas zitten? Alex Warren, Mellencamp. Ik heb ook nog Veldhuis en Kemper meegenomen voor de Nederlandstalige saus over dit uurtje. En ook een lekkere van The Bangles. The Walk Like an Egyptian. Blijft een iconische plaat. Nu eerst, dat was ook een geweldig gelegenheidsduo hoor. Hey. Dua Lipa. Ze is getrouwd onlangs. In Italië, hè? Op Sardinië geloof ik, op Sicilië. Nou, daar waren ze niet zo blij, want ze zei ja, de openbare ruimte is van de Italianen en niet van een rijke ster die even de slappe lappen trekt en gewoon de openbare ruimte even bezet houdt. Nou, helaas is ze getrouwd. Ik hoor het je denken. Maar dit deed ze met Elton John en dat was een geweldige hit in 2021.

Ja, heerlijke plaat toch? Mumford & Sons met The Lover of the Light uit 2012. Ja, ik zeg het wel vaker. Iedere dag tussen 2 en 4 weet ik je ook minimaal 1 keer te verrassen. En dat was denk ik de afgelopen minuut het geval. Want je had niet gerekend op deze heerlijke plaat. Daarvoor hoorde je de Bengals 1987 met hun lofzang op de Egyptische wereldvoetballer van Liverpool. Of is die weg? Enfin, Walk Like an Egyptian. Gaat natuurlijk niet over Mo Salah, maar ik heb wel altijd dat idee erbij. Nu terug naar 1974. Ja, want het is niet alleen de jaren 80 en 90 die volgende week exclusief de Rijnmond muzieklijst bepaalt. Maar ook vandaag maken wij wel eens een uitstapje naar andere periodes. 1974. De band heet First Class. Komt uit Engeland. Is eigenlijk helemaal geen band. Is een samenwerking van studiomuzikanten met de vocalen van Tony Burrows. En die was vaker in de studio en zong vaker met andere muzikanten liedjes in. En het grappige is dat hij 5 keer een hit scoorde. Niet onder zijn eigen naam, maar steeds in een ander bandje. Dus hij kreeg ook wel de bijnaam de man die 5 keer een one-hit wonder scoorde. Hij zong bijvoorbeeld met de Edison Lighthouse. Die ken je wellicht van Love Grows Where My Rosemary Goes. The White Plains, My Baby Loves Lovin'. The Brotherhood of Man, United We Stand. En zo zijn er nog een paar bandjes, waaronder The First Class. Want dit is ook Tony Burrows met Beach Baby 1974. En er zit ook nog iets van Sibelius in, de componist. Het is nog wel eens een rechtszaak geworden, maar het is allemaal goed afgelopen.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: De middag door.
0: Met Ronald van Althuizen. Radio met een grote R.

0: Zo, dat was lekker. 1970. De zaagplaat van deze woensdag 17 juni kwam van de Britse band Uriah Heep. Vernoemd naar een type uit Charles Dickens' boek David Copperfield. En ja, de band bestaat nog steeds, hè. Is opgericht in 1969. Ja, het enige lid dat nog in de band zit en speelt is Mick Box. Maar de rest van de band is uiteengevallen al veel langer geleden aan drugs, seks en alcohol. Zorg dat in die tijd meer dan 40 miljoen albums verkocht. Hè. Dus het was echt een hele populaire band. Natuurlijk leeftijdgenoten of generatiegenoten van bands als Deep Purple en Black Sabbath. En hier in Nederland misschien ook wel te vergelijken ook door het orgel met de Focus, die nog steeds bestaat natuurlijk. Hè. En Exception. Nou, dat waren een beetje broeders van deze band. Uriah Heep, lekker. De zaagplaat van deze woensdag. Verder hier op Radio Rijnmond met modernere muziek. Sterker nog, in de Nederlandse taal van ook alweer 23 jaar geleden. Ik wou dat ik jou was.
1: Ik ben altijd de schouder, de troost in zekere zin.

Dat was Eddie Money met Take Me Home Tonight. Zijn grootste hit, denk ik, in Nederland. Hè? Ja, zeker wel. Met Ronnie Spector op de zang. Hè? Die kennen we uit de jaren 60 natuurlijk. Uit The Ronettes. Take Me Home Tonight, 1987. Ik je herkent de tune. Dat betekent dat ik de tas met platen die gedraaid zijn de afgelopen 2 uur weer gaat inpakken. Thuis weer op alfabetische volgorde in de kast gaat zetten. En wat nieuws uit de kast gaat trekken voor morgen. Heel veel paardenmuziek. Ja, zul je denken, wat moet ik nou in godsnaam met paardenmuziek? Nou ja, wat denk je? Kralingse Bos. Het CHIO gaat morgen beginnen in Rotterdam. Een evenement waar we in het verleden heel veel mee deden op Radio Rijnmond, hoor. Ik heb daar veel locatie-uitzendingen gemaakt. En dat deed ik altijd met veel plezier. Ik had zelfs een keer een box. En toen hadden ze een mini-paardje voor me geregeld. De hele week moest ik een mini-paardje gaan verzorgen. Nou, daar kon Paulus de Boskabouter nog niet op zitten. Of het beest was door zijn hoeven heen gezakt. Morgen doe ik in ieder geval iets lekkers van Jamiroquai in de tas. Met Canned Heat denk ik dat ik jullie ga trakteren. Ik zou zeggen tot morgen. Veel plezier bij Afslag Rijnmond zometeen met Rijntjan en Feza. Dat wordt ook ongetwijfeld 3 uurtjes lang broekscheurende radio. En ik zeg tot morgen.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Op zaterdag 20 juni speelt Oranje tegen Zweden. Het WK voetbal kijken zonder lekkere hapjes? Dat is toch gewoon buitenspel? Daarom is het vandaag WK Woensdag bij Radio Rijnmond. En geven we goed gevulde snackpannen weg. Dus, hoor je de scheidsrechter fluiten? App dan meteen Goal via de Rijnmond-app. En voor je het weet zit jij te snacken alsof Oranje met 3-0 voor staat. Oranje kijken, dat doe je pas echt lekker met de boordevolle Rijnmond snackpan.
5: Mm. Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuwenzeel in Rotterdam.
7: Oh, heerlijk hier, hè?
8: Ja, eindelijk even niks.
9: Dit is echt nice.
10: Hola, le pongo dos cervezas.
11: Hola, señor. Sí, twee bier.
9: Voor mij?
7: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
10: Por favor.
9: Proost. Proost.
12: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
14: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
15: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
17: Het is 4:00, dit is Radio Rijnmond. Met zometeen Afslag Rijnmond, nu het nieuws, gelezen door Martin van de Boogaard.
18: Bij een ongeluk op de afrit Brielle van de A15 is een vrachtwagen met een container gekanteld. De container kwam op een personenauto terecht, maar in die auto raakte niemand gewond. Ook de vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar hij kwam wel vast te zitten in zijn cabine. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet bekend. Vanaf morgen is het Nationaal Hitteplan van kracht. Dat heeft het RIVM besloten na overleg met het KNMI. De waarschuwing wordt afgegeven omdat het erg warm wordt, met temperaturen morgen van ongeveer 28 graden en op vrijdag meer dan 30 graden. De dagen erna blijft het naar verwachting ook heel warm. Het Nationaal Hitteplan houdt in dat er extra aandacht moet zijn voor de gezondheid van kwetsbare personen, zoals baby's, ouderen en mensen die ziek zijn. Rotterdam De Heek Airport merkt voorlopig niets van een stikstofuitspraak van de rechter. Die oordeelde dat ons vliegveld voor de stikstofuitstoot een natuurvergunning nodig heeft. Maar minister Jamie van Essen steekt daar een stokje voor. Hij bepaalt dat Rotterdam De Heek Airport net zoveel stikstof mag blijven uitstoten. Dus terwijl de rechter bepaalt dat de uitstoot omlaag moet, zegt de minister nu dat hij al tevreden is als de stikstofuitstoot niet toeneemt. Het kabinet wil iets gaan doen tegen dierenartsen die hoge prijzen berekenen voor de behandeling van huisdieren. Er wordt onder meer nieuwe wetgeving gemaakt. Kern daarvan is dat dierenartsen vooraf duidelijk moeten maken wat een behandeling gaat kosten. Vorig jaar bleek uit onderzoek dat wie met zijn huisdier naar de dierenarts gaat steeds meer moet betalen, vooral als er spoedzorg nodig is. En dan het weer. De bewolking lost op, de zon komt erbij. Het is nu ongeveer 23 graden. Morgen zonnig en droog en het wordt dan 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Voor meer nieuws ga je naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
19: Dan de files. Martin had het al over de A15 zojuist. Rotterdam richting Europoort. Tussen Brielle en Oostvoorne staat een file van 8 kilometer. Een half uur vertraging. Dat komt dus door een ongeluk met een vrachtwagen. En tussen Rozenburg en Brielle is de weg dicht. Dan nog de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Terbrechtseplein en afrit Rotterdam Centrum. 3 kilometer, 20 minuten. En de A27 Utrecht richting Gorkum. Tussen Houten en Noordloos. Een file van 13 kilometer, een kwartier vertraging.
17: Beginafslag Rijnmond zometeen met een heerlijke plaat uit 1995 van Mike and the Mechanics. En Mike is dan natuurlijk Mike Rutherford van Genesis. En die schreef dat nummer samen met Paul Carrack. En die is ook de zanger. Welk nummer bedoel ik?
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
20: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
21: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen.

0: betalen. Direct uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
6: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
5: Hoe dan?
6: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
7: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
8: Dit is Radio Rijnmond.
9: Afslag Rijnmond. Rijnt-Jan Kotsen.
8: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: Even achterom kijken, even over je schouder kijken met Mike and the Mechanics en de stem van Paul Carrack. En Over My Shoulder, wat een lekker begin van deze afslag Rijnmond. Op deze woensdagmiddag, de 17e juni is het alweer, 9 minuten over 4. Goedemiddag, leuk dat je luistert, leuk dat je erbij bent. Wij zijn er voor je tot een uur of 7 met afslag Rijnmond. Dat is de afslag die je neemt als je denkt, nu is het alweer mooi geweest voor vandaag, hard genoeg gewerkt. Ik kom nu weer even aan mezelf toe. Ik ga mezelf lekker verwennen met de beste muziek. En met mijn vrienden van Afslag Rijnmond. Ze zijn er weer. En dan heb ik het natuurlijk over niet alleen Rijntjan, maar vooral ook over Feza Albayrak, het engeltje op mijn schouder. Feza, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Het is WK woensdag.
1: Nou echt hè, het is weer zover. Ik bedoel, ik heb niet echt heel veel wedstrijden gevolgd. We hebben vooral zo'n bonanza waar we mee bezig zijn op de redactie. Dus iedereen krijgt de uitslagen vanzelf.
0: Ja, de WK-pool. Ja.
1: WK-pool inderdaad, hoe je dan staat, zeg maar. En ja, daardoor heb ik dan wel weer zoiets van, lekker, laat die finales maar komen.
0: Laat die snackpan maar komen.
1: En dat natuurlijk, ja. Want het kan niet zonder snackpan.
0: WK woensdag bij Radio Rijnmond betekent dat we weer snackpannen gaan weggeven. Ook in dit programma gaan er twee, hè? We hebben hier twee staan.
1: Ja, we hebben hier twee staan.
0: We gaan zometeen de deur uit. Het enige wat je moet doen is als je een scheidsrechtersfluitje hoort, zometeen. We hoorden net Mike en de Mechanics ook fluiten, maar dat was geen scheidsrechtersfluitje.
1: Nee, wil je hem even laten horen?
0: Ja, maar dan gaan ze meteen appen.
1: Nee, ga ik niet doen.
0: Nee, echt niet?
1: Nee, ga ik echt niet doen. Gewoon goed luisteren.
0: Ga gelijk weer appen. Dat moet
1: je hoort hem meteen.
0: Je hoort het vanzelf. En dan moet je appen. Wat moet je appen?
1: Dan moet je appen goal.
0: Goal. Dat is alles.
1: Dat is alles.
0: En wie weet. Dus nou, goed blijven luisteren. En dan zodra je dat fluitje hoort, meteen een appje sturen met de Rijnmond app. Nou, wat hebben we allemaal te doen vandaag? Heel veel.
1: Nou, we hebben echt heel veel, Rijntjan. Dus ik hoop dat iedereen lekker zit. Nou, ik hoop niet dat ze in de auto zitten. Maar dat ze gewoon lekker in hun luie stoel naar ons zitten te luisteren. Want we moeten het hebben over gedumpte zuivel.
0: Ja.
1: Want er is dus, ja, naastplaatsingen waren we al wel gewend inmiddels. Wat ook niet fijn is. Maar dat dan bedorven zuivel ergens wordt gedumpt. Dat is wel heel bijzonder.
0: Er ligt overal in onze regio ligt bedorven kwark en bedorven drinkjoghurt en weet ik veel wat het allemaal is. Jacco van Gies die gaat ons zo meteen er alles over vertellen. Verder gaan we het hebben over een Rotterdams hardloopfenomeen.
1: Ja.
0: Overleden, Joop Ruter. Zometeen spreken we met zijn zoon. Ja, we moeten ergens in deze uitzending ook over pindakaas gaan, lijkt mij. Vind je niet?
2: Dit
0: ja, toch?
2: Is Radio Rijnmond.
3: Dit

0: Shakira was dat. Zo, op Radio Rijnmond. Het is precies kwart over vier. Dan laten we het meteen maar even hebben over die zuiveldump. Laten we het zo maar noemen in onze regio. Jongen, jongen, jongen. Op allerlei plekken bedorven zuivel gevonden. En zelfs ook nog ergens borrelnootjes. Nou ja, Jacco van Giessen die is natuurlijk dan de man die erop uitgaat om te onderzoeken wat het allemaal is. Jacco, wat ben je allemaal tegengekomen vandaag en waar?
1: Nou ja, inderdaad, dus die borrelnootjes. Dan denk je, ja, dat is toch geen zuivel, maar dat zijn zogenaamde cool cream borrelnootjes. Dus er zit een soort van crème in. En dat kan ook bederven. En ja, het was allemaal bedorven voor. Het was allemaal april, mei was de houdbaarheidsdatum. 25 mei, uiterlijk. Dus ze waren behoorlijk over de datum. Kon echt niet meer verkocht worden. En dat waren ze op drie plaatsen. In Nieuwekerk aan de IJssel, in Ommoord en bij de Zeven.
0: Ja, en wat lag daar dan allemaal? Was het veel?
1: Ja, heel veel. Echt pallets vol, honderden kilo's met yoghurt, met kwark, met houdbare melk ook nog. Ja, op verschillende plekken, telkens ook inclusief pallets. En ze waren heel slordig, heel snel neergezet. Waardoor dus ook een deel van die yoghurt op het wegdek terecht kwam, op de parkeerplaats. Ja. En dat gaat natuurlijk lekken en stinken.
0: Ja, Jacco, en wie heeft het gedaan?
1: Ja, dat is nu de vraag. Ja. Het is gedumpt, het kon niet meer verkocht worden. Ja, dan lijkt dan toch geld in het spel. Ik heb even nagezocht, als je dus bedorven of zuivel dat over de datum is, als je dat gaat verwerken, ja. Dan bij de officiële verwerking, zo'n 700 of 800 kilo per plek, wat we hier hebben aangetroffen, dat kan. Dat kost naar schatting tussen de 500 en de 1000 euro. Om het te verwerken, om het dus weg te gooien. En als je daar geen zin in hebt, of je hebt het ligt in de weg ergens, ja, dan moet je het kwijt. En dan wordt het dus kennelijk gedumpt en ben je met alles op de stoep gelegd.
0: Jongen, ja. De dader is natuurlijk moeilijk te achterhalen. Maar wie weet, is het inmiddels alles opgeruimd overal?
1: In Nieuwekerk, bij VV Nieuwekerk, daar was de brandweer er al heel snel bij om het allemaal weg te spuiten. In Ommoord, daar was ik anderhalf uur geleden nog, daar ligt het nog lekker te stinken en te rotten.
2: Oh, nee.
1: En wat de situatie is aan de Zevenhuizenplas, dat weet ik niet.
0: Nee, het zal wel binnenkort wel weg moeten, want inderdaad, wat kan het stinken, zeker met het zomerweer dat eraan komt.
2: Ja, oh nee.
0: Dankjewel, Jacco.
1: Doei.
0: Hoi.

0: Volgende week op Radio Rijnmond. 80s, 90s week. Joehoe!
1: En dan zit dit er vast bij.
0: Ja, deze hoort zo bij de 80s. ABC. And the night you murdered love. Yes, you murdered love. Acht minuten voor 4:30. Dit is Afslag Rijnmond. En elke dag, elke werkdag rond deze tijd is het weer...
1: Ja, is het tijd voor nieuwe muziek?
0: Nieuwe muziek, ja, dat is altijd heel leuk. Wat zou er weer nieuw uitgekomen zijn? Wat hebben die gasten van Afslag Rijnmond nu weer bedacht?
1: Vertel.
0: Vandaag wel een bijzondere Nederlandstalige single van Roxanne Hazes.
1: Hallo.
0: 33 jaar inmiddels. Natuurlijk de dochter van André Hazes. Maar inmiddels vooral iemand die heel duidelijk haar eigen muzikale wereld heeft gebouwd. Ze begon al toen ze jong was met een cover van Ik hou van jou. In 2007 werd dat een grote hit. Toen was ze nog maar 14 en inmiddels is ze echt een hele andere kant op gegaan. Een soort herstart, zou je kunnen zeggen. Misschien ken je het nummer In Mijn Bloed nog. Dat was al hele serieuze Nederlandstalige popmuziek een aantal jaren geleden. En ja, daar is ze nog steeds mee bezig. Haar nieuwe nummer heet Tranen in de Gift Shop. En dat is ook de titelsong van haar nieuwe album, dat overigens pas in oktober uit gaat komen. Maar het is echt een fantastisch nummer, vol met herinneringen. Het gaat terug naar Amerika, naar vakanties van vroeger met haar vader en haar broertje en het gezin. En de titel zegt eigenlijk al heel veel. Je staat op een plek waar alles heel licht en vrolijk en toeristisch lijkt. Maar ondertussen voel je dat er toch ook iets ontbreekt. Zelf zegt ze erover dat ze hoopt dat mensen bij het luisteren naar dit nummer terugdenken aan iets of iemand die ze missen. Niet als iets beklemmends, maar als een warm, nostalgisch gevoel. Dat moet lukken, want dit is erg goed gedaan hoor. De nieuwe van Roxanne Hazes heet Tranen in de Gift Shop.
2: Ook nieuwe muziek hoor je hier bij Radio Rijnmond.

0: muziek op Radio Rijnmond. En wat een goede single is dit van Roxana Hazes. Huilen tussen de souvenirs. Tranen in de gift shop. Ik ben echt heel benieuwd naar haar album, dat is pas in oktober uitkomt. Roxana Hazes, en voor wie haar live wil zien, komende zondag, dan is ze in Ahoy met Ahoy zingt Rob de Nijs. Dus dat is al leuk, maar ze gaat zelf later dit jaar ook met haar eigen theatertour. En die heet Met Heimwee. En dan komt ze onder andere in Spijkenisse Theater De Stoep en ook in Dordrecht in de Kunstmin. Maar dat horen we in het najaar wel. Nu tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Weer en verkeer.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
3: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
2: Het Rotterdam van toen, Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
3: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
4: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
5: Voordeelhaadjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive al voor €223,50.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
7: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
8: Voordeeluitjes.nl.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op KNRM.nl.
9: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
10: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
11: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
0: Het is 4:30, dit is Radio Rijnmond. En hier is de verkeersinformatie.
12: Allereerst de A15, Rotterdam richting Europoort. Bij afrit Brielle is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. De afrit is daar dicht. En dan staat het vast tussen Rozenburg en afrit Oostvoorne. 11 kilometer, een vertraging van, even kijken, 1,5 uur. Dan de andere kant op Europoort richting Rotterdam. Tussen havens 6200, 7000 en Spijkenisse 14 kilometer, 20 minuten vertraging. Dus door een ongeluk met een vrachtwagen, de afrit is daar ook dicht. A4 nog, Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Hofvliet en Ketelplein 19 kilometer, een half uur vertraging. En de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Lunette en Noordloos 16 kilometer, 20 minuten vertraging.
0: Dan het weer. We hebben periode met zon, ook vanavond. Vannacht zijn er opklaringen. Het is droog. Temperatuur zakt naar 15 graden. En morgen is een dag met veel zon, droog. In de avond kans op een stevige onweersbui. En landinwaarts wordt het dan 28 graden. Hoogtijd voor een hitteplan. Toch, Martin, hoofdpunt van het nieuws.
13: Zeker. Maar ik begin met de politie, want die heeft een 15-jarige jongen uit Ridderkerk aangehouden omdat hij opdracht zou hebben gegeven voor het plegen van een aanslag. Die had ruim een week geleden moeten plaatsvinden, maar de politie kon dat voorkomen door de arrestatie van twee andere jongens die die aanslag hadden moeten uitvoeren. Rotterdam De Heek Airport mag gewoon stikstof blijven uitstoten. De rechter bepaalde onlangs dat het vliegveld daar een natuurvergunning voor moet hebben. Maar stikstofminister Jamie van Essen vindt dat niet nodig. En dat staat in een brief van hem aan de Tweede Kamer. Bij een ongeluk eerder vanmiddag op de afrit Brielle van de A15... Veza zei het al, daar is een vrachtwagen met een container gekanteld. De container kwam op een personenauto terecht. Maar in die auto raakte wonder boven wonder niemand gewond. En vooral wonder boven wonder, want als je die foto ziet, dan denk je, daar kom je niet levend uit. Ook de vrachtwagenchauffeur, die raakte niet gewond. En ja, je zei het al, morgen is het hitteplan van kracht. Het wordt warm de komende dagen. En het Nationaal Hitteplan betekent dat je extra moet opletten. Kwetsbare personen, baby's, ouderen, mensen die ziek zijn, dat ze die niet door de hitte worden bevangen.
0: Ja, ga ze allemaal in de gaten houden. Dankjewel, ja,
13: goed drinken.
0: Martin. Goed drinken. En insmeren.
8: Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond.
0: Wat hoor ik?
12: Oh.
8: Radio met een grote R.

0: Thing. Breakfast at Tiffany's. Dit is Radio Rijnmond, afslag Rijnmond. En het is BK Woensdag. En dat betekent dat we weer, ja, wij noemen dat goed gevulde snackpannen weggeven.
1: Ja.
0: En het enige wat je daarvoor moet doen is goed luisteren. En als je een fluitje hoort, een scheidsrechtersfluitje, dan moet je appen. En dat heeft weer een heel groot aantal luisteraars gedaan zojuist. Want het fluitje heeft geklonken. Eens even kijken, wie is er uit de loting gekomen? Is dat Ruben?
1: Ruben, ja, zeker. Ruben Bruins.
0: Uit Hendrik de Wambach?
1: Ja, dat
0: eens
1: is
0: even
1: hem.
0: Kijken. Hendrik de Wambach aan de lijn. Ruben, goedemiddag.
2: Hallo.
0: Hallo. Hey, dat klinkt als een jonge Ruben.
2: Ja, dat klopt.
0: Hoe oud ben jij, Ruben?
2: Ik ben 14.
0: 14 jaar, ja.
1: Oh, wat goed.
0: En jij luistert altijd naar Radio Rijnmond?
2: Ja, elke dag.
0: Ja, elke dag. Ja, heel goed.
1: Ja,
0: jongens, het meteen alweer. Ja, omdat jouw ouders Rijnmond aan hebben staan waarschijnlijk, of niet?
2: Ja.
0: Ja. Ik heb jou door, Ruben.
1: Dat telt ook.
0: Maar dat geeft niet. Ben jij een WK-kijker? Kijk je alles?
2: Ja, niet alles, want het is altijd wel heel laat, omdat het natuurlijk in Amerika is.
0: Ja, dat is wel hopeloos, hè? Dat er sommige wedstrijden ook midden in de nacht zijn. Dus, en kijk je dan, als je 's ochtends wakker wordt, nog even terug, een aantal hoogtepunten, of hoe werkt dat?
2: Ja, ik kijk meer naar de scores een beetje.
0: Naar wat?
2: Ik kijk meer naar de scores.
0: Gewoon de scores. Ja,
1: dan weet je genoeg. Ja, vind ik ook.
0: Nou, ik heb vanochtend die 3 doelpunten van Messi toch wel even teruggekeken.
1: Oh ja,
0: vanochtend.
1: Die zijn mooi.
0: Ja,
1: die heb ik ook gezien.
0: Ja, precies. Jij hebt de goal geappt, Ruben. Dus je weet wat dat betekent, hè?
2: Ja, kipspan.
0: Ja, snackpan, hè? Snackpan, ja. Ja, dat is helemaal goed.
1: Ja.
0: Dat wordt voor je geregeld. En leuk dat je luistert naar Rijnmond. Ook al is het dan met je ouders samen heel goed dat je dat doet. En houd dit vast, hè? Houd dit vast.
2: Ja,
0: hoi, hoi.
2: Doei.
0: Hè? Hoor ik hem nou alweer?
3: Now let go of everything I've heard.

0: Rain Me In, wat een heerlijke plaats van Sam Fender samen met Olivia Dean op Radio Rijnmond. Het is 4:12. Ja, meteen ging dat fluitje alweer.
1: Meteen weer.
0: Gaat er dan weer een pan uit? Ja, ik denk het wel.
1: Ja, ik denk het wel. We hebben een winnaar aan de lijn.
0: Er kwamen meteen weer heel veel appjes binnen. Onder andere eentje, dat moet ik toch wel even noemen, van Brian.
1: Ja.
0: Dat is dus kennelijk de broer van de winnaar van net, hè?
1: Ja, want hetzelfde e-mailadres stond erbij. Dus,
0: ja.
1: Ik heb het leuk geprobeerd.
0: Ja, leuk geprobeerd, Brian. Maar jullie moeten gewoon die pan delen, hè? Spreken dan. Want we hebben nu Sandy aan de lijn. Sandy van Melligen uit Hillegersberg. Sandy, goedemiddag.
2: Hallo.
0: Goedemiddag. Zit je in de auto?
2: Ja, naast mijn man. En ik zie, we hoorden het fluitje. Ik zeg, ik ga het gewoon proberen.
0: Ja, dat is de enige manier om te winnen inderdaad. Ja. Gewoon proberen. Ja. Niet gesloten, altijd mis. Ja, we hebben heel veel appjes weer gekregen. Maar ja, jij bent dan toevallig door onze notaris uitgekozen.
2: Nou, hartstikke leuk.
0: Maar ben je eigenlijk wel een WK-kijker, Sandy?
2: Ja, zeker. Maar wel meekijken, hoor. Want mijn man en mijn dochter de hele familie zitten allemaal in de appgroep. En doen allemaal poeltjes.
0: Oh, jee.
2: Maar ik kijk wel mee en de spanning voel ik ook mee.
1: Ja. Kun je niet mee met die poeltjes dan?
2: Nee. Ik heb niet zo heel veel verstand van voetbal
1: en spelers.
2: En spelers.
1: Dat is waar.
2: Dus dat wordt me dan iets... Maar het meekijken vind ik hartstikke leuk.
0: Ja. Maar wat is voor jou tot nu toe het hoogtepunt van het WK?
2: Ja, toch wel dat Curaçao en Nederland. Dat vind ik toch wel het leukste om naar te kijken. En ik hoop ook dat gewoon een beetje erbij blijft.
0: Ja.
2: Misschien... moet het vertrouwen nog wat groeien, maar...
0: Ja, ze kunnen ook wel in zo'n toernooi groeien.
1: Ja,
0: dat
1: gaan
0: we de zaterdag dan weer zien. En als jullie dan met z'n allen tv zitten te kijken... komen er dan ook allerlei hapjes op tafel?
2: Ja, het zijn natuurlijk ook wel rare tijden. Maar we hebben Nederland hebben we wel met wat familie gekeken. En er was natuurlijk wel wat hapjes op tafel. Ja.
1: En wie bereidt die dan altijd voor?
2: Sorry, wat zei je?
1: Wie maakt die dan klaar?
0: Wie maakt de hapjes?
2: Ja, ik.
0: Ja, dat dacht ik al. Ja.
1: Zijn de echte helden.
0: En nu heb jij wat extra hapjes geregeld. Want die anderen kunnen dan wel aan de pool meedoen.
1: Ja.
0: Maar jij doet gewoon aan de WK woensdag mee van Rijnmond.
1: Snackpan.
0: Dus jij krijgt van ons hier goed gevulde snackpan, Sandy.
2: Nou, hartstikke leuk. Ja, daar ben ik echt blij mee. Dan gaan we weer iets leuks voor organiseren.
0: Precies.
1: Heel veel plezier.
0: Heel veel plezier ermee en mooi WK. En ik zeg tegen iedereen die luistert, als het WK woensdag is op Rijnmond, let dan goed op dat scheidsrechtersfluitje. Want het kan me zo een goed gevulde pan opleveren. Dit is Bruno Mars.

0: Bruno Mars. Just the way you are op Radio Rijnmond. Het is 12 minuten voor 5 en we gaan het hebben over het Rotterdamse hardloopfenomeen. Maar mogen we wel zeggen Joop Ruter. We kregen het bericht dat hij gisteren is overleden op 93-jarige leeftijd. En hij was echt wel een naam hoor in Rotterdam als het gaat om hardlopen. Een van de snelste senioren ter wereld. Begon pas op 51-jarige leeftijd met hardlopen. Maar hij was wel op meerdere afstanden wereldrecordhouder in bepaalde leeftijdscategorieën. Hij heeft heel wat records op zijn naam staan. Ja, even een stukje luisteren. Want een aantal jaren geleden heeft collega Marion Keten hem gesproken. Toen was hij aan het trainen. Ja, dat is alweer een poosje geleden voor het wereldrecord 70 plus op de marathon. Dat klonk zo.
1: Moet weer wat aan zijn snelheid gaan doen. Hij heeft natuurlijk het afgelopen weekend heeft hij 35 kilometer gedraaid. Dus
2: ja, even rekken en strekken. Weer even toch weer los zijn. Ja, je bent toch wat stijf natuurlijk.
1: Even huppen, dan gaan we gelijk beginnen.
3: En Jopie, voor een wereldrecord 70 plus?
2: Ja, men zegt het hè. Ik heb ja gezegd, tenminste ja. Maar het vervelende is, daar zit ik wel een beetje tegenaan te trekken. Dat het van 3:01 naar 2:59 is gegaan. Nou, dat is absurd snel, hè, voor een man van 70 jaar. Ik heb, ja, dat is mijn mazzel, hè. Ik heb een hele goede basis. Als je nou 70 bent, je kan ook zo in je tempo 16 lopen.
3: Want we willen een mooie tijd maken bij die marathon.
2: Ik hoop het. Ik hoop dat. Ik doe mijn best. Ik ben geladen.
0: Ik ben geladen, zei hij. Dat was 2004, alweer een hele poos geleden. Maar ook toen was Joop al een man op leeftijd. Die toen al beroemd was, omdat hij zo goed hard liep. Ja, gisteren dus overleden. 93 jaar is hij geworden. En we hebben nu aan de telefoon de zoon van Joop. Dat is Ben Ruter. Ben, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: En natuurlijk gecondoleerd allereerst.
4: Dankjewel.
0: Een enorm verlies voor de familie, maar ook voor de stad Rotterdam. Ik kan me voorstellen dat je vandaag echt plat bent gebeld, want hij is natuurlijk echt een bekende Rotterdammer, hè?
4: Ja, dat is onbestelbaar. Appjes en de mailtjes en jullie en de krant, Pim Bijl, ja, te gek voor woorden. We waren als een, ja, die zie je dan tot het een icoon was. Ja, wij beseft het af en toe niet. Als mijn vader vroeger thuis kwam en dat wedstrijd gelopen, ja, dan was dat het één. En als hij twee was, dan zei je, pa, hoe kan dat nou?
0: Ja. Ja. En het wonderlijke is dus dat hij pas op 51-jarige leeftijd begon met hardlopen. Hoe was dat voor jullie?
4: Ja, nou ja, mijn vader had vroeger geen hobby's. En ja, hobby's bestond uit ons. Wij zijn Spartanen, wij hebben bij Sparta gevoetbald. Ik, mijn broer, mijn jongste broertje en mijn vader deed halen, brengen, rijden. Binnenland, buitenland, overal ging die heen. Nou, mijn vader was 51. Wij woonden op de Grote Markt. Het huis dat kregen we aangeboden door Sparta, omdat wij kwamen in een voetbalschool terecht toen we 14 jaar waren. Mm-hmm. Wij woonden in de Sevierstraat. Nou goed, die was voor tussen 8 en dat kon niet voor Sparta, want je moest rusten. Nou, we kwamen op de Grote Markt. Mijn vader was 51 jaar. De zaak waar die werkte, werkte in het vlees. Die raakte in failliet. En mijn vader was helemaal kapot ervan. Die had 30 jaar daar gewerkt, was kapot. Oh. Op een dag zei mijn oudste broer, Ajoepa, laat me gaan trainen voor de marathon. Ja, oké. Okay. Mijn vaders vader kon heel erg goed lopen. Die liep vroeger in Krooswijk. En die verkocht de prijs al voordat hij ging lopen. Maar goed, niet te weten dat mijn vader natuurlijk zo goed werd. Nou goed, we gingen trainen voor de allereerste marathon. Met z'n halve marathon met z'n drietjes. Dan liepen we 1:33. Nou, dat was best wel redelijk. We liepen maar gewoon.
0: Dat was hartstikke goed.
4: Nou, mijn vader en mijn broer gingen de marathon lopen. Mijn broer liep 4:15. Mijn vader liep 3:15. De eerste marathon.
0: Zo.
4: Voor gewone schoentjes en noem maar op.
0: Dus zo is het begonnen?
4: Zo is het begonnen.
0: Ja.
4: Nou, toen heeft hij zich aangesloten bij PAK, Rotterdam.
0: De grote atletiekvereniging in het Kralingse Bos.
4: In Kralingse Bos. Nou, en daar gingen de tijden, ja, die gingen bizar sneller omlaag. Ja, tot het resulteerde eigenlijk in een tijd van daarna, hij ging ze brengen, ging hij ze 52, 53, 54 jaar, ging hij ze binnen 3 uur lopen. Na zijn toptijd was hij 58, liep hij 2:42.
0: Ongelooflijk.
3: Wauw.
4: Ja. Toen was het zoiets van, wat is dit, weet je wel.
0: Ja, en daarna kwam er nog een hele serie aan records, heel veel marathons gelopen. Kijk even met ons in de prijzenkast, Ben. Gun ons een blik, wat staat er allemaal in?
4: Dat is niet te tellen. Wij hebben ze, vandaag hebben wij zijn algemeen hebben ze opgehaald. Ja. Zijn kamertje in Ruurbroek. Ze staan eigenlijk samen met mijn moeder in Ruurbroek. Mijn moeder leeft ook nog iets 90 jaar. Ja, bekers. Het is een museum in mijn vaders kamer. Het was een museum, dat vond hij ook fijn. Hij wilde aandacht. Als er een dokter kwam of er liep iemand langs die kamer en dan zagen ze dat. En dan had hij een praatje en dan ging hij eruit. Hij liep helemaal leeg.
0: Ja,
4: alle tijd liep hij niet uit zijn hoofd. Echt bizar.
0: Echt bizar. Ja, wij denken vooral aan hem ook al als een marathonloper. Maar hoe denk jij aan hem terug? Hoe moeten we Jo Brute herdenken?
4: Mijn vader is een hele lieve man. Hardwerkende vader. Sportman puur zang. Een winnaar. En mijn vader was een pure Krooswijker. En een mooie tekst, dat heeft ook zo vaak in de krant staan. Dan zei hij altijd, als je er bent, dan moet je er wezen.
0: Ja, geweldig.
4: Ja. Bizar, hè?
0: Sportman, puur zang, een echte Krooswijker. En als je er bent, dan moet je er wezen. Hartstikke mooi. Dankjewel, Ben, voor je verhaal en heel veel sterkte.
4: Jullie bedankt voor de tijd, hè?
0: Jo.
4: Dankjewel. Hoi, hoi.

0: Als je er bent, dan word je er wees.
1: Ja, ik een hele leuk.
0: Schrijf hem op.
1: Ja.
0: Radio Rijnmond, je hoort de laid-back sunshine reggae. Zometeen het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autostorm in Spijk en Isse.
6: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
7: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: Hé, het licht doet het niet.
10: Ik heb geen bereik.
11: Hebben we nog wel water?
12: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
13: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
14: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
15: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
0: Het is nu 5 uur. Dit is Radio Rijnmond. Je luistert naar Afslag Rijnmond. Martin van der Boogaard heeft het nieuws.
16: Feyenoord bevestigt de terugkeer van Giovanni van Bronckhorst. De trainer met wie Feyenoord kampioen werd in 2017... heeft een contract getekend voor de komende 2 seizoenen... met een optie voor 1 seizoen extra. En ook Sipke Hulshof keert terug bij Feyenoord. Hij wordt weer assistent-trainer, een functie die hij ook al had onder Arne Slot. Bij een ongeluk eerder vanmiddag op de afrit Brielen van de A15... is een vrachtwagen met een container gekanteld. De container kwam op een personenauto terecht... maar in die auto raakte niemand gewond. En ook de vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond... maar hij kwam wel vast te zitten in zijn cabine. Het ongeluk gebeurde in de beruchte scherpe bocht... van de afrit Brielen naar de N57. Een 15-jarige jongen uit Ridderkerk is aangehouden... omdat hij opdracht zou hebben gegeven voor het plegen van een aanslag. Die aanslag had op 9 juni moeten plaatsvinden... maar de politie kon dat voorkomen door de arrestatie van 2 andere jongens. Ze werden aangehouden op de Koolmees in Ridderkerk... en ze hadden spullen bij zich die worden gebruikt voor explosies. Vanaf morgen is het Nationaal Hitteplan van kracht. Dat heeft het RIVM besloten na overleg met het KNMI. De waarschuwing wordt gegeven omdat het erg warm wordt... met temperaturen morgen van, dat valt nog mee, ongeveer 28 graden. En op vrijdag meer dan 30 graden en de dagen erna blijft het naar verwachting drukkend warm. Het Nationaal Hitteplan houdt in dat er extra aandacht moet zijn voor kwetsbare personen, zoals baby's, ouderen en mensen die ziek zijn. En dan het weer, periode met zon en droog, ook vanavond. Het is nu ongeveer 23 graden, morgen zonnig en 28 graden. En morgenavond kan er een stevige bui gaan vallen, mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Voor meer nieuws ga je naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
1: Dan de files. Martin had het al over de A15. Is het nog steeds erg druk? A15 Rotterdam richting Europoort. Bij afrit Brielen is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De afrit is daar dicht. En tussen Rozenburg en afrit Oostvoorne staat een file van 13 kilometer. Een uur vertraging. Dan de andere kant op, A15 Europoort richting Rotterdam, tussen havens 6200, 7000 en havens 4100, 5200. Een file van ongeveer 14 kilometer, half uur vertraging. En ook daar is de afrit dicht. Verder nog de A27 Utrecht richting Gorkum, tussen afrit De Bilt en Lexmond 16 kilometer. Een vertraging van ruim 20 minuten.
0: Gaan wij verder met de afslag Rijnmond. En de volgende plaat is speciaal voor de mensen die net de deur achter zich hebben dichtgetrokken, die net klaar zijn met het werk. Speciaal voor jou, de volgende plaat.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
10: Zin in een marathon, maar niet in je eentje? Doe mee aan het eerste hardloopfestival van Nederland. De Rijnmond Rotterdam Equidan. Leg met 6 lopers een marathonafstand af. Zaterdag 4 juli in het Kralingse Bos. Kijk op rotterdamequidan.nl.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
10: Doe mee aan de Rijnmond Rotterdam Equidan. Het eerste hardloopfestival van Nederland in het Kralingse Bos. Schrijf je in via rotterdamequidan.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt.

0: 50. Kijk op ben.nl.
1: Ja, ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
1: Nu bij Dirk, Gourmet Gold, 49 cent. Hoor je goed, 49 cent.
3: Hé, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
7: Dit is Radio Rijnmond.
8: Afslag Rijnmond. Rijnt-Jan Kotsen.
7: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: Dolly Parton, 9 to 5. En voor alle duidelijkheid, 9 to 5 is wat anders dan de 5 naar 9. Dat is altijd bij Ruud de Boer.
1: Ja, precies.
0: Dat is ook leuk.
1: Ja.
0: Maar dit is 9 to 5.
1: Dit is gewoon werktijden. 9 uur beginnen 's ochtends en 5 uur 's middags klaar. Dus dan zou je nu klaar zijn.
0: Ja. En de 5 naar 9, dat zijn 5 verzoekplaten na 9 uur bij Ruud de Boer.
1: Daar kun je ook voor opgeven.
0: Het is nu trouwens niet na 9, het is nu 9 over 5. Weer?
1: Ja.
0: Om het nog ingewikkeld.
1: Ja, nee, precies... stop maar. Ik snap er niks meer van. We gaan er gewoon, we gaan gewoon over onze uitzending hebben.
0: Ik hou op, want er wordt alleen maar verwarrender. Waar gaan we het nog over hebben dit uur?
1: Nou, we moeten het even hebben over pindakaas.
0: Pindakaas?
1: Ja.
0: De vloer komt weer terug naar Boymans.
1: En weet je, ik zag je dus op Instagram, heb jij het gepost?
0: Ja.
1: En toen dacht ik...
0: Ja, het gepost. Ik heb oude foto's gepost van 15 jaar geleden.
1: Ja.
0: Foto's van de pindakaasvloer in Boymans van toen.
1: Ja, maar ik heb dat dus nooit gezien. Dus toen ik die foto's zag, dacht ik, oh, daar moet ik...

0: toe.
1: Ja, daar moet je zeker naartoe.
2: Maar daar wil ik vooral bij zijn als ze die vloer aan het maken zijn. Want dat is gewoon echt met hele grote potten pindakaas, hè?
1: Ja.
2: Of gewoon... Nou, geen potten, emmers.
1: Emmers pindakaas, ja, ja, ja. Dus dat wordt weer een heel spektakel. Ja. In Boijmans, in het depot, komt binnenkort dus weer een nieuwe pindakaasvloer. Heeft allemaal te maken met het overlijden van Wim T. Schippers natuurlijk, die dit allemaal heeft bedacht. Dus we gaan zo meteen herinneringen ophalen met Charel X. Want die was destijds directeur van Boijmans. Die heeft de pindakaasvloer naar Rotterdam gehaald. En volgens mij heeft Boijmans ook de rechten van de pindakaasvloer.
2: Heel tof.
1: Daar gaan we het over hebben. Verder gaan we het nog hebben over de boetes die zijn ingetrokken in Schiedam. Meer dan 200 boetes.
2: Ja.
1: Hoe kan dat nou?
2: Hoe komt dat?
1: Gaan we vragen aan de burgemeester. En?
2: En de vuurtorenloop. Hoe zit dat daar nou mee? Ja. Want het wordt ontzettend warm.
1: Hitteplan.
2: En dan kan je eigenlijk niet hardlopen. Dat kan ook nog best wel gevaarlijk zijn. Dus wat gaan ze doen?
1: Komende vrijdagavond staat er op het programma. De halve marathon in Hoek van Holland. De vuurtorenloop. Gaat die door of niet? Zometeen horen we het antwoord van de organisatie.
3: Dit is Radio Rijnmond. Dit is Afslag.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu. Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
0: Radio Rijnmond. Luister je op 93.4 FM, DAB+, via Rijnmond.nl en via...

0: Dark Before the Dawn, wat een mooi nieuw nummer van Sommieux is dat. En daarvoor horen we Alors on Danse van Stromae op Radio Rijnmond. Het is 6:12. Ja, toch een bijzonder verhaal uit Schiedam. Uit Schiedam, daar zijn boetes uitgedeeld de afgelopen weken. Meer dan 200 boetes die inmiddels weer zijn ingetrokken. Opmerkelijk, die boetes zijn uitgedeeld door zogeheten boa's. Maar die waren dus kennelijk niet bevoegd om die boetes uit te schrijven. Nou, willen we natuurlijk meer van weten, daarom even bellen met de burgemeester van Schiedam. Dat is Harald Bergman, die hebben we nu aan de telefoon. Meneer Bergman, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Ja, bijzonder verhaal. Meer dan 200 boetes die vervolgens weer zijn ingetrokken. Hoe zit dat? Wat is er aan de hand?
1: Ja, we zijn... Kijk, alle boa's moeten om de 5 jaar nieuw gecertificeerd worden. Noem het maar even, is wat makkelijker. Die aanvraag hebben we gedaan afgelopen maart. Maar bleek dat wij ons dossier niet goed hebben ingestuurd of niet met alles erbij. En we hebben er niet goed naar gekeken om te zorgen dat zeg maar op 2 juni de certificaten ook binnen waren. Hmm. Daar zijn we afgelopen maandag achter gekomen wat best laat is. En daarmee hebben we gelijk gekeken wat betekent het nu allemaal. Ja. Wat we allereerst hebben gedaan is met de organisatie Justus, wat onder het ministerie valt, om te vragen of we het nog konden herstellen. Ze hadden aangegeven dat het niet meer kon en dat we opnieuw moesten indienen. Hmm. We hebben dat per direct opnieuw het hele dossier compleet nu ook helemaal ingediend. Als het goed is krijgen we daar binnenkort een vinkje op. En dan moeten ze nog beëdigd worden en dan kunnen ze weer de totale bevoegdheden uitoefenen. Wat nog wel kan is de toezichthoudende bevoegdheden, ja. Alleen niet de opsporingsbevoegdheden.
0: Geen
1: dus daar zat het even in deze dingen in.
0: Ja, precies. Ja. Maar als ik goed begrijp is het een klein foutje in de administratie met grote gevolgen.
1: Met gevolgen met name dat de opsporingsbevoegdheden niet kunnen worden toegepast. En dan moeten we even denken, de boa's die dat hebben, mogen ook bijvoorbeeld handboeien gebruiken. Dat mag nu even niet. Mm-hmm. Sommige dingen mogen ze niet bekeuren. Bijvoorbeeld, jij noemt maar even wildplassen of dronkenschap. Dat zouden ze mogen doen. Dat mag even tijdelijk niet.
0: Nee. En gaat het ook om hoge boetes?
1: Voor degene die het krijgt, altijd hoge boete. Alleen de boetes die we uitschrijven, die gaan allemaal naar het CIJB in Leeuwarden. Dus wij zien er ook niks van terug. Mm-hmm. We hebben daar wel meteen het verzoek ingediend dat wij per 2 juni niet bevoegd waren voor die boetes van de opsporing. Althans, niet voor de toezicht, maar de opsporing. Ja. En met verzoek om die te seponeren.
0: En dat is dus ook gebeurd. En nou hebben onze collega's van Omroep 2, want dit is afgelopen maandag dus ontdekt uiteindelijk door jullie. Dat is al laat, zegt u. Maar vervolgens heeft de Omroep 2 een interne mail ingezien waarin staat: dit gaan wij zeker niet naar buiten brengen, naar de burgers toe.
1: Nou, die mail heb ik niet. Het enige wat ik heb gedaan in de afdeling is afgesproken dat ze naar boven gaan halen sowieso even wat er gespeeld heeft.
0: Ja.
1: Dat is één, dat is meer het proces en hoe gaan we het nu goed doen.
0: Maar in die interne mail, meneer Bergman, in die interne mail staat ook ons gemeentebestuur is uiteraard wel op de hoogte, maar zoekt de publiciteit niet.
1: Ja, nou, laat ik het zo zeggen. Ik heb uiteindelijk gewoon een bericht naar de raad gestuurd. Met of zonder, weet ik niet, wat iedereen gestuurd heeft. En de raad gewoon juist geïnformeerd. Wat ik wel moest hebben, is gewoon alles duidelijk hebben van wat er aan de hand is. Ja. En wat onze boa's nog wel of niet mochten.
0: Ja. En hebben die boa's nu inmiddels wel de bevoegdheid om weer met handboeien de straat op te gaan en bekeuringen uit te delen?
1: Nee, want zoals ik net zei, er zijn 2 dingen bij de boa's. Toezichthoudende taken mogen ze gewoon uitvoeren. Dat is ook gewoon parkeerbonnen uitschrijven. Andere dingen voor de APV. Mm-hmm. Alleen dat deel voor de opsporingsbevoegdheden, die toestemming hebben ze nog niet. Dus dat hebben we ook weer opnieuw aangevraagd. Wij zijn in afwachting van de goedkeuring daarvan. Dan worden ze ook weer beëdigd. En van dat moment zouden ze zeg maar ook gewoon weer, als het nodig is, een handboei kunnen gebruiken of iemand een bekeuring geven voor wildplassen bijvoorbeeld dronkenschap.
0: Maar dat gaat nog even duren, dus begrijp ik.
1: De verwachting, we nemen dan even iets ruimer de tijd, is eind juli, maar we hebben begrepen dat er vaart achter zit. Dus.
0: Dat is al er vaart achter zetten.
1: Ja.
0: Dat duurt nog 1,5 maand.
1: Voor dat deel duurt dat nog 1,5 maand. Maar de boa's kunnen gewoon de straat op en kunnen ook gewoon toezicht houden op de APV, ook allerlei dingen doen. Dus ik ben blij dat dat gelukkig gewoon kan.
0: Ze vervelen zich niet, maar ze mogen dus die opsporingsbevoegdheden voorlopig even.
1: Nee. Maar dat maakt maar een klein onderdeel uit van hun werkzaamheden.
0: Ja. Duidelijk verhaal, meneer Bergman. Ja, wat een gedoe, hè? Wat een gedoe.
1: Vervelend. We gaan het goed doen.
0: Oké, goed zo. Dank u wel.
1: Oké, dag.

0: Kom op. Nog één keer. Vicento. Als je deze plaat op de radio hoort, dan weet je zeker dat de zomer eraan komt. Hè? Oh, wat een mooi weerplaat is dit. Mattia Bazar op Radio Rijnmond, Ticento. Ja, net vertelde ik al toen ik die nieuwe single van Roxanne Hazes draaide, dat komende zondag in Ahoy in Rotterdam, Ahoy zingt De Nijzers. Smiddags en 's avonds twee shows met allemaal bekende artiesten. Liedjes van Rob De Nijzers. Ik dacht, we moeten Rob zelf ook even...
1: Ja.

0: Rob de Nijs. Dat was zijn enige nummer 1 hit. 1996. Bang,
1: bang, bang, bang. Zou hier nou ook een lange versie van zijn?
0: Denk het niet. Geen idee. Zometeen de hoofdpunten van het nieuws. En weerbericht van Ed Aldus.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womo Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womo Alexandrium.
4: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië en ga op avontuur in de Ardennen. Voordeeluitjes.nl.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon. Voordeeluitjes.nl.
7: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
8: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
8: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
0: Het is 6:02. Dit is Radio Rijnmond. En hier zijn de belangrijkste files.
1: Op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoogmade en Leidschendam 7 kilometer, een kwartier. Dan de A15 Rotterdam richting Europoort tussen... Rotterdam richting Europoort tussen havens 4100, 5200 en afrit Oostvoorne. 15 kilometer, een uur vertraging. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. En dan de andere kant op Europoort richting Rotterdam tussen havens 6200, 7000 en Spijkenisse. Een file van 15 kilometer, ruim een half uur vertraging. Mm-hmm. En dan nog de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Houten en Noordloos 15 kilometer, een vertraging van een kwartier.
0: Dan gaan we door naar Ed Aldus, onze weerman, met het weerbericht. Nou, zeg maar gerust, het hitteplan. Ja. Ed Aldus, goedemiddag.
9: Ja, een hele goede middag.
0: Kom maar door.
9: Ik wil heel even iets tegen Feza zeggen.
1: Ja?
9: Er is een lange versie van Bange Hart. Die duurt 18 seconden langer en dat is de albumtrack.
0: Oh ja.
1: Oh, echt? Nou, dan kan die wel meedoen met onze lekker lange laatste.
0: 18 seconden?
1: Jawel.
0: Dat is geen lekker lange laatste.
1: Nee, maar deze was al 4 minuten nog wat. Ik neem het mee, dankjewel.
9: Maar goed, ik zal het even tegen je zeggen.
1: Ja,
9: en ja, het hitteplan is inderdaad van stal gehaald, jongens. Mm-hmm. Ja, dat lijkt allemaal heel dramatisch. Ja, voor oudere mensen is dat misschien ook wel zo.
0: Ja.
9: Er wordt ook dan gelijk gedacht aan alleen maar tropische temperaturen. Maar dat is niet zo. Want het hitteplan is er al bij een temperatuur 4 dagen van tenminste 27 graden. Mm. Ook al is het geen 30 graden, dan toch kan je een hitteplan hebben.
0: Ja.
9: Dat wil ik dan even gezegd hebben.
0: Goed zo.
9: En je zag vandaag die temperatuur razendsnel oplopen. Ik had hier zelfs nog even 1,5 uur geleden een plensbui in Barendrecht.
0: Oh.
9: En daarnaast schoot het kwik omhoog naar 25 graden. Ook op Rotterdam Airport bijna 25 graden. Nou, vanavond periode met zonrein, Jan. Overal droog. Vannacht opklaringen, droog weer. De temperatuur die zakt dan nog wel naar een graad of 15 en weinig wind. En morgen is het toch wel aan de zonnige kant. Tot de avond droog. Het wordt warmer dan vandaag. 25 graden langs de kust, 28 graden landinwaarts. En morgen al zal het steeds benauwder gaan aanvoelen.
0: Mm.
9: Dat bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Ja, en misschien valt er morgenavond wel op een enkele plek een stevige onweersbui. Maar die modellen die fluctueren per uur. Dan wordt u daar zo geprojecteerd. Dan weer op die plek, dan weer daar. Je kan er nog helemaal niks over zeggen. Dus Evan kan daar morgen veel meer over. over gaan vertellen. Natuurlijk.
0: Goed, dat gaan we dan aan Stefan vragen. Dan even naar de vrijdag, want dat wordt een snikhete dag, hè?
9: Ja, snikheet, 233 graden, hele hoge luchtvochtigheid. Het lijkt nu overdag droog te blijven met zonnige perioden. Ja. Eind van de dag is er wel kans op een onweersbui, maar ook dan, ja, daar is op dit moment gewoon gedetailleerd niks over te zeggen. In het weekend periode met zon. Nou, lijkt het meest droog te blijven, dus dat valt dan wel mee. Mm-hmm. Wel een drukkende atmosfeer en temperaturen, ja, 27 tot 29 graden. En maandag wordt het weer warmer.
0: Maandag wordt het weer warmer. En komende vrijdagavond is in Hoek van Holland de vuurtorenloop. Dat is een halve marathon. Zometeen dan spreken wij de organisatie van die vuurtorenloop om te kijken of dat wel doorgaat, of dat er maatregelen komen. Of ja, nou, daar horen we zo meteen meer over.
9: In verband met het hitteplan natuurlijk.
0: Ja, precies. Ja.
9: En de kans op onweer mogelijk ook.
0: Ook dat nog, ja, precies. Ja. Dankjewel Ed. Dan gaan we naar Martin met de hoofdpunten van het nieuws.
10: Ja, bij een ongeluk eerder vanmiddag op de afrit Brielle van de A15... je weet wel, bij die heel erg scherpe bocht als je boven bent... Mm-hmm. is een vrachtwagen met een container gekanteld. En die container die kwam op een personenauto terecht. Maar wonder boven wonder raakte in die auto niemand gewond. We melden eerder dat de vrachtwagenchauffeur ook niet gewond raakte. Maar nadat hij uit zijn cabine was gehaald... is hij met onbekend letsel meegenomen naar het ziekenhuis. De politie heeft een 15-jarige jongen uit Ridderkerk aangehouden omdat hij opdracht zou hebben gegeven voor het plegen van een aanslag. Die had ruim een week geleden moeten plaatsvinden, maar de politie kon dat voorkomen door de arrestatie van twee andere jongens die die aanslag hadden moeten uitvoeren. En het duurt nog tot augustus voordat de BOA's in Schiedam weer boetes kunnen uitdelen voor bijvoorbeeld wildplassen of openbare dronkenschap. Dat heeft burgemeester Bergman zojuist gezegd bij ons in de uitzending. Door een administratiefout van de gemeente zijn de BOA's in Schiedam niet gecertificeerd. En dat betekent dat ze allerlei dingen niet mogen doen. Ja, je zult nu maar BOA in Schiedam zijn, denk ik dan.
0: Ja. Ja, nou, er is nog wel wat te doen, maar het is toch, het voelt toch anders.
10: Ja, toch ben ik niet van plan om te gaan wildplassen of me op straat te bezuipen.
0: Nee, zeg jij als echte Schiedam.
10: Zeg ik als echte Schiedam.
0: Dankjewel, Martin.
11: Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond.
0: De meeste Schiedammers zijn keurige mensen, onthoud dat.
11: Radio met een grote R.
0: En Martin al helemaal, toch?
1: Nou, ik zie het hem inderdaad ook niet doen, dat soort rare dingen.
0: 8:08, dit is Radio Rijnmond. En zometeen gaan we het hebben over de pindakaasvloer. Die komt terug naar Rotterdam. En wij gaan zometeen herinneringen ophalen aan de pindakaasvloer die 15 jaar geleden al in Rotterdam te zien was. Dat doen we na de Kaiser Chiefs en Ruby, Ruby, Ruby.

0: Kaiser Chiefs. Lekkere plaat met veel energie. Het verhaal van Ruby, Ruby, Ruby. Het is 10 minuten over 5:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. Ja, we hadden gisteren natuurlijk dat verdrietige nieuws van het overlijden van Wim T. Schippers. Kunstenaar, stemacteur, tv-maker, radiomaker zelfs. Ron von Vlom en Jacques Plafond, die herinnert zich het niet. Bijzondere man met bijzondere ideeën. En een van die ideeën was natuurlijk de pindakaasvloer. Museum Boijmans heeft laten weten dat die pindakaasvloer binnenkort terugkomt in Rotterdam als eerbetoon aan Wim T. Schippers. En als je je afvraagt, wat is nou een pindakaasvloer? Nou, het is precies wat het woord zegt. De vloer van pindakaas en het idee stamt al uit de jaren 60. Het werd 15 jaar geleden aangekocht door Museum Boijmans. En in die tijd was Charles Ex de directeur. Charles, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, 15 jaar geleden alweer die pindakaasvloer.
1: Waarom... Jij kruik hem nog?
0: Ja, ja, ik ook. Oh, nee. Ik ben er geweest. Ja, het was inderdaad niet heel fris, maar wel indrukwekkend.
1: Absoluut.
0: Waarom wilde Boijmans die pindakaasvloer?
1: Omdat het zo'n uniek werk is. Het is mensen die iets maken wat je nog nooit hebt gezien en waarbij je je meteen afvraagt, nou wat is dit en hoe kan dit nou kunst zijn? En ik moet het wel gezien hebben, want ik geloof het niet. Nou, dat zijn natuurlijk allemaal kwaliteiten van een kunstwerk waar je ook als koper voor je collectie wat wil mee doen. Wat mee wil doen.
0: En het zit ook echt in de collectie, hè? Want die vloer die heeft er een paar maanden gelegen, geloof ik.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar is Boijmans dan nog steeds eigendom van het idee? Hoe werkt dat?
1: Ja, dus dat heet dan een concept. Mm-hmm. Dan maak je een contract waarin staat hoe die moet worden geëxposeerd en dat die van jou is. En dat je een paar dingen moet doen die de kunstenaar wil. Dat moet je gaan houden. Maar dan is die eigenlijk altijd weer uitvoerbaar. En dus als er een telefoontje komt uit... Het is een van de meest uitgeleende werken van het Boijmans.
0: Oh ja?
1: Uit Noem maar een dwarsstraat, New York. Mogen wij de pindakaasvloer laten zien?
0: Ja.
1: Dan stuur je ze het concept en zegt dit is wat je moet doen. En zorg zelf maar dat je ergens pindakaas vandaan haalt. Maar wel zonder stukjes noot. Want dat is een van de voorwaarden.
0: Zonder stukjes noot.
2: Waarom?
1: Ja, nee, hij moet lekker glad zijn.
0: Ja. Maar ik kan me herinneren dat hij een aantal jaren geleden ook een keer in een museum in Schiedam is geweest. In een wat kleiner formaat. Maar heeft hij dan nog aan meer plekken gelegen?
1: Ja, hij heeft ook in België gelegen. Hij heeft in Duitsland gelegen. Hij heeft eigenlijk, ik denk al op 12 of 13 plekken gelegen. En kijk, je kunt hem zo groot maken als je maar pindakaas kunt krijgen. Ja. En zo groot als je wil. En weet je, het leuke is, al is die maar ter grootte van één straattegel, mensen stappen er toch in.
0: Ja, dat is toen ook gebeurd. Hè? Ondanks, ik kan me herinneren dat er altijd twee bewakers bij stonden om het publiek in de gaten te houden. En toch zijn er mensen ingestapt.
1: Ja, nou. Maar weet je wat het echt helemaal te gek was? Dat was natuurlijk in de tijd dat er nog geen TikTok was en zo. Maar we hadden wel heel veel kinderen in het museum.
0: Ja.
1: Die kwamen gewoon met hun ouders, maar ook wel met school. En we hadden een verbinding via een computer met Wim T. in zijn studio.
2: Wat leuk.
1: En er zijn, ik denk wel, nou, we hebben ze niet allemaal kunnen tellen, want soms ging het in groepen van 8. Er zijn honderden vragen gesteld aan Wim T. Schippers persoonlijk. En hij heeft echt nacht na nacht, heeft hij al die kinderen ook antwoord gegeven. Vraag was natuurlijk, waarom pindakaas?
0: Ja.
1: En hij heeft op al die vragen een ander antwoord gegeven.
0: Dus dat valt ook niet samen te vatten, dus.
1: Maar goed, zoveel gedachten heeft hij dus gewoon paraat als je hem iets vraagt. En daar is trouwens een heel mooie doos van gemaakt. Met een paar van de allerbeste antwoorden. En die heeft het museum bijvoorbeeld gewoon als een soort van catalogus van dat mooie moment. Het was de museumnacht, waar dit museum
0: was. Geweldig.
1: Op de markt gebracht. Yeah. Ja, het was volkomen uniek. En wat ook heel mooi was, we hebben toen een nieuw beroep uitgevonden. De pindakaas stucador.
0: Ja.
2: Oh,
1: dat was met name Leon, een van onze beste technici.
0: Ja.
1: En die was heel vaardig in het smeren van pindakaas zonder stukjes noot.
0: Ja. Weet je nog hoeveel pindakaas er gebruikt is toen?
1: Ja, wij hadden toen 1100 kilo.
2: Oh.
1: Ja. En nou, nee, je weet, er is een hele goede fabriek die namelijk niet mag noemen in Rotterdam.
0: Rotterdam.
2: Ja, dat was natuurlijk in de buurt of niet heel ver vandaan.
1: Ja, die vonden het wel leuk. Die hebben ons toen enorm geholpen. En daarna is pindakaas als vogelvoer verder de maatschappij ingegaan. Ze hebben het ook niet verspild of zo. Maar als er nu iemand luistert, het mag ook best iemand zijn van 12, pak de pot pindakaas van je moeder. Op 1 juli zou Wim 84 worden. Dus maak zo groot als je kunt een klein blokje van pindakaas. En smeer dat recht af.
0: Gewoon thuis.
1: En je hebt gewoon je eigen pindakaas voor.
2: Ja. Ja. Ik weet niet of ouders daar blij mee zullen zijn.
0: Met een hele leuke tip.
1: Ja, maar dat is juist goed dat ze er niet blij mee zijn. Ja. Want kinderen moeten zich ontwikkelen zonder dat hun ouders voortdurend zeggen wat wel en niet mag.
0: Er was toen wel heel veel discussie ook van, is dit nou kunst, hè?
1: Ja, zeg het maar.
0: Ja.
1: Ja.
2: En zijn er dan ook andere edities van of andere versies van die pindakaasvloer bedacht?
1: Kijk, je kunt dus de voorwaarden die zijn dat die minstens 1,5 centimeter dik moet zijn en dat die een geometrische vorm moet hebben.
2: Mm-hmm.
1: Dus hij mag rond zijn, hij mag driehoekig zijn, het mag een parallelogram zijn, maar hij mag vierkant zijn. En verder moet er een randje omheen van 1,5 centimeter. Maar dat randje, dat moet je ook insfereren, zodat je dat niet kunt zien.
0: Ah.
1: Dus hij moet eigenlijk vrijstaand zijn. Ja. Zeg maar.
0: En hoe leuk is het dat binnenkort die vloer weer te zien is, Charles, in het depot?
1: Ja, dat is helemaal een initiatief van het museum nu. Hè. Ik ben al 3 jaar weg, maar ik vind het heel leuk dat ze het doen.
0: Ja, je komt toch wel kijken?
1: Ja, absoluut. Ja. Misschien met een bril op.
0: Ja.
1: En een petje, dat ze me niet herkennen.
0: Superleuk. Ja. Goed om de verhalen te horen. Goed dat je dit destijds hebt aangekocht, want nu kunnen we er weer van genieten. Ja. Nieuwe generatie ook kan er weer van genieten.
1: Ja, leuk dat mensen nog steeds onder de indruk zijn van een idee van 60 jaar geleden.
0: Het is geweldig. Wat een mooi eerbetoon aan Wim T. Schippers, een bijzondere kunstenaar met bijzondere ideeën. En we onthouden dat er in elk geval geen stukjes nodig mogen zitten. Dankjewel, Charles.
1: Zeker. Dank je.

0: Morgan Wallen. En Tate McRae. En What I Want. Het is 10 minuten voor 6. Ja, en dan moeten we het hebben over de vuurtorenloop. De halve marathon in Hoek van Holland van komende vrijdag. Het laatste nieuws is dat die vuurtorenloop niet doorgaat. En dat is natuurlijk triest nieuws. Maar ook niet geheel onverwacht gezien alle berichten over het weer van komende vrijdag. Want het wordt snikheet. Het wordt benauwd. En dus is het... denk ik niet verantwoord om te lopen, maar dat antwoord kan beter gegeven worden door Rob de Heer van de organisatie van de vuurtoren. Rob, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, dat was natuurlijk een moeilijk besluit.
1: Ja, dat is het allerlaatste wat je wil. Nou, dat is niet waar. Het allerlaatste wat je wil is dat er vervelende dingen gebeuren, ja. Dat je met het verkeerde nieuws in het nieuws komt. Maar dit is wel iets wat heel teleurstellend is. Ja.
0: Ja.
1: Maar ook wel heel wijs.
0: Ja, jullie hebben natuurlijk de afgelopen dagen niks anders gedaan dan die weerberichten in de gaten houden. Ik zag gisteren nog op de website staan van het wordt waarschijnlijk een aangepaste vorm. Maar ook dat is dus niet haalbaar, hè?
1: Nee.
0: Wanneer viel het definitieve besluit?
1: Vanmorgen.
0: En hoe gaat het dan? Gaat het in overleg met de veiligheidsregio? Of?
1: Ja. Wij staan een heel goed... Ik bedoel, alle complimenten voor de veiligheidsregio in de gemeente Rotterdam. Dat is een hele fijne samenwerking. En weet je, dit is uiteindelijk een burgemeesterlijk besluit. En, maar daar is heel snel op geacteerd. Dus weet je, er zijn allemaal deelnemers die graag geïnformeerd willen worden. Dat was ook ons belang van, We moeten een beslissing nemen, want we moeten mensen informeren. En ook de leveranciers en alle vrijwilligers, hè. Er helpen wijs veel mensen mee. Dus er moeten heel veel mensen geïnformeerd worden. En dan is het heel fijn dat er zo snel geschakeld kan worden tot aan de burgemeester toe.
0: Ja, nou, dat is goed. En iedereen wordt nu ook geïnformeerd op jullie website, maar ook dus via Radio Rijnmond over hoe het dan verder gaat. Ik heb zelf een startnummer. Ik had vorig jaar ook een startnummer trouwens, Rob. En toen zat het ook al tegen.
1: Vorig jaar konden we in ieder geval de halve marathonlopers nog aanbieden dat ze de 10 kilometer gingen lopen. Ja. Daar is toen ook groot gebruik van gemaakt. En de vuurtorenloop, gezelligheid, warmte, het hoort wel bij elkaar, daar lijkt het op, ja.
0: Ja, maar zelfs dat is nu niet mogelijk. Alles gaat gewoon niet door.
1: Ja, alles gaat niet door. Ja.
0: En wat zeg je dan tegen, want er zijn echt duizenden lopers die er mee zouden doen. Wat zeg je tegen ze? Wat kun je ze nog bieden?
1: Wat ze kunnen bieden? Weet je, dit is echt gewoon overmacht met je rug tegen de muur.
0: Ja, want jullie hebben natuurlijk ook kosten gemaakt. Je kan ook niet zeggen geld.
1: Ja, weet je, dat, en dat loopt echt in de tienduizenden euro's in de kosten die nu al gemaakt zijn. De eerste stap is nu iedereen informeren. Het is voor ons nieuw dat we een evenement echt helemaal hebben moeten annuleren. Los van de corona-edities.
0: Ja.
1: En iedereen informeren en zorgen dat het goed gecommuniceerd wordt. Dus nu stap 1. En daarna gaan we nog even kijken. Dat staat ook in alle communicatie die we nu hebben. Gaan we gewoon even kijken of we nog een gest kunnen maken aan iedereen die ingeschreven heeft.
0: Ja.
1: Want hoewel we, algemene voorwaarden staat geen restitutie naar inschrijving en dergelijke. Maar wij vinden dit wel super vervelend.
0: Ja, dat kan me voorstellen. Ja. En denken jullie dan ook na over volgend jaar en misschien wel een ander tijdstip dan juni?
1: Het zou zomaar kunnen.
0: Het zou zomaar kunnen, hè? Ja.
1: Nou. Kijk, de vuurtorenloop is een loop die je loopt om de route te ontdekken. Hè. Het gaat over de Maaslandkering, je ontdekt het bos. Het is niet alleen maar strand.
0: Nee.
1: Het startfinish is in de Torpedoloods. Dat is in de haven. Onwijs mooie locatie, vol nostalgie. Je doet mee omdat je wil genieten en een relaxte loop wil hebben. Je gaat zeker niet voor een PR. En de afterparty in de Torpedoloods, die hoort daar ook zeker bij. Hè? Ja. Dat is echt een feestlocatie.
0: Ja.
1: Dus dat hoort wel elkaar. Dus zoiets ga je niet organiseren in november of februari. En het is wel fijn als het goed weer is. Want de afterparty is supergezellig en mensen blijven lekker hangen.
0: Ja,
1: en
0: dat, weet je, wel,
1: dat is vorig jaar in de eerste editie ook gelukt. Dus dat is wel een belangrijk onderdeel. Maar vorig jaar zaten we op 13 juni. Als we nu een week eerder hadden gezeten, dan was er een veldje aan de lucht geweest.
0: Ja, dat is waar ook. Ja.
1: En vorig jaar was het net andersom. Dus
0: het
1: ja.
0: is gewoon vette pech, Rob.
1: Je kan een pijl op trekken. Ja. Nee,
0: helaas is er momenteel niet meer van te maken. Maar ooit dan gaan we hem weer lopen met z'n allen. Die prachtige vuurtorenloop in Hoek van Holland.
1: Daar zijn we dan overtuigd.
0: Dankjewel, Rob.
1: Graag gedaan.

0: Robert Palmer en A Bad Case of Loving You. Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond tot 7 uur. Maar nu is het tijd voor het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Dag en nacht, het hele jaar door... staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jan Snel in Puttershoek.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
6: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
7: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
9: Ik heb een superpijn.
10: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-, darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
11: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf 35 euro geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
10: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht... nu op elizawashere.nl.
13: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was... maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
0: Het is 6 uur, dit is Radio Rijnmond. Je luistert naar Afslag Rijnmond, het nieuws met Martin van der Boogaard.
14: Feyenoord bevestigt de terugkeer van Giovanni van Bronckhorst. De trainer, met wie Feyenoord kampioen werd in 2017... heeft een contract getekend voor de komende 2 seizoenen... met een optie voor 1 seizoen extra. En ook Sipke Hulshof keert terug bij Feyenoord. Hij wordt weer assistent-trainer, een functie die hij ook al had onder Arne Slot. Er was een ongeluk vanmiddag op de afrit Brielle van de A15. Daar is een vrachtwagen met een container gekanteld. En die container die kwam op een personenauto terecht. Maar in die auto raakte niemand gewond. De vrachtwagenchauffeur moest uit zijn cabine worden gehaald... en hij is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde in de beruchte scherpe bocht van de afrit Brielle naar de N57. Dat stuk waar je maar 30 mag. Een 15-jarige jongen uit Ridderkerk is aangehouden... omdat hij opdracht zou hebben gegeven voor het plegen van een aanslag. Die aanslag had op 9 juni moeten plaatsvinden... maar de politie kon dat voorkomen... door de arrestatie van 2 andere jongens. Zij werden aangehouden op de Koolmees in Ridderkerk... en ze hadden spullen bij zich die worden gebruikt voor explosies. Het duurt nog tot augustus voordat de boa's in Schiedam weer boetes kunnen uitdelen voor bijvoorbeeld wildplassen of openbare dronkenschap. Dat zegt de Schiedamse burgemeester Harold Bergman. Hij bevestigt dat door een administratiefout van de gemeente de Schiedamse boa's nu niet zijn gecertificeerd. En dat betekent dat ze allerlei dingen niet mogen doen. Komt er nog een laatste bericht binnen bij de Mullerkade in Rotterdam is iemand in de Parkhaven gevallen. De hulpdiensten zijn ter plaatse. En zodra we meer weten, dan hoor je dat uiteraard hier op Radio Rijnmond. Of lees je het via onze app of op onze website rijnmond.nl. Dan gaan we naar het weer. Periode met zon en droog vanavond. Het is nu ongeveer 23 graden. Morgen zonnig en 28 graden. En morgenavond kan er een stevige bui vallen. Mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Ja, meer nieuws vind je via onze app en op onze website rijnmond.nl.
0: En dan kijken we naar het verkeer. En zoals al de hele middag is het vooral op de A15 aan de zuidkant van Rotterdam. Bergingswerkzaamheden daar. En dat betekent lange files in beide richtingen. Ook op de N57 vanuit Middelburg richting Rotterdam is voor de aansluiting met de A15 een file. Allemaal vertragingen van rondom een uur. Dus houd dat in de gaten en mij zoveel mogelijk die A15. Verder hebben we een ongeluk gehad op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelofaren en Sveen en knooppunt Hofvliet staat 7 kilometer 20 minuten. Maar daar is de weg weer vrijgegeven inmiddels. En dan hebben we ook nog bergingswerkzaamheden op de A16. Dat is Rotterdam richting Breda. Tussen Kralingen en Rotterdam Feyenoord staat 4 kilometer. En daar is de rechter rijstrook dicht.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
15: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
16: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra.

0: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
2: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: Afslag Rijnmond. Rijnt-Jan Kotsen.
3: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: Want we hebben nog heel veel te doen de komende uur in Afslag Rijnmond. En dan heb ik het natuurlijk over afslag 1, afslag 2 en straks de lekker lange laatste. Gaan we met z'n allen weer voor stemmen natuurlijk. Vinden we zelf ook spannend. Wat gaat het worden vandaag? Je weet het nooit, hè? Je weet het nooit.
1: Nee.
0: Maar goed, we hebben ook al heel veel besproken natuurlijk in deze uitzending. VESA, bijvoorbeeld die zuiveldump. Op allerlei plekken in de regio is bedorven zuivel zomaar gedumpt.
1: Ja.
0: Daar hebben we het over gehad. We hebben het gehad over de boa's in Schiedam die boetes uitgingen delen, terwijl ze dat eigenlijk helemaal niet mochten. Wat is jou bijgebleven van deze uitzending?
1: Een vuurtorenloop, die is afgelast.
0: Ja, dat hoorden we net.
1: Van vrijdag.
0: Zat er dik in natuurlijk, hè, ja. met die berichten over hitte voor komende vrijdag. Boven de 30 graden, nog benauwd ook. Dan wil je ook geen halve marathon lopen. Maar goed, het is wel super teleurstellend. En de vraag is dan ook, moet het volgend jaar gewoon niet op een andere datum dan in juni?
2: Weet je, iedereen informeren en zorgen dat het goed gecommuniceerd wordt. Dus nu stap 1. En daarna gaan we nog even kijken. Dat staat ook in alle communicatie die we hebben. Gaan we gewoon even kijken of we nog een gest kunnen maken aan iedereen die ingeschreven heeft. Ja. Want hoewel we, algemene voorwaarden staat, geen restitutie naar inschrijving en dergelijke. Maar wij vinden dit wel super vervelend.
0: Super vervelend vinden ze in ieder geval. En ja, ze willen toch wel heel graag in juni houden, omdat het dan ook de afterparty zo leuk is.
1: Ja, en vorig jaar was het weer wel oké weer.
0: Toen werd het ingekort.
1: Toen werd het ingekort,
0: maar konden ze wel de afterparty houden. En,
1: dus het is gewoon pech.
0: Het is gewoon vette pech. En volgend jaar dan moet het gewoon goed staan daar in de Hoek van Holland. Ja, en?
1: De pindakaasvloer die komt terug in Boymans.
0: Ja, dat is toch wel het beste nieuws. Het beste nieuws van de dag. Allemaal als eerbetoon aan de onlangs overleden Wim T. Schippers, die natuurlijk de bedenker is van de pindakaasvloer. En we hebben in deze uitzending herinneringen opgehaald met Charles X. 15 jaar geleden was hij de directeur van Boymans toen hij het contract binnenhaalde, het concept voor de pindakaasvloer. Dus Boymans heeft de rechten om dit kunstwerk uit te voeren. Hij heeft uitgelegd hoe dat dan allemaal precies werkt. En dat moet 1,5 centimeter minimaal hoog zijn aan pindakaas. En dat moet symmetrisch zijn. En er mogen geen stukjes noot zitten in de pindakaas. Nee. Dat ook onthouden. Ja, en Charles X die deed aan het eind van het gesprek ook nog een oproep aan iedereen.
3: Kijk, als er nu iemand luistert, het mag ook best iemand zijn van 12. Pak de pop pindakaas van je moeder. Op 1 juli zou Wim 84 worden. Dus maak zo groot als je kunt een klein blokje van pindakaas. En smeer dat recht af.
0: Gewoon thuis.
3: En je hebt gewoon je eigen pindakaas voor.
0: Gewoon thuis. Of op de redactie hier, VESA.
1: Nou, ik vind het zonde van alle pindakaas. Ik wil het gewoon opeten. Ik hou van pindakaas.
0: Pindakaas voor is geweldig. Gaan we gewoon doen.
1: Ja.
4: Dit is Radio Rijnmond. Dit is Afslag Rijnmond.

0: Drop Dead.
1: Drop Dead is de huidige hit van Olivia Rodrigo. 6:55, hoog tijd voor de eerste afslag. In deze afslag Rijnmond, je weet hoe het werkt. Keuze uit twee platen die een bepaalde link hebben met elkaar. En één van de twee gaan we zo meteen draaien. En jij bepaalt welke het gaat worden met de Rijnmond app. En de eerste keuze is tussen The Right Side of The Bright Side.
0: Nemen we afslag 1. Of nemen we afslag 2. From the darker of the street to the bright side of the
1: road. Ja, de keuze is tussen The Right Side of The Bright Side. The Right Side 1 is van What Fun, afslag 1. En afslag 2 is Van Morrison, The Bright Side of the Road. Dus welke wil je het liefst te horen? The Right Side of The Bright Side. Pak de Rijnmond app. Afslag 1 is dus The Right Side 1 van What Fun. Afslag 2, The Bright Side of the Road van Van Morrison.

0: Mary Jane's Last Dance. Tom Petty en de Heartbreakers. Ondertussen stemmen voor de right side of the bright side. Welke gaat het worden?
1: Nemen we afslag 1. Of nemen we afslag 2. From the dark end of the street to the bright side of the road.
0: Zo leuk om al die stemmen binnen te zien komen. Voor ons ook spannend wat het dan uiteindelijk gaat worden. Het gaat weer behoorlijk gelijk op, zie ik wel. Hoewel, oh nee, ik zie dat nu toch wel eentje duidelijk de voorkeur heeft. We gaan het zien. Je kunt nog 3 minuten lang stemmen voor of afslag 1, The Right Side 1 van What Fun. Of afslag 2, The Bright Side of the Road van Van Morrison. Stuur ons een appje als je nog mee wilt doen. Afslag 1 of afslag 2.

0: Afslag 1 of afslag 2, dat is altijd weer de vraag in dit programma in Afslag Rijnmond. Als het gaat om de keuze tussen twee hele goede platen, zoals What Fun, The Right Side One, afslag 1. Of The Bright Side of the Road, afslag 2 van Van Morrison. Welke gaat het worden?
1: Nou, het was inderdaad een tijdje heel erg spannend. Maar het was al wel weer snel duidelijk. Caroline zegt bijvoorbeeld, deze stem telt voor 2, want Leo en ik gaan voor afslag 2. We zitten op 1 lijn. René, Nel, Ruud, Astrid en Guido gaan voor afslag 2. Dan zegt Raymond afslag 1, heerlijke jaren 80 song. En Corrie, Hinke, Henk, Annelies, Jeroen en Sandra kiezen ook afslag 1. Phil, Hans, Anja zeggen afslag 2. En ook Arita zegt, het is moeilijk, maar je moet altijd kijken naar de bright side. Dus afslag 2. En Ari, John en Janni kiezen daar ook voor. Dan zegt, even heel snel spieken, Rien, Ria, Danny, Jan, Henk, Hans, Ilse en René kiezen voor afslag 1. En René zegt daarbij lang niet meer gehoord. Nora, Regina ook afslag 1. En ook Raymond zegt ik ga voor afslag 1. Oude herinneringen, geweldig.
2: We nemen afslag 1.

0: What Fun. Nederlandse groep met maar één hit. Wel een hele leuke. The Right Side One.
1: And we're in the right. And we're in the right. And we're in the right. And we're in the right.
0: Ja, leuk einde ook van een hele leuke plaat. Leuk om weer te horen. Dat was afslag 1. Zometeen de volgende afslag gaat over de lekker lange laatste. Doen we na de hoofdpunten van het nieuws.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
7: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
0: 6:58, dit is Radio Rijnmond. Hoe gaat het op de weg?
8: Nou, nog steeds druk op de A15. Europoort richting Rotterdam tussen havens 5500, 5700 en Spijkenisse. 9 kilometer, 40 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. De afrit is daar dicht. Dan de andere kant op Rotterdam richting Europoort. Tussen knooppunt Benelux en Spijkenisse 4 kilometer, een kwartier. En dan tussen havens 4100, 5200 en afrit Oostvoorne 16 kilometer, een uur vertraging. Door bergingswerkzaamheden. En daardoor is het ook druk op de N57 Middelburg richting Rotterdam. Tussen afrit Hellevoetsluis Oudehoorn en de aansluiting met de A15. 2 kilometer, een vertraging van ruim een half uur.
0: Periode met zon vanavond. Vannacht zijn er ook opklaringen. Het blijft droog. Temperatuur zakt naar 15 graden. Morgen een dag met veel zon. Blijft overdag ook droog. Maar in de avond is er kans op een stevige onweersbui. En dan wordt het landinwaarts al 28 graden. En na morgen houden we periode met zon. Vrijdag in de namiddag of avond kans op een onweersbui. In het weekend meest droog. En alle dagen is het dan drukkend warm. Vrijdag 33 graden, in het weekend tussen de 27 en 29 graden. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Martin.
9: Rijntjan, daar is hij weer. Multimiljonair Wim Beelen. Hij zegt dat hij Miniworld Rotterdam van de ondergang redt. Op de website van zijn bedrijf staat dat hij met een overbruggingskrediet komt en dat de failliete miniatuurattractie aan het Weena zaterdag weer open gaat. Ja, Wim Beelen kennen we natuurlijk al als de man die onlangs het mislukte Rotterdamse pretpark Tivoli van Henny van der Most overnam. En daar moet nu het attractiepark Spelen bij Beelen komen. De vuurtorenloop in Hoek van Holland is toch afgelast. Gisteren werd nog gemeld dat de halve marathon vrijdag zou doorgaan, ondanks de hoge temperaturen die worden verwacht. Maar nu is toch besloten om het hardloopevenement in Hoek van Holland te cancelen. Het duurt nog tot augustus voordat de BOA's in Schiedam weer boetes kunnen uitdelen voor bijvoorbeeld wildplassen of openbare dronkenschap. Dat zegt burgemeester Bergman. Hij erkent dat door een administratiefout van de gemeente de Schiedamse BOA's nu niet zijn gecertificeerd. En bij een vechtpartij een uur geleden op de Mullerkade in Rotterdam is iemand in de Parkhaven gevallen. En diegene is er weer uitgehaald. En de politie zoekt nu een groepje van ongeveer 6 mensen die na die vechtpartij op de Mullerkade in de auto's zijn weggereden.
0: Dankjewel, Martin.
10: Dit is Radio Rijnmond.
11: Afslag Rijnmond.
0: En nu het zomerse geluid van Eros Ramazzotti.
10: Radio met een grote R.

0: van de liefde. Er is niks mooiers dan de liefde, zingt Eros Ramazzotti. Più bella cosa, zo heet het nummer. Ja, mijn Italiaans feest gaat er zo over uit.
1: Ja, je is het heel
0: goed. 6:59. Het is hoog tijd om een beslissing te maken over...
1: De lekker lange laatste.
0: Welke lekker lange plaat is zometeen het sluitstuk van Afslag Rijnmond? Ik heb twee platen meegenomen... Met de boodschap, er is eigenlijk geen houden meer aan. Niets gaat ons nog stoppen.
2: Afslag 1.
3: De lekker lange laatste.
2: Of 2.

0: afslag 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: Afslag 1 is Nothing is Gonna Stop You Now, de onvergetelijke Samantha Fox. Maar je kunt ook kiezen voor afslag 2, Mac Farren en Whitehead met een disco classic. Ain't No Stopping Us Now. Allebei in een lange versie, maar welke wil jij horen? Afslag 1 is dus Samantha Fox, afslag 2, Mac Farren en Whitehead.

0: Altijd zo'n zwoele stem van Barry White. What am I gonna do with you? Daarvoor Emma Heesters. Alles wordt beter en ondertussen zijn we niet te stoppen.
1: Afslag 1.
2: De lekker lange laatste.
1: Of 2.

0: uitslag 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: Je hebt nog exact 3 minuten om te stemmen voor de lekker lange laatste. Afslag 1 is dus Nothing's Gonna Stop Me Now van Samantha Fox. Lekker lang. Of Ain't No Stopping Us Now, McFadden & Whitehead. Afslag 2. Dus stuur ons nog even een appje.

0: Madness. Embarrassment. Als één na laatste in afslag Rijnmond, want het is hoog tijd om te bepalen wat de lekker lange laatste gaat worden. Wordt het Nothing Is Gonna Stop Me Now van Samantha Fox, afslag 1? Of wordt het misschien Ain't No Stopping Us Now van McFadden en Whitehead, afslag 2?
1: Oh, het was echt spannend, Rijntjan.
0: Ja, nu echt, hè?
1: Nu echt.
0: Eén stemverschil hier.
1: Eén stemverschil. Laten we even naar de andere stemmen kijken. Guido zegt afslag 2, lekker disco. René, Corrie, Annemieke, Rien gaan ook voor afslag 2. En ook Sylvia zegt, we zitten aan de barbecue te luisteren naar jullie. Hij staat lekker hard. Maar we gaan natuurlijk voor afslag 2 heerlijke tijd en lekker meezingen. En ze zegt bij arme buren straks.
0: Oh.
1: Maar dat gaat helemaal goed komen. Henk zegt, doe maar de Fallen Madonna with the big boobies.
0: Oh, Henk.
1: Ja, echt. Ja. Danny, Anja, Hinke, Arita, Ruud en Hans gaan ook voor afslag 1.
0: Ja.
1: Dan zeggen Jos, Els, Raymond, Annelies, Marcus, Maaike en Ria afslag 2.
0: Ja.
1: Jeroen en Sandra, John en Jan zeggen afslag 1. Karen zegt, niet stop Samantha Fox 1 dus. En Hans zegt afslag 2 en weer een andere 1. Hans.
0: 1.
1: Hans zegt 1.
0: Ja.
1: En weer een andere Hans zegt, ik ga voor mijn oude vakantiecrush, Samantha Fox. En dan staat het dus gelijk.
0: De laatste stem.
1: 1 stem en die was, dat was van Nora.
0: Nora.
1: En zij zegt, ik ga voor afslag 2, disco.
0: Afslag 2, disco. De lekker lange laatste is deze classic van McFadden en Whitehead. Ain't no stopping us now.
2: De laatste van vandaag is weer lekker lang. Hier is de lekker lange laatste.

0: Lekker lang. McFadden & Whitehead, legendarisch disco-duo. Hebben ook heel veel hits voor andere artiesten geschreven en geproduceerd. De OJ's, Harold Melvin en de Blue Notes, de Jacksons, Melba Moore, Gloria Gaynor. Maar ze hadden ook zelf hits. Zoals deze. Ain't No Stopping Us Now als lekker lange laatste vandaag in Afslag Rijnmond. Dank aan alle stemmers. Maar vooral ook dank aan alle luisteraars. Leuk dat je erbij was. Jammer dat het alweer afgelopen is, hè?
1: Ja, het gaat gewoon weer veel te snel.
0: Gelukkig, morgen weer. Tussen 4 en 7.
1: Gelukkig.
0: Nu alweer zin in. Fijne avond. Tot.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuw en Zeeuw in Rotterdam.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts 99 euro aanbetaling.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
10: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
9: Hoe dan?
10: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
11: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
12: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
13: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
12: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
14: Het is 7 uur. Je bent bij Rijnmond. En zometeen een uur van eigen bodem. Maar nu eerst het nieuws. Ik ben Martin van den Boogaard. Multimiljonair Wim Beelen zegt dat hij Miniworld Rotterdam van de ondergang redt. Op de website van zijn bedrijf staat dat hij met een overbruggingskrediet komt en dat de noodlijdende miniatuurattractie aan het Weena zaterdag weer open gaat. Wim Beelen nam onlangs het nooit geopende pretpark Rivoli van Henny van der Most over. Op die locatie van de voormalige Rotterdamse vuilverbranding bij de zuidkant van de Maastunnel moet nu het attractiepark Spelen bij Beelen komen. De vuurtorenloop in Hoek van Holland is toch afgelast. Gisteren werd nog gemeld dat de halve marathon vrijdag zou doorgaan, ondanks de hoge temperaturen die worden verwacht. Maar nu is toch besloten om het hardloop-evenement in Hoek van Holland te cancelen. Vorig jaar was het ook al erg warm op de dag van de vuurtorenloop. Toen werd het parcours vanwege de hitte ingekort tot 10 kilometer. Maar nu is dus besloten dat de vuurtorenloop niet doorgaat. Feyenoord bevestigt de terugkeer van Giovanni van Bronckhorst. De trainer met wie Feyenoord kampioen werd in 2017... heeft een contract getekend voor de komende 2 seizoenen... met een optie voor 1 seizoen extra. En ook Sipke Hulshof keert terug bij Feyenoord. Hij wordt weer assistent-trainer, een functie die hij ook al had onder Arne Slot. Het duurt nog tot augustus voordat de BOA's in Schiedam weer boetes kunnen uitdelen voor bijvoorbeeld wildplassen of openbare dronkenschap. Dat zegt de Schiedamse burgemeester Harold Bergman. Hij bevestigt dat door een administratiefout van de gemeente de Schiedamse BOA's nu niet zijn gecertificeerd. En dat betekent dat ze allerlei dingen niet mogen doen, zoals dus het bekeuren van wildplassers of overlastgevers die dronken over straat lopen. Bij een vechtpartij aan het einde van de middag op de Mullerkade in Rotterdam is iemand in de Parkhaven gevallen. Diegene is er weer uitgehaald. En de politie zoekt nu een groepje van ongeveer 6 mensen die na de vechtpartij op de Mullerkade in auto's zijn weggereden. En dan nog het weer, periode met zon en droog vanavond. Het is nu ongeveer 23 graden. Morgen zonnig en 28 graden. En morgenavond kan er een stevige bui vallen, mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten, dan ga je naar onze app of naar onze website rijnmond.nl. En er is nog verkeersinformatie en dat heeft allemaal te maken met het ongeluk dat vanmiddag gebeurde op de afrit Brielle van de A15. Op die A15 Europoort richting Rotterdam tussen de havens 5500, 5700 en Spijkenisse staat nu 9 kilometer file. De vertraging daar is nog een half uur. Dan de A15 de andere kant op Rotterdam richting Europoort tussen knooppunt Benelux en Spijkenisse 3 kilometer. Dan de A15 verder naar de Maasvlakte tussen Spijkenisse en de afrit Oostvoorne. Daar staat nog 16 kilometer file. En de vertraging daar is een uur. Dan de N218 Spijkenisse richting Oostvoorne tussen de aansluiting met de A15 en Geervliet. 3 kilometer file. Diezelfde N218, de Groene Kruisweg richting Oostvoorne tussen Spijkenisse en Abbebroek 2 kilometer. De N492, de provinciale weg Rotterdam richting Hoogvliet tussen Spijkenisse en de afrit Spijkenisse Centrum, 3 kilometer. En er staat file in de Europoort op de Moezelweg tussen de Saarweg en de Rijnweg. En die file is 3 kilometer lang.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
15: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
2: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
16: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womo Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womo Alexandrium.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang muziek van eigen bodem.

Ons landje is wat betreft omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Je luistert naar Radio Rijnmond met dit uur non-stop muziek van eigen bodem.

Hey, ik heb geen probleem, ik heb alles gefixt. Ik wou nog iets zeggen, maar ik weet niet meer, dan was het zeker niks. De dag is nog jong, ze trilt in de

Nederland heeft nationaal en internationaal heel veel muzikaal moois voortgebracht. En daarom hoor je bij Radio Rijnmond iedere doordeweekse avond van 7 tot 8 non-stop muziek van eigen bodem.

landje is wat betreft omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Dit is Radio Rijnmond met dit uur non-stop muziek van eigen bodem.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Bij Slaapboulevard Kwakernaat zijn we lekker aan het opruimen. Kom nu langs in de winkel en profiteer van onze showroom sale. Met kortingen tot wel 50%.
5: Het is bijna 8 uur. Je luistert naar Radio Rijnmond, zometeen na 8 hits uit de 80's. Maar nu eerst het nieuws. Ik ben Martin van der Boogaard. Multimiljonair Wim Beelen zegt dat hij Miniworld Rotterdam van de ondergang redt. Op de website van zijn bedrijf staat dat hij met een overbruggingskrediet komt en dat de noodlijdende miniatuurattractie aan het Weena zaterdag weer opengaat. Wim Beelen nam onlangs het nooit geopende pretpark Rivoli van Henny van der Most over. Op dezelfde locatie van de voormalige Rotterdamse vuilverbranding bij de zuidkant van de Maastunnel moet nu het attractiepark Spelen bij Beelen komen. De vuurtorenloop in Hoek van Holland is toch afgelast. Gisteren werd nog gemeld dat de halve marathon vrijdag zou doorgaan, ondanks de hoge temperaturen die worden verwacht. Maar nu is toch besloten om het hardloopevenement in Hoek van Holland te cancelen. Vorig jaar was het ook erg warm op de dag van de vuurtorenloop. Toen werd het parcours vanwege de hitte ingekort tot 10 kilometer. Maar nu is dus besloten dat de vuurtorenloop niet doorgaat. Het duurt nog tot augustus voordat de boa's in Schiedam weer boetes kunnen uitdelen voor bijvoorbeeld wildplassen of openbare dronkenschap. Dat zegt de Schiedamse burgemeester Harold Bergman. Hij bevestigt dat door een administratiefout van de gemeente de Schiedamse boa's nu niet zijn gecertificeerd. En dat betekent dat ze allerlei dingen niet mogen doen, zoals dus het bekeuren van wildplassers of overlastgevers die dronken over straat lopen. Bij Dordrecht heeft vanmiddag een landbouwvoertuig in brand gestaan. Het ging om een shredder waarvan de rupsbanden in brand waren gevlogen. De brandweer kon het vuur snel blussen en de shredder stond bij de provinciale weg naar de kop van het land. En dan het weer, periode met zon en droog vanavond. Het is nu nog ongeveer 22 graden. Morgen dan schijnt de zon en dan wordt het 28 graden. Morgenavond kan er een bui vallen, mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Er is natuurlijk meer nieuws en dat vind je via onze app of op onze website rijnmond.nl. En er is nog steeds gedoe op de A15 en omgeving. En dat heeft allemaal te maken met een ongeluk vanmiddag op de afrit Brielen van de A15. Op die A15 Rotterdam richting Maasvlakte. Daar staat nu tussen Rozenburg en de afrit Oostvoorne nog steeds 10 kilometer file. De vertraging daar bedraagt nog steeds een half uur. En ook file op de N218 Spijkenisse richting Oostvoorne. Dus de Groene Kruisweg tussen Spijkenisse en Abbenbroek, 3 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven en bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
2: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
6: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond. Elke doordeweekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang ethisch na 8.

is Radio Rijnmond. Elke doordeweekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang ethisch na 8.

schoudervullingen, synthesizers, de compact disc en Back to the Future. Edies naar achter neemt je een uur lang mee terug naar de muziek van die geweldige jaren 80.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Zin in een marathon, maar niet in je eentje? Doe mee aan het eerste hardloopfestival van Nederland. De Rijnmond Rotterdam Equiden. Leg met 6 lopers een marathonafstand af. Zaterdag 4 juli in het Kralingse Bos. Kijk op rotterdamequiden.nl.
5: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
4: Doe mee aan de Rijnmond Rotterdam Equiden. Het eerste hardloopfestival van Nederland in het Kralingse Bos. Schrijf je in via rotterdamequiden.nl.
5: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
6: Het is 9 uur. Je bent bij Rijnmond. Zometeen na 9 hits uit de 90's. Maar nu eerst het nieuws. Ik ben Martin van der Boogaard. Multimiljonair Wim Beelen zegt dat hij Miniworld Rotterdam van de ondergang redt. Op de website van zijn bedrijf staat dat hij met een overbruggingskrediet komt en dat de noodlijdende miniatuurattractie aan het Weena zaterdag weer open gaat. Wim Beelen nam onlangs het nooit geopende pretpark Rivoli van Henny van der Mulst over en op die locatie van de voormalige Rotterdamse vuilverbranding bij de zuidkant van de Maastunnel moet nu het attractiepark Spelen bij Beelen komen. De vuurtorenloop in Hoek van Holland is toch afgelast. Gisteren werd nog gemeld dat de halve marathon vrijdag zou doorgaan, ondanks de hoge temperaturen die worden verwacht. Maar nu is toch besloten om het hardloopevenement in Hoek van Holland te cancelen. Vorig jaar was het ook warm op de dag van de vuurtorenloop en toen werd het parcours ingekort tot 10 kilometer. Maar nu is dus besloten dat de vuurtorenloop niet doorgaat. Het duurt nog tot augustus voordat de boa's in Schiedam weer boetes kunnen uitdelen voor bijvoorbeeld wildplassen of openbare dronkenschap. Dat zegt de Schiedamse burgemeester Harold Bergman. Hij bevestigt dat door een administratiefout van de gemeente de Schiedamse boa's nu niet zijn gecertificeerd. En dat betekent dat ze allerlei dingen niet mogen doen, zoals dus het bekeuren van wildplassers of overlastgevers die dronken over straat lopen. Dubai heeft de topcrimineel Shurandi Tyson Q uitgeleverd aan Curaçao. En dat betekent dat hij daar kan worden berecht. Shurandi Tyson Q is een prominent lid van de criminele organisatie No Limit Soldiers. Hij zou nu niet op Curaçao zitten, maar in de extra beveiligde inrichting in Vught. Dat zou te maken hebben met de beperkte beveiligingsmogelijkheden op Curaçao. En dan het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar ongeveer 15 graden. Morgen zonnig en warm. Het wordt 28 graden. Morgenavond kan er een bui vallen. Mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer nieuws vind je via onze app en op onze website rijnmond.nl.
7: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
3: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Nu een topfiets kopen? Ga dan eens langs Megabike in Rotterdam of Dordrecht. Kies je voor een e-bike, een stoere mountainbike of voor een vouw, sport of stadfiets. Ontdek onze uitgebreide collectie. Volledig nieuw of een model uit de showroom. Je vindt Megabike in Rotterdam en Dordrecht. Kijk snel op megabike.nl.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond. Beleef de tijd van Furby's, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang 90's na negenen. Wij zijn erbij.

and I'll get back to you. Hey, how you doing? Sorry you

Jouw eerste sms'je, posters in je slaapkamer en de hipste muziek op je Discman. Radio Rijnmond neemt je mee naar de kleurrijke jaren 90 in 90's na 9'en.

Van beats tot akoestisch en van spijkerjasjes tot kale koppies. Radio Rijnmond gaat een uur lang non-stop terug in de tijd met de 90's na 9'en.

beleef de tijd van Furbies, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang 90's na 9'en. Wij zijn erbij.

Een uur lang terug naar de jaren 90. Dit is 90's na 9'en op Radio Rijnmond. All main ships are now in range to attack the colonies. The final annihilation of the

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Mijn naam is Martin van der Boogaard. Multimiljonair Wim Beelen zegt dat hij Miniworld Rotterdam van de ondergang redt. Op de website van zijn bedrijf staat dat hij met een overbruggingskrediet komt en dat de noodlijdende miniatuurattractie aan het Weena zaterdag weer opengaat. Wim Beelen nam onlangs het nooit geopende pretpark Rivoli van Henny van der Most over. Op de locatie van de voormalige Rotterdamse vuilverbranding bij de zuidkant van de Maastunnel moet nu het attractiepark Spelen bij Beelen komen. De vuurtorenloop in Hoek van Holland is toch afgelast. Gisteren werd nog gemeld dat de halve marathon vrijdag zou doorgaan, ondanks de hoge temperaturen die worden verwacht. Maar nu is toch besloten om het hardloopevenement in Hoek van Holland te cancelen. Vorig jaar was het ook erg warm op de dag van de vuurtorenloop. Toen werd het parcours vanwege de hitte ingekort tot 10 kilometer. Maar nu is dus besloten dat de vuurtorenloop niet doorgaat. Het duurt nog tot augustus voordat de BOA's in Schiedam weer boetes kunnen uitdelen voor bijvoorbeeld wildplassen of openbare dronkenschap. Dat zegt de Schiedamse burgemeester Harold Bergman. Hij bevestigt dat door een administratiefout van de gemeente de Schiedamse BOA's nu niet zijn gecertificeerd. En dat betekent dat ze allerlei dingen niet mogen doen, zoals dus het bekeuren van wildplassers of overlastgevers die dronken over straat lopen. Dubai heeft de topcrimineel Shorandi Tyson Q uitgeleverd aan Curaçao. En dat betekent dat hij daar kan worden berecht. Shorandi Tyson Q is een prominent lid van de criminele organisatie No Limit Soldiers. Hij zou nu niet op Curaçao zitten, maar in de extra beveiligde inrichting in Vught. En dat zou te maken hebben met de beperkte beveiligingsmogelijkheden op Curaçao. En dan nog het weer. Opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar ongeveer 15 graden. Morgen zonnig en warm. Het wordt 28 graden. Morgenavond kan er een bui vallen. Mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Tot zover het belangrijkste nieuws van Radio Rijnmond. Er is natuurlijk meer nieuws. Daarvoor ga je naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond.
2: Love Songs. De mooiste liedjes ooit gemaakt.

Tot ze stil is met jou bij mij, kan ik alles. Wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door.

ogen, het blauw van regenbogen. Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dagen, misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt,

0: Zing een liedje voor me.
1: Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond hij dan. Ver

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.